0: worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: let you know. You wanna make.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

zegt. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
2: Goedemorgen, zaterdag vandaag. Het is alweer de 3e van oktober. Je luistert naar Haarlem 105 deze zaterdagmorgen. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma op deze zaterdag. Maar we doen het tot 9 uur.

0: All That She Wants. Ace of Base hier op 105. De zaterdagmorgen. Leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. 105 in bedrijf met het ochtendprogramma vandaag. De dag vandaag, de zaterdag. En het is 3 oktober vandaag. Ja, wat ga je dan doen in zo'n weekend? Ik kan me wel voorstellen, je hebt allerlei plannen gemaakt in de loop van de week. En als je dan zondagavond even terugkijkt, wat hebben we eigenlijk gedaan gisteren en vandaag? Ja, dat nou is planning in mijn beleving vaak ook iets om alleen maar om te weten waar je vanaf wijkt. Hè? Dus maak er niet het groot punt van. Voort wel even al je spullen meenemen als je ergens op station staat. Dus niet een koffer of een tas gewoon even laten staan en zeggen, nou, ik ben even weg. Nee, dat kan dus ook niet meer, hè? Echt niet.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Hanging Around, Gabriella Kill Me, op deze zaterdagmorgen. Doen wij ook tot 9 uur met het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de zaterdag. 3 oktober alweer, jawel. Straks om 9 uur is het tijd voor het team van GDNE. Tot aan 12 uur op deze zaterdagmorgen. Nou, dan zijn we alweer een stuk verder. Zover is het nog niet natuurlijk. Het ochtendprogramma doen we elke werkdag tussen 7 en 10. En dit weekend, dus deze zaterdag en morgen tussen 7 en 9 uur.

Almost Monday. Dat vind ik wel een toepasselijke naam van een artiest, moet ik juist zeggen. The French Kids. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Holdersijf in bedrijf tot 9 uur op deze zaterdagmorgen met het ochtendprogramma.

0: maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nothing really matters. Mr. Probst hier op 105. Het is tijd voor... Even kijken.
1: De muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, muziek uit de buurt. Vast onderdeel in de programmering en in het format. Zeker in het ochtendprogramma. Doen we daar niet moeilijk over. Blijven we dat gewoon doen. Met deze van Niels Keusbroek.

Goedemorgen, zaterdag vandaag. 3 oktober, tochtenprogramma. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag. Doen we nog tot aan 9 uur.

je tijd niet te zullen. Waste My Time. Nieuwe muziek van Benjamin Ingrosso. Hij komt uit Zweden. Maakt aparte muziek, maar wel lekker in ieder geval. Goedemorgen. Wat zegt u? Wat zegt u?

Beter en completer kan ik het ook niet maken natuurlijk. Harlem onder 5 voor Harlem Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma doen we tot aan 9 uur. Tot aan Chez René op deze zaterdagmorgen. Verkwijt

Bluff. Dichterbij dan ooit. Nou, kom even wat dichterbij zitten natuurlijk. Gemiddelde temperatuur afgelopen maand. September lag dit jaar in de beeld zo'n 1,8 graden hoger dan het normaal zou zijn. En Weer Online laat weten dat gemiddeld 16,8 graden was. Terwijl 15 graden eigenlijk min of meer gebruikelijk is. En ja, ik moet zeggen, de laatste dagen was het al behoorlijke temperatuur. Eind september kan er wel zo'n dag tussen zitten. Ook in oktober kan dat nog, hè, deze maand. Maar het feit dat ook die nachttemperatuur niet echt veel ging dalen ten opzichte van de dagtemperatuur was ook wel iets opmerkelijks in ieder geval. Alleen 2006, 2023, 1999, 2016 en 1949. Ja, dat weet ik wel. Dat was eigenlijk nog wat warmer in ieder geval. Ja, blijft wel iets bijzonders natuurlijk. Goedemorgen.

Burning Temptation, Jalen Negonda hier op 105. Zo is het, niet anders. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het ochtendprogramma deze zaterdag. Morgen, vandaag de dag, vandaag de zaterdag. 3 oktober. Ik help je maar even een beetje herinneren. Tot 9 uur hadden wij elkaar gezelschap. En dat betekent dat we zometeen eerst even gaan pauzeren voor het NOS-journaal van 8 uur.

0: Vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Even een afdeling van harte welkom deze zaterdagmorgen, 3 oktober alweer.

0: Don Henley, natuurlijk van de Eagles. Solo had hij ook wel behoorlijk wat succes in de Boys. Of Summer. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmorgen. Ik hou je nog gezelschap tot aan de 9 uur. En het is tijd voor het hele team van Gerené. En om 12 uur Heisa. En dan glijden we zo weer de zaterdagmiddag in. Nou, zover is het nog niet natuurlijk. Tot 9 uur. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag. Het is 3 oktober vandaag.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.

Nieuwe muziek van Chaka Khan, Cool You Down, dat mag ook natuurlijk. Verdachte van een mislukte aanslag op de synagoge in Heemstede, daar weet je ongetwijfeld nog wel van. Die was volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij een aanslag in Antwerpen. Eerder deze week stond de 18-jarige Juninho P. uit Amsterdam voor de rechter in Amsterdam. Vanwege dat feit draait om een incident op de nacht van 19 of 20 maart. De politie hield in de buurt van een synagoge aan de Herenweg in Heemstede twee jongens aan van 14 en 17 jaar, waarvan acte. Ze gedroegen zich behoorlijk verdacht en de politie vond het explosief en brandbare stoffen bij hen. Ja, dat is niet allemaal de bedoeling natuurlijk. Daar is alles over bij de collega's van NH Nieuws. Meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Vind je ook artikel dat het Spaarne Gasthuis toch heeft gereageerd op uitspraken van de burgemeester van Haarlemmermeer, mevrouw Schuurmans? Dat was toch even een subtiel signaal, zeg maar. Want de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis laat eigenlijk weten, de directie daar, dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar even uit de bocht vliegt. Laat ik het even netjes zeggen. Maar goed, dat zal allemaal wel weer opgelost worden. Misschien wel een misverstand, daar kom je altijd natuurlijk kunnen we helemaal aanpassen wat dat betreft. Lees het allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl.

Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Wist je nog niet? Bij deze. Op zaterdag zijn we er ook gewoon met het ochtendprogramma, zoals je voor ons gewend bent, van maandag tot en met vrijdag. Maar dan doen we tussen 7 en 10 en op zaterdag een uurtje korter. Dan stoppen we er om 9 uur bij straks. En het is tijd voor Cher en E tot aan 12 uur. Sommieu.

Somjeu, can't get enough. Hebben wij ook wel eens natuurlijk. Ja, dat zal duidelijk zijn natuurlijk. Goedemorgen, het ochtendprogramma op deze zaterdagmorgen. Wat gaan we allemaal doen op deze zaterdag? Straks even misschien een tipje van de sluier oplichten daarover.

Corona en de Rhythm. Inderdaad, de Rhythm of the Night. Goedemorgen. Haarlem 105. Haarlem Heemstede

Superman Lovers en de Midnight Train hier op 105. Muziek is ook nooit ver weg, zeker ook in het onze programma. In bedrijf, als je nog vuurwerk had, had je dat, en je hebt het nu nog, dan ben je een beetje in de aap gelogeerd misschien. Je had het afgelopen donderdag kunnen inleveren bij de ijsbaan daar langs de randweg. Dat had gekund.

Harding. I won't let you down. Doe het ook niet. In ieder geval tot 9 uur niet op deze zaterdagmorgen. Aandacht voor nieuwe muziek. Charlie Gere. En de Small Talk. En dat op zaterdagmorgen, jongens. Houd het gevoel maar vast.

Charlie Cheer in de Small Talk. Ja, ik zei het al, de vuurwerk, dat had je afgelopen donderdag kunnen inleveren. Maar nu zit je er wel mee in je maag. Dus let wel even goed op hoe je daar op een nette manier nog misschien vanaf zou kunnen komen. Dat, ja. Misschien komt er nog een herhaling van die actie, maar ik heb zo'n idee dat dat losloopt. Lincoln Jesser loopt al een tijdje mee in de playlist.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Back to Love, Lincoln Jesser. Die loopt al een tijdje mee bij ons in de playlist hier op 105. Dat blijft gewoon een lekker nummer natuurlijk. Laat het duidelijk zijn. Tot 9 uur houden we elkaar nog even gezelschap op deze zaterdagochtend. Het is 3 oktober vandaag. In mijn agenda in ieder geval wel. Old Records, die hebben we ook nog. Jacqueline Govaert en...

weer geopend in het kader van de muziek uit de buurt. En die old records. Ja, nieuwe records hebben we ook natuurlijk. Daar doen we niet moeilijk over. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
4: Goedemorgen, tot 12 uur zitten we er goed bij met Sherenee. 105.

Bill Withers heeft geholpen bij Anderson .Paak. Samen met Cordae, de rapper A Good Day. Dus Lovely and Good, dat zijn synoniemen. In dit geval, goedemorgen, dit is Haarlem 105. Ik hoef je niet te vertellen waar je allemaal kunt luisteren, want anders had je het wel gehoord natuurlijk. Maar voor de compleetheid zitten we zowel analoge radio, FM 89.9, als digitale radio, DAB+, bij de H. Ook natuurlijk via allerlei streams. Onder andere de streams, videostreams op Ziggo en zo. Daar hebben we een apart streamingkanaal. Volgens mij is het 43 of zo op Ziggo, uit mijn hoofd. Ik ben altijd de tel een beetje kwijt, maar je vindt ons wel. En natuurlijk volgens onze eigen website overal te bereiken. Haarlem105.nl. En dat is audio, video, nieuws, teksten, historie. De hele rattenplan, ons hele archief ligt ergens lopen daar. Nee, kun je lekker in struinen. Tot 12 uur op zaterdagmorgen. Che René. René Kind op den zender. Arthur Meijer is er ook. Die is er om 10:30, 11:30 en 11:30. In ieder geval voor verantwoordelijk dat het 105 nieuws compleet en ook passend en gefactcheckt op de zender is. Dat doet hij helemaal zelf. Om 10:50, 11:12 raak ik de controle kwijt over de content. Want dan gaan we schakelen met Marcel Beun. En die haalt de andere media er dan weer bij. Ja, daar kan ik moeilijk op factchecken. Dat moet hij zelf maar doen. Om 10:45 gaan we de cultuur in. En we hebben heel veel nieuws natuurlijk. En feitjes en kleine dingen waar we ons druk maken, over maken, waar we ons mee gaan bemoeien. Wat misschien wel of helemaal niet relevant voor je kan zijn, maar dat bepaal je helemaal zelf. Pak je kop koffie erbij en luister lekker naar Che René op 105 op zaterdag. Dit zijn Nederlanders, Mr. Belt en Mr. Weasel.

0: Mr. Belt en Weasel opened up my soul. Het grote nieuws van vanmorgen, Haarlems nieuws tenminste. Nou, ik weet niet of het echt heel groot nieuws is. Maar als je een beetje hebt opgelet, het college van burgemeesters en wethouders heeft de eerste programmabegroting aan de gemeenteraad aangeboden. De programmabegroting gaat dan over waar gaan we het geld aan uitgeven. Ze noemen het zelf investeren in een complete stad. En daar schijnt dan uit te blijken dat er dan een goede stabiele balans is gevonden tussen het een en het ander. Maar wij zijn hem nu aan het lezen. En ik kan je zeggen, hij is 455 pagina's. Arthur doet zijn best, maar het is een mensen. Arthur zelf is geen ChatGPT, dus we zijn nog even bezig om het door te nemen. Daar kom ik straks waarschijnlijk nog op terug. Dit komt uit Haarlem. Dit is zelf.
1: I was born to play this game alone. Had a picture

Selwyn met zijn piano en Right Here. Het is 9:12 en ik weet dat het nog een beetje vroeg is om hip-hop te draaien op zichzelf. Maar het is, dit is hip-hop met iets speciaals erin. En ik moet er dus even iets over vertellen voordat je dit gaat laten horen. De Nederlandse hip-hop wordt er niet vrolijker van, zeg maar, de laatste tijd. Als muziekliefhebber word ik er zelf ook niet zo vrolijker van. Ik vind de kwaliteit van de hip-hop niet meteen toenemen. Maar, er is een grote maar in. Soms komen er nummers uit waar je. Dan gaat het niet alleen maar over de groove of over de stem of over de baslijn of over. Dan is het ook gewoon een hele goede tekst. En er is nu een Nederlands hip-hop nummer uitgekomen van Elmer en Ray Fuego. En ik zag ergens anders dat nummer viraal is gegaan. Nou goed, dat maakt mij niet uit. Op de een of andere manier kreeg ik hem binnen en ik ging er helemaal naar luisteren. En dat gebeurt me niet zo vaak dat ik een liedje dan meteen helemaal afluister als ik het voor het eerst hoor. Zeker niet als je er heel veel tegelijk of achter elkaar wil afluisteren. Maar deze dus wel. Het gaat over Elmer en Ray Fuego. Ze hebben een nummer uitgebracht dat heet Sleutels tussen vingers. En het is een verhaal over de hedendaagse spanningen in de samenleving. Helemaal samengebald tot twee mensen die elkaar niet vertrouwen en wel bij elkaar op straat lopen. De ene is een wit meisje, 's nachts. Ze loopt op straat en ze is bang. Ze heeft haar sleutels tussen haar vingers als een soort verdedigings... dat ze een klap kan uitdelen met een scherp randje. En zij loopt op straat en zij achter haar, of aan de overkant, loopt een donkere man. En die loopt met haar gelijk op. Zij denkt, die donkere man is gevaarlijk. Ik ben geen racist, maar wat moet ik nu? En hij denkt, shit, dat meisje is bang. Straks pakt de politie me op, want als ze gaat gillen, ze geloven me nooit, want ik ben zwart. Met allebei hun eigen problemen lopen ze aan de overkant van de straat. Elmer en Ray Fuego, dit is goed om naar te luisteren, mensen. Sleutels tussen

ik hou mijn afstand. En ze houden het allebei. Ze houden allebei afstand. En allebei om. Aan de ene kant dezelfde reden, maar aan de andere kant ook totaal verschillende redenen. Redenen. Elmer, het meisje. En Ray Fuego in sleutels tussen vingers. 105.

0: Soul en country kunnen zo dicht bij elkaar liggen. En dat bewijst deze Chris Stapleton. Origineel natuurlijk country zanger, maar hij heeft zo'n soulvolle stem dat hij daar ook helemaal in mee kan. You should probably leave. Het was gisteren 75 jaar dat de Nederlandse televisie bestond. En dat is eigenlijk... ik weet niet of veel mensen daarbij stil hebben gestaan. De televisie zelf waarschijnlijk. Ik heb gisteren geen tv gekeken, dus ik weet dat niet. Maar de NPO heeft er wel een leuke website over gemaakt. En die is echt leuk. Het is ingewikkeld. npo.nl/collecties/75-jaar-televisie. Maar ik denk dat je, als je op de NPO-site komt, dat er wel ergens een knopje is waarmee je op deze collectie van 75 jaar televisie terecht kan komen. En het is gewoon echt leuk. Want laten ze een beetje chronologisch ook een beetje de geschiedenis van de televisie zien. Maar ook de hoogtepunten en ja, de invloed die televisie op ons heeft gehad. Wat dat allemaal geweest is, de positie van de televisie. Hè? Bijvoorbeeld hoe televisie het middelpunt van de woonkamer werd, waar dat eerst vroeger de radio was. Zeg ik dan even met een bloedend hart als radiopresentator. En dat heeft zich allemaal, het is toen helemaal overgegaan naar televisie. Televisie schuift nu weer een beetje naar de periferie van het leven, niet helemaal meer centraal. Waar radio dat nog lekker weer in het midden verschijnt. Dat zijn grappige... goed. In ieder geval, de website is leuk. Van de npo.nl/collectie/75-jaar-televisie. Het gaat niet om... Het is een leuke site. Je vindt hem wel. Er zijn allemaal uitzendingen dus. En allerlei zaken die je eigenlijk kan terugzien. Onder andere ook van Bassie tot Pippi. Leuk, man. Nou goed, waar de leuke, vrolijke en opruiende dingen zijn geweest. Je kunt gewoon lekker zelf kijken. 75 jaar televisie in Nederland. Televisie is natuurlijk een medium dat op zich niet uitsterft. Ik bedoel, we hebben het nu overgenomen. Je ziet nu iedereen die loopt te vloggen en zo. Ja, in principe zit je gewoon een beetje televisieprogrammaatjes te maken. Net als dat de mensen die podcasts maken eigenlijk soms slechte radioprogramma's in elkaar draaien. Dus zo werkt dat gewoon. En dat zijn de ontwikkelingen van het medium. En wij van 105, Haarlem 105, wij houden die ontwikkelingen natuurlijk helemaal strak bij. Want wij zijn een van die media. Zijn wij traditionele media? Arthur is een beetje mijn geweten. Arthur, zijn wij? Vallen wij als Haarlem 100, of 105 Haarlem 105, vallen wij onder traditionele media?
1: Volgens mij wel. Volgens mij is
0: de
1: radio...
0: traditionele media. Dus als een vlogger het heeft over, ja, die traditionele media, die neem je in de maling en die staan onder controle van een elite. Dat zijn wij dan. Jij ook dus.
1: Ja.

0: Sky Newman heet deze dame. En uit Engeland komt gewoon een gestage stroom, hè, van dit soort Amy Winehouse / Adele-achtige dames. Die allerlei, die echt wel talent hebben. En ja, misschien hadden we ze vroeger wel als origineel beschouwd. En tegenwoordig zegt iedereen, ja, het lijkt wel een beetje daar, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wat waren traditionele media ook weer? Alle media die voor het internet, de boel, dat was dus radio, tv, kranten. Oké. En de nieuwe media, die hebben dan interactie. Die zijn meer gericht op interactie. Druk op het duimpje. En hoe noemen we dat nou? De parasociale relaties.
1: De parasociale relaties, daar het gevolg van.
0: Ja, dat zeggen wij dan als traditionele. Je hoorde hem al. Arthur Meijer is zo direct in den lucht met de traditionele media 105 nieuws. We gaan eerst even dansen met CNC Music Victory. Vind ik lekker. Wij pakken een kop thee en wij luisteren zo direct naar 105 nieuws van Arthur.

0: twee heren die samen een gezelschap vormden. Dus meneer Clyville en meneer Cole. CNC Music Factory. En ze gebruikten altijd stevige damesstemmen om de soul in hun muziek weer te geven. Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Zo is hoe we het nummer hebben onthouden. Zo direct wat minder vrolijke dingen. Marcel Beun straks met het mediaoverzicht. We spraken hem even. Moord, oorlog, doodslag. Daar gaat het zo direct over. Maar eerst de gewone zaken van het leven. Het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen. De Noordwijkse gemeenteraad heeft twee moties aangenomen voor een actief verzet tegen de komst van een AZC in de Tilteberg, zo meldt het HD. Een meerderheid van de raad stemde voor de moties die hun juridisch en bestuurlijke middelen uit de kast halen. Zo mag er geen Noordwijkse grond gebruikt worden en zijn de kosten voor voorzieningen, eventuele voorzieningen, voor buurgemeente Bloemendaal. In de berging van een flat aan de Diakenhuisweg is gisteravond brand uitgebroken. Rond middernacht ontstond de brand waar veel rook bij vrij kwam. Waarschijnlijk is een wasmachine of droger de oorzaak. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen. Meerdere bewoners zijn door de ambulance nagekeken wegens het inademen van rook. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. De vuurwerkinleveractie heeft zo'n 254 kilo vuurwerk ingezameld, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen donderdag kon je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren bij de ijsbaan. Sinds augustus geldt een landelijk verbod op vuurwerk en op het hebben van vuurwerk in huis staat een boete van €250. En in de vleeshal is een pop-up tentoonstelling van Museum van de Geest. Genaamd Outsider Art concentreert de expositie zich op kunstenaars zonder kunstopleiding, maar het concept ontstond in de psychiatrische inrichting. Maar het concept ontstond in de psychiatrische inrichting.
3: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
4: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
2: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximum temperatuur van 20 graden. Morgen iets meer bewolking, dan zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Wat een hit, hè? Ongelooflijk hit gescoord, deze Ella Langley hiermee. Onversneden country. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ik vind het een hele mooie, subtiele tekst. Choose in Texas. En er zit ook wel een behoorlijke humor in. Als je het beluistert, ik moet er wel met een glimlachje naar luisteren. Het is 10:50. We gaan even schakelen met de man die in het eerste uur, dus om 10:50 in dit programma, meestal smijt met bommen en granaten. Virtueel dan wel. Marcel Beun. Marcel, goedemorgen. Het mediaoverzicht. En ja, die bommen en granaten vallen overal in de wereld. Dus dat is goed om dat eventjes weer samen te vatten.
1: Het is nu niet anders, inderdaad. In de Volkskrant lezen we dat. Het Russische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op de noordelijke brug in Kiev. Een van de overspanningen van de rivier Dnipro in de Oekraïnse hoofdstad. Hoewel schade er is toegebracht aan de brug is onbekend. De burgemeester heeft via de berichtendienst Telegram laten weten dat de hulpdiensten onderweg zijn naar de brug. Kort voor de aanval had het luchtalarm in Kiev geklonken. De aanval op deze brug volgt enkele dagen op Russische beschietingen van de zuidelijke brug. Die bombardementen op donderdag en vrijdag leiden tot verkeerschaos in Kiev. Er zijn 8 bruggen in Kiev over de Dnipro, waarvan 6 voor autoverkeer, 1 voor de metro en 1 voor voetgangers. En de Oekraïners vreesden al langer voor aanvallen op deze bruggen. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt het gebruik door de Verenigde Staten van een luchtmachtbasis op de Portugese Azoren, midden in de Atlantische Oceaan, in de oorlog tegen Iran. Over het gebruik van de basis door de Verenigde Staten woedt in Portugal al maanden een verhit debat. Onder de strikte voorwaarden die Lissabon stelt, is een bepaling dat de basis niet wordt ingezet om civiele doelen te treffen in Iran. De basis op de Azoren wordt nu gebruikt door tankvliegtuigen, waarmee bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen in het luchtruim boven het Midden-Oosten worden bijgetankt. Het nieuws dat het Portugese Openbaar Ministerie nu een onderzoek instelt naar de naleving van het verdrag met de VS komt op een pikant moment. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio brengt namelijk komende donderdag een bezoek aan Portugal. Eerder dit jaar prees Rubio de welwillende houding van Lissabon. Lees verder hierover in de Volkskrant. En het is een Formule 1 weekend, dus straks in het mediaoverzicht om 10:30, zoals te doen gebruikelijk, aandacht hiervoor. Maar alvast ter info, ze zitten in het Verre Oosten in Maleisië, dus de kwalificatie van de race is zo dadelijk al om 10:00. Leuk als achtergrondbeeld terwijl je luistert naar Haarlem 105.

zijn hobbyprojectje. Hij was platenproducer Pim Koopman. En de gitaarsolo's liet hij over aan Rob Funderink. En met hem richtte hij in eind jaren 70 al een band op. Dit bandje, Diesel. En toen brachten ze dit uit. Social Eater Summer Night, begin jaren 80. En toen, toen hadden ze een hit. In Amerika zelfs. Leuk toch? Diesel uit Nederland dus. Zo direct gaan we even iets dieper in op Bloemendaal. Bloemendaal en geluidsoverlast aldaar.

als D'Angelo nog geleefd zou hebben, zou hij deze muziek maken. Zou hij dit coveren? Alabama Shakes zijn het echter. En Garden. Dromerige blues, gemixt met jazz. Nou ja, goed. Je kunt de mix zelf wel horen, denk ik. Je luistert naar 105. Haarlem 105. Lekker met ruis erin ook. Tegenwoordig weer hip, hè, als het een beetje ruist. En een beetje knort en bromt, dan is het goed. Het moet niet te perfect klinken allemaal. Nou, dat doen wij ook ons best. We horen eigenlijk ook nooit perfect. Dus dat is, we zijn hip, hartstikke hip. Op onze website haarlem105.nl.

vandaag en dus op de website dat de geluidsoverlast zorgt voor gezondheidsschade. En hij zegt ook dat burgers recht hebben op een gezonde leefomgeving. Nou, er schijnt structurele overlast te zijn. Ja, de zeeweg natuurlijk, de Bloemendaalseweg, de Zeilweg. En dat verkeer dat daar allemaal rijdt, dat zorgt voor structurele overlast. En, nou ja, goed, en daar wordt dan de gezondheid van de omwonenden door in gevaar gebracht, zoals zegt meneer Taal eigenlijk. Nou, volgens hem is er onderzoek waaruit blijkt dat als je de maximumsnelheid naar 30 km per uur brengt, dat dan de overlast afneemt. En ja, dank je de koekoek. Dat denk ik ook. Alleen, het is natuurlijk wel een probleempje om overal 30 te gaan rijden. Tenminste, die zeeweg. Ik weet niet of je hebt gezien hoe breed en hoe lang die is. Maar ik denk dat je niet op de 30 op de zeeweg kan rijden. Nou goed, in ieder geval, er zijn wel plannen. Want die liggen er gewoon. Er ligt een actieplan geluid wegverkeer 2025 tot 2028. Maar goed, we zitten al in 2026 en volgens meneer Taal heeft de wethouder nog helemaal niks mee gedaan. En daarin staan wel oplossingen, hè, zoals geluiddempend asfalt, een lagere maximumsnelheid. Maar er is nog helemaal niks gebeurd. En dus heeft meneer Taal het heft in eigen handen genomen en hij heeft zelf maar een omgevingsplan geschreven. En daarin heeft hij het terugdringen van geluidsoverlast vooropgesteld. En hij heeft het ingeleverd en nu rekent hij gewoon op brede steun. Alle oppositiepartijen zijn het ermee eens. En coalitiepartij D66 is bereid om met ons mee te werken. We gaan er nog over horen. De geluidsoverlast in Bloemendaal van externe factoren. Maar ja, ze liggen ook overal een beetje tussen natuurlijk. Ja, zo'n circuitje in Zandvoort. Ja, het ligt er wel al een tijdje natuurlijk. Dus ja, wordt nog ingewikkeld om daar iets aan te doen. Wij houden het in de gaten hier op 105, Haarlem 105. Want wij zijn natuurlijk ook de zender van en voor de mensen in Bloemendaal. Dus we zijn op de hoogte. Dit is meneer Vandross, Luther Vandross. Niet meer in leven, helaas. Never too much.

grote fan Dross, mensen. Dit. Er is ook een hele mooie versie uit Haarlem van Wolfman, hè, van Never Too Much. Ik wil even een experiment met jullie doen. Normaal, als ik een minuut over heb of zo, dan draai ik nog even snel een muziekje en dan gaan we tot 1 minuut over en door en dan komt het nieuws iets te laat. Ga ik vandaag niet doen. Ik ga vandaag een experiment doen. We hebben een pauzemuziekje. Gewoon even een lekker niet aan de hand muziekje. Als het je bevalt, dan kun je me WhatsAppen op 06 105 105 38. En dan ga ik even gewoon kijken of het bevalt als ik gewoon een pauzemuziekje draai. Gewoon in plaats van een laatste nummer nog. Dit is ouderwets radiomaker, dat je nog even... lekker niks aan de hand, kopje koffie erbij. Lekker, man. We hebben nog 1,5 minuut, man. Lekker. We laten het ook nog even iets over 10 doorlopen dan. Ook gewoon voor de vorm. En als je zelf een pauzemuziekje hebt waarvan je denkt, die wil ik wel een keer horen, dan draai ik het volgende uur ook een pauzemuziekje als een verzoekje. Je kunt me gewoon appen, hoor, op 06 105 105 38. Dit is een ouderwetse radiomaker. Eigenlijk moet ik nu ook een sigaretje hebben. Zo. En dan je zou de radio DJ, de morning DJ uithangen. Zo. Denk zo. Oh, dit is wel fijn zo. Oh, man. Dit moet ik vaker doen. Dit is echt heel. Ga je er ook moeilijk bij kijken? Bij hangen. Ah, man. Oh, dit moeten we veel vaker doen. Dit. Het is trouwens George Duke eventjes voor de jazzliefhebbers. It's on. I'm out.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
2: René, tot 12 uur. Even een tip. De kwalificatie is begonnen. Voor de Formule 1-liefhebbers.

Cab Band, een van hun... het was wel een van hun hitjes, maar dit nummer is pas later eigenlijk veel populairder geworden, omdat het gewoon lekker is, denk ik. Burn Rubber on Me, de zaak is Why You Wanna Hurt Me. Goedemorgen, het is 8 minuten over 10. Dit is 105, Haarlem 105. FM-frequentie 89.9. DAB+, alle digitale kanalen die je maar kunt voorstellen. Allemaal samengebundeld op onze website haarlem105.nl. Of het nou gaat over de fascinerende wereld van textiel. Jazeker. Of het treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem. Je wordt helemaal op de hoogte gebracht in ieder geval door ons. En als je Formule 1 wil kijken, moet je dat nu wel gaan doen. Marcel zei het al, je mag de radio er gewoon, of dit kanaal er gewoon bij aanhouden op de achtergrond. Want het geluid van de Formule 1, die commentatoren, dat is helemaal prut. Dus daar hoef je niet voor te doen. Maar de beelden kunnen spectaculair zijn natuurlijk. Als er maar wel wat gebeurt, want in principe is het de kwalificatie. Dus ze rijden gewoon wat rondjes. Hoe zit het nou eigenlijk met dat treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem? Of eigenlijk andersom, hè? Tussen ons en Amsterdam. Elke keer is er wel weer wat aan de hand. Gisteren een stroomstoring, nu zijn ze weer aan het verbouwen. We gaan er straks even kijken wat ze nou eigenlijk precies allemaal aan het doen zijn. Want we duiken daar wel even in, hoor. En het textiel is interessant. Het is een kunstvorm. Ik wist het niet, maar het is echt waar. En daar gaan we het ook zo denk ik nog even over. Want in Heemstede volgens mij, nee, in de Kapel Bloemendaal. Daar hebben ze daar echt verstand van. Daar komt een dame die erover gaat spreken zelfs. Dus we worden ook nog opgevoed. En we laten ons even opvoeden. Daar zijn we helemaal niet verkeerd in. Straks om 10:30, Arthur Meijer, die brengt het keiharde 105 nieuws. En om 10:50, Marcel Beun, de andere media. Wat interesseert ons allemaal hier in dit gebied eigenlijk? Hij kampt het, hij duikt in de diverse internationale media en sift het er allemaal uit voor ons.

een soort koning Midas. Hè. Alles wat hij aanraakt is goud. On my soul. Oké, we gaan even de diepte in, mensen. Wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand waardoor er geen treinen rijden tussen Haarlem en Amsterdam Centraal? Nou, gisteren was het duidelijk. 2,5 uur stroomstoringetje. Dus wat dat betreft was dat een 1-op-1 logica. Gewoon stroomstoring geweest, geen treinen. Maar vandaag is dat een heel ander verhaal. Vandaag is namelijk een belangrijke mijlpaal in de fase van de verbouwing van Amsterdam Centraal. Dat wist je misschien nog niet. Heel langzaam wordt het station aangepast. Want er is steeds meer ruimte nodig voor de reizigers, voor de mensen. Dus ook bijvoorbeeld de perrons moeten langer worden, moeten groter zijn. Het is gewoon te vol op het perron anders. Dus ze zijn erg aan het klooien daar. En ze zijn vooral aan het spelen met perron 13 en 14. Sporen 13 en 14, een beetje aan de buitenkant van Amsterdam Centraal. En daar zijn ze echt aan het bouwen. Maar als je die sporen in of uit gebruik wil brengen, dan moet je andere sporen in of uit gebruik brengen om het een beetje op te vangen. En dat betekent dat ze dan verbouwingen moeten doen aan de beveiliging. En om die beveiliging te veranderen, dan moeten ze het spoor op. En dat is gedoe. Er moet alles omgelegd worden. Draden, kabels, de hele rattenplan. En dat levert een heleboel tijd op en vertraging. En ze zijn nu bezig met sporen 13 en 14. Spoor 11 wordt aan het spoornet aangebracht. En dan moet 14 er weer af. Want dan gaan ze daar de boel uit buiten gebruik stellen. Want daar gaan ze het perron verlengen. En het perron verlengen, ja, dan moet je beton storten en weet ik veel wat. Dus daarom, en dit is de reden waarom er dit weekend zo weinig treinen of helemaal geen treinen zelfs gaan tussen Haarlem en Amsterdam. Het is een ingewikkeld gedoe. Ze gaan dinsdag 6 oktober gaan ze het omgooien. Dus dan gaan er weer een paar sporen uit en dan wordt er weer wat beton gestort. Met andere woorden, je gaat niet alleen dit weekend, maar de komende tijd erg veel last krijgen van dat gedoe. Dat gepiel daar allemaal op Amsterdam CS, waardoor er op sommige dagen minder en op andere dagen helemaal, zoals vandaag, helemaal geen treinen rijden tussen Haarlem en Amsterdam. Dit is een dame die een abonnement heeft op dit programma. Op Haarlem 105 in het algemeen. Lucent. Soul stemmetje. Tip Street.

soort comeback van Fleetwood Mac, hè? Jaren 80, Everywhere. Heel ander geluid en toch werden ze er weer populair mee. Band die zichzelf dus meerdere malen heeft uitgevonden, Fleetwood Mac. Bloemendaal heeft er een ridder bij. Een ridder in de orde van Oranje-Nassau. En als je het heel oppervlakkig bekijkt, dan is het een tandartsdame. Een tandarts die ridder is geworden in de orde van Oranje-Nassau. Nou, dat hoor je niet zomaar. Ze is dus niet alleen maar tandartsen. Ik heb het over Monique Jansen. Monique Jansen, danser, 62 jaar oud uit Overveen. Die had afgelopen vrijdag, gisteren dus, een afscheidssymposium. Ja, als je al voor jezelf een afscheidssymposium moet organiseren, dan weet je al dat je niet de gewone tandarts bent. Een afscheidssymposium aan de ACTA-faculteit. Dat is de faculteit tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. En waarom is ze nou benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau? Nou, ze heeft nogal langdurige en bijzondere verdiensten op het gebied van het gebied van mondzorg. En dat is een carrière van bijna 40 jaar. En ze heeft een internationale, nationale carrière als parodontoloog. Ja, tandheelkunde, hè. Maar ze heeft echt onderzocht. Ze is docent geweest, opleider en ook een bestuurder. Dus ze heeft zich behoorlijk geroerd daarin. Ze is onder andere directeur geweest van de masteropleiding Oral Health Sciences. Het profiel parodontologie uiteraard. Een hele nieuwe vorm gegeven aan generaties van specialisten. En ze was internationaal ook nog penningmeester binnen de European Federation of Periodontology. Ja, het is mooi. En een van de coördinatoren van de grote internationale parodontologiecongressen. Zoals Europerio 9 in 2018. Nou, allemaal belangrijk. En daarom heeft de gemeente Bloemendaal, dat is de Michel Roch, burgemeester Michel Roch van Bloemendaal, gisteren dus een koninklijke onderscheiding uitgereikt. En ik dacht altijd dat die lintjesregen één keer was, maar blijkbaar kan dat gewoon ook nog tussendoor gedaan worden. Ik vind het mooi, de koninklijke onderscheiding voor mevrouw Jansen, danser in Bloemendaal. Gisteren uitgereikt, totaal voor ons uit het niets, voor haar zelf waarschijnlijk ook. Dat hoop ik tenminste wel. Mooi geregeld. Eens even kijken hoor. Ik wilde nu een knop gaan indrukken, dan zou je muziek gaan horen. Maar als ik die knop nu in ga drukken, dan ga je geen muziek horen. Dat is een technisch aspect hier in de studio. Dus nu moet ik het zelf even gaan regelen. Wat ga ik dan even doen? Hoe kan ik dit omzeilen? Nou, jaren 80 dingetje draaien, maar dan kies ik zelf wel wat. Dat kan ik ook wel hoor. Ook een hobbybandje, The Jam, Town Called Malice.

0: ik zei hobbybandje, maar het was een van de belangrijkste punkbands uit de jaren 70 van Paul Weller natuurlijk. The Jam. Hun grootste hit, denk ik, hier in Nederland. A Town Called Malice.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wel wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. In de berging van een flat aan de Diakenhuisweg is gisteravond brand uitgebroken. Rond middernacht ontstond de brand waar veel rook bij vrijkwam en waarschijnlijk is er een wasmachine of droger in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen. Meerdere bewoners zijn door de ambulance nagekeken wegens inademen van rook. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Er komt een fietsbrug over de Leidse Vaart bij de westelijke randweg. Veel fietsers, en dan met name scholieren van het Cornert, gebruiken nu een voetgangersbrug om over te steken, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Om de brug voor het nieuwe schooljaar af te hebben, wordt vanaf maandag de randweg deels afgezet. In november beginnen de werkzaamheden, die in juni af zouden moeten zijn. En komend half jaar nemen de patronaat en Stichting Hart het beheer van het muziekcentrum Slachthuis over. Na het faillissement van Slachthuis eind september werd het centrum gesloten. Om te zorgen dat lessen en repetities door kunnen blijven gaan, neemt Hart een deel ervan over. Het podium blijft echter wel gesloten. En dit is slechts een tijdelijke oplossing. Over de toekomst van het centrum gaat uiteindelijk de gemeente. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximumtemperatuur van zo'n 20 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Nona, een uit de generatie van dames met goede stemmen. Daydream Eyes en daarvoor Ed Sheeran en Shivers. We gaan even schakelen met Marcel Beun. Natuurlijk kijkt hij... Volgens mij, hij moet met één oog stiekem naar de Formule 1 zitten te kijken. Naar de kwalificatie van Bahrein in Maleisië. Misschien kan je dat nog even uitleggen, Marcel. Voor de rest de andere media die interessant kunnen zijn voor ons.
1: Inderdaad. We beginnen even in het AD. Op zoek naar iets nieuws om in te wonen. In Haarlem kun je vandaag op de Open Huizendag 324 te koop staande woningen zonder afspraak komen bekijken, blijkt uit een overzicht van de huizensite Funda. Voor wie flink wat te besteden heeft of gewoon eens een duur huis van binnen wil zien, het duurste huis dat je vandaag in Haarlem kunt bekijken moet 3.100.000 euro kosten. En voor die prijs heb je 389 vierkante meter woonoppervlak. Kopers met een iets minder dikke portemonnee kunnen ook gaan voor een huis van 29 vierkante meter. Met een vraagprijs van 275.000 euro. Dat is nog altijd meer dan je met een modaal inkomen, zo'n 48.000 bruto per jaar, aan hypotheek kunt krijgen. De Open Huizendag, elk jaar in het voor- en najaar georganiseerd door makelaarsclub NVM, telt dit jaar door heel Nederland ruim 14.000 officieel deelnemende huizen. Tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags, vandaag dus, kun je zonder afspraak binnenlopen. Nog een ander bericht uit het AD. De gemeente Haarlem gebruikt vanaf aankomende maandag een nieuw systeem voor meldingen over de openbare ruimte. De gemeente stopt dan met de Buiten Beter app en neemt de Zo Gemeld app in gebruik. Maar voor wat voor meldingen is dat dan? Nou, voor meldingen over losse stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfafval en overlast in de openbare ruimte. Zo Gemeld verwerkt meldingen volgens de gemeente makkelijker en handelt deze sneller af dan het vorige systeem. En bij een melding via de website van de gemeente hoeft niet meer zelf een categorie te worden gekozen. En in de app is dan te volgen wat er met de melding gebeurt en komt er een bericht als de melding is afgehandeld. Kijk op zogemeld.nl. Dan inderdaad de Formule 1 in Maleisië, die niet in Bahrein is vanwege de regionale onrusten daar, zullen we maar zeggen. En de kwalificatie is nu gaande. Q2 is bijna klaar en Verstappen staat overtuigend bovenaan.

De nieuwe van John Legend. Hij heeft de drumcomputer wel gevonden. Daylight. Het is bijna 10:45 op 105. Haarlem 105 op zaterdagmorgen in Chérené. Dan gaan we even een stukje de geschiedenis in. Inmiddels is hij een gevierd singer-songwriter, kunnen we wel zeggen. Ik denk dat de muziekwereld anders was geweest als hij er niet was geweest. Billy Joel heeft grote hits gehad sinds de jaren 70. Maar het begon allemaal niet zo heel erg crescendo voor hem. In 1971 had hij zijn debuut LP, Cold Spring Harbor. En dat liep voor geen centimeter. En hij... Billy Joel gaf de techniek de schuld. Er zaten fouten in het mixen en het afmixen, weet ik veel. En de platenmaatschappij zei dat het muzikaal slecht was... en hij gaf de platenmaatschappij de schuld. Nou, met andere woorden, ze kwamen met elkaar in de clinch. Platenmaatschappijtje en hij uit elkaar. En omdat hij moest een beetje vluchten. Hij moest een beetje tijd voor zichzelf hebben. En toen verhuisde hij tijdelijk van New York naar Los Angeles... en ging hij piano spelen in een bar. En dat... heeft hem heel veel opgeleverd. Want dat bracht hem uiteindelijk tot zijn tweede LP... bij een andere platenmaatschappij. En dat album heette meteen ook Piano Man. En daar stond het nummer Piano Man ook op. En alles wat hij daar zingt is echt gebeurd. Piano Man, meteen een van zijn grootste hits geworden uit 1973.

Special. Dus meteen maar de albumversie gedraaid. Want als je zo'n klassieker draait, dan kun je eigenlijk niet omheen om hem helemaal te draaien. Piano Man.

echte dance, keiharde hard rock. En dit is dan de funky versie van Ben Lank Le Soul. Funk komt vaak uit Frankrijk, moet je maar eens opletten. Seven Nation Army. Ingewikkelde zaken over textiel. Nou, kijk, textiel is natuurlijk op zich... Voor mij is het gewoon een sweatshirt. Maar mensen kunnen er heel anders naar kijken.

de lezing, is een expositie. Die expositie heet Zon en Aarde. En dat Zon en Aarde, dat is de titel van een wandkleed. Een wandkleed van Hanne Meijer, dat hangt in de kapel Bloemendaal. En dat is dus textiel. En aan de hand van dat wandkleed wordt er dus een mooie lezing gegeven door Juliette Verhofstadt. En het gaat over de jaren 60 en 70 van vorige eeuw, hè, dus 1960, 1970. Toen was er een echte heropleving van textielkunst. Het werd tot die tijd als puur ambachtelijk gezien, praktisch, hè. Maar toen kwam er een zelfstandige kunstvorm los. En daarin konden kunstenaars helemaal losgaan op wandkleden, textielcollages en zelfs driedimensionale sculpturen. En dan wordt het inderdaad wel interessant als je vanuit een kunstachtige view kijkt naar textiel. En er waren veel vrouwelijke pioniers toen. Annie Albers in de Bauhauscultuur, richting het weven ging zij. En ze ontdekte hoe veelzijdig het materiaal was. Ze experimenteerde met uiteenlopende technieken. Ze combineerde katoen en jute en dan ook nog synthetische materialen erbij. Ook nog met metaaldraad en dan kun je echt dingen gaan bouwen. Nou, een inspirerende lezing van Juliette Verhofstadt morgen. Zij heeft zelf een brede achtergrond in de kunstgeschiedenis, dus ze weet er veel van. En zij staat dus morgenochtend om 10:30 in de kapel Bloemendaal. Dat is het Centrum voor Bezinning en Cultuur. En dat is aan de Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Het kost op zich niks. Alleen het is wel aardig als je aan het einde dan nog wat wil doneren. Want dat wordt wel gewaardeerd. Ik zit weer met hetzelfde als de vorige keer. Als ik nu weer op een knop druk, dan krijgen we weer... ik maak elke keer dezelfde fout, elke uur. Heb ik misschien weer een eindmuziekje? Wacht even, misschien kan ik even snel... Heb ik iets? Jeetje, het is wel ingewikkeld. Wat ik mezelf nu ga aandoen is te ingewikkeld, denk ik. Ik denk niet dat ik even snel nu een... Weet je wat? Ik ga iets heel raars draaien. Ik ga iets draaien waarvan ik niet weet wat het is. Oké, mensen, dit is weer een nieuw experiment. Zo. Oh, dat klinkt wel lekker. Het zou zomaar een eindmuziekje kunnen zijn als hij blijft. Ik druk een willekeurige knopje in. Oké. We gaan lekker naar 11:00 met Lettie Moore. Tot zo. Wat?

0: 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
1: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. Daardoor 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
5: Full in control tot 12 uur. Tenminste, dat hoop ik wel. Dit is Shane Ray.

Stereo MC's Lost in Music in de remix die uiteindelijk de hit werd, de Ultimatum Remix. Goedemorgen, dit is 105, Haarlem 105, Sjerené tot 12 uur. Straks om 12 uur, tijd voor Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op den zaterdag. Daar zijn we nog even niet. We hebben nog wat dingen te doen. Wat gaan we allemaal doen? We gaan om 11:15, over een minuutje of 10. Gaan we de cultuur een beetje induiken. Dat doen we niet heel lang. We hebben maar 2 onderwerpen, maar het zijn wel hele leuke onderwerpen. Om 11:30 in ieder geval het 105 nieuws. Arthur Meijer die balt het allemaal samen in 2 minuten. Ik vind het altijd weer knap om te zien en te horen hoe hij dat doet. En om 11:50 doet Marcel Beun eigenlijk hetzelfde, maar dan met de internationale bedoeling. En ik denk dat Formule 1 er niet... Nou, die zit er zeker in. Daar komen we niet onderuit. Dus, en dan horen we denk ik ook... Ik kan het natuurlijk zelf opzoeken, maar ik blijf volledig in duister tasten over hoe de kwalificatie is verlopen. Er waren goede geluiden na Q2, maar dat is ook het laatste wat ik gehoord heb. Dus dat horen we straks wel van Marcel dan. Ik ga niet opzoeken op internet. Ik ga even wachten tot Marcel het me gaat vertellen straks. En dan wat verder nog ter tafel komt. Oh ja. Ik geloof dat ik 2 uur geleden ben begonnen met lezen. Namelijk de programmabegroting van deze bestuursperiode van de gemeenteraad Haarlem. De programmabegroting 2027-2031. Investeren in een complete stad. Terwijl keuzes maken en balanceren. Dat kan ik in ieder geval al uithalen, alleen al uit de titel. Maar wat er nou verder allemaal gekozen wordt, daar heb ik nog niet. Oh, was ik nog mee bezig. Ach man. Overigens heeft Haarlem, dat zag ik wel al, gezonde reserves. Dus we hebben genoeg geld, zeggen ze. Hè? Maar staat wel voor een toenemende uitdaging. Nou, dan weet je het wel. De bullshit bingo kaart zit snel vol. Ik probeer het nog te laat ik het zo zeggen. Ik ga nog proberen om het te ontcijferen voor je. Voordat het 12 uur is. Wat er in die 455 pagina's nou wel en vooral ook wat er niet staat.

Dat was van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Oké, eens even de cultuur in. Normaal gaat het over optredens en muziek en zo. Maar dat slaan we nu gewoon... Ja, we eindigen wel een beetje met muziek. Maar dat doen we wel via een omweggetje. Laten we maar eens even beginnen met Heemstede. Vanaf aanstaande woensdag 7 oktober... staat de buurtwagen op de binnenweg. En dat is een onderdeel van Fair Fashion. Een maand lang thema in Heemstede. En dat gaat over duurzamer omgaan met kleding. Allerlei activiteiten daaromheen. Het duurt een maand, hè. Dus niet zomaar dat er even een dagje wat aandacht wordt besteed aan Fair Fashion in Heemstede. Maar een hele maand. En aanstaande woensdag om 11:15... dan opent wethouder Dimitri van den Berg die Fair Fashion Heemstede. Bij die buurtwagen tegenover de HEMA. En daarna gaat hij nog wat doen. Hij gaat een workshop bezoeken. En hij gaat naar de pop-up ruilwinkel op de plaan in plein 1 aan het Julianaplein. En die ruilwinkel die begint dus ook aanstaande woensdag. En die staat er tot en met zaterdag volgens mij in plein 1. Er zijn workshops van Karin Reinking van Stitch Studio. En Justine Schoenveld, dat is een styliste. Er is natuurlijk een duurzame modeshow. Dat doen ze bij de Dorcas. En een duurzame winkelroute door die hele binnenweg. Leuk hoor. Het is wel belangrijk, Fair Fashion, zelfs voor een kleine gemeente als Heemstede. Even wat cijfers. Volgens de gemeente Heemstede zelf gooien inwoners van Heemstede, alleen al van Heemstede, jaarlijks bijna 504.000 kilo textiel weg. 500.000 kilo textiel, alleen al Heemstede. Dat is 18 kilo per inwoner. Ja, en dat, als je dat dan even doortrekt naar het hele gebied, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, zeg maar, het hele gebied waar je onze zender kunt beluisteren, als je gewoon uit de lucht plukt, en in, ja, het internet kan je natuurlijk overal luisteren, maar daar gaat het niet om, dan hebben we het over miljoenen kilo's. Miljoenen kilo's. En daarom is dat wel interessant en belangrijk dat dit soort zaken, Fair Fashion en zo, worden gehouden. En ik vind het ook mooi dat het een hele maand duurt. En niet maar even een klein beetje, even een kleine blip op de radar. En dat je er dan weer een jaar vanaf bent. Zo, dan weer een jaar lekker bij de Shine bestellen. Nee, dat gaat dus, dat wordt dus anders. Tenminste, als je de Heemsteedse politiek en de cultuur in Heemstede een beetje wil volgen. En dan het Haarlems Vinyl Festival. Het is begonnen. We hebben het er vorige week al over gehad. Wij werden helemaal enthousiast. Oh, we rennen volgende week de studio uit. Dan gaan we... Nou, dat ga ik ook doen. Want ik ga straks meteen aan de platenbeurs op de Grote Markt. Kijken of hij er al staat. Staat hij er al? Vanaf 10:00? Ja, nou, dan staat hij er al. Mooi, ga ik meteen naartoe. The Vogue Years van Françoise Hardy. A tribute to the style of Françoise Hardy. Mooi, man. Ik weet niet of je haar invloedrijke jaren kent, dit mode-icoon van Françoise Hardy. Zo niet. Dan moet je naar Niermint Haarlem, want dan kan je het wel gewoon zien. We hebben natuurlijk veel eigen DJ-sets in Haarlems eigen. Vinyl en live muziek wordt daar gedraaid. Iedereen die op de Grote Markt komt en gewoon koffie wil drinken. Dan heb je de Crate Diggers Coffee. Als je wil graven in die kratten naar vinyl. Zo gaat dat dan, hè. Dan kan je ook nog een kop koffie erbij drinken. Ah joh, het wordt allemaal hartstikke leuk. En waarom ik het zeker nog even wil melden. Je hebt het al gemist. Ik heb het ook al gemist. Helaas moet ik zeggen. Namelijk De Staat. Goeie band. Beetje duistere band. Duistere album hebben ze gemaakt. Pitch Black Playback De Staat. En dat was een deep listening session in het Tylers Museum. En die is al geweest. Die was vanochtend al. Hoe laat was die klaar? 11:00 zei hij net. Ja. Dus die heb je al gemist. Maar dat zijn wel de dingen waarvan ik denk, ja, dat is wel mooi van zo'n vinylfestival. Het Haarlem Vinyl Festival. Het loopt nog tot en met jeumig. Tot en met wanneer? Is het een weekend alleen? Ja, tot en met morgen dus. Ik ga even kijken wat je morgen kan doen. Nog steeds die Grote Markt. Pitch Black. Hey, Pitch Black Playback. John Coltrane. Morgen in het Tylers Museum. De hoogtepunten van 1957 tot 1964. Dan zit je ook al in de tijd van de echte vinyl, hè? De krakende vinylplaten. Mooi, jongens. Vinyl Festival, het is niet helemaal... ik weet niet of dit valt onder, ook als Fashion Week, onder de recyclebare dingen. Maar als je één keer een plaat perst, dan kun je er 100 jaar mee doen. Dus wat dat betreft is het misschien ook nog wel milieutechnisch interessant. Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, straks om 12:00, Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Het 105 Nieuws met Arthur staat er nog aan te komen. En natuurlijk Marcel. Wat heeft de Formule 1 eigenlijk gedaan? Ik wil het niet weten. Ik wil dat Marcel het ons zo direct gaat vertellen. Daar hou ik je aan. Dit is Shay René, tot 12:00. Met De Staat natuurlijk. Glory.

0: De staat. Glory. Het is een beetje gloomy, maar er zit een goed verhaal achter. We zijn nog steeds bezig met het analyseren van 455 pagina's programmabegroting. Wij zoeken namelijk naar de belangrijkste keuzes en de belangrijkste acties die de gemeente voorstelt in die programmabegroting. Arthur, jij hebt al een hele mooie actie gevonden, toch? Een van de belangrijke acties van de gemeente is namelijk...
1: Ja, de geplande acties uitvoeren en de doelen behalen uit het actieprogramma.
0: Zo, dat staat in een tabel op pagina
1: 207.
0: Dus een belangrijke keus. Dat je het ook echt gaat doen, wat je beloofd hebt te gaan doen.
1: Nou, als je een actieplan hebt, moet je het actieplan ook uitvoeren.
0: Actieplan, dus wel dingen doen. Actie, doen. En wat dan? Ja, dit.
1: Ja,
0: doen.
1: Wat er in het plan staat.
0: Ja, gewoon doen. Het is, ja. Circulair denken is ook belangrijk, hè? Circulaire economie, ja. Circulair denken is dit.
1: Maar dan wel doen daarna.
0: Oh ja, laten we dat doen. Teddy Swims doet het ook.

Teddy Swims. God went crazy. We hebben inmiddels een Zwitserse AI-bot ingeschakeld om ons te helpen bij het vinden van de belangrijkste keuzes van de gemeente in die programmabegroting 2027 tot 2031. Ik lieg niet. Hij staat al 10 minuten, een kwartier te stampen. In Zwitserland kunnen ze niet meer douchen en smelten de gletsjers. En dat komt omdat hij is er nog steeds niet uit. Ik ben benieuwd of we keuzes gaan vinden.

sympathieke dame, Lauren. Make it a better place. Ze is al eens in de studio geweest. Heel sympathieke. En wat ze, zoals je er hoort, nu op de plaat, zeg maar, of de opname, zo klinkt ze ook gewoon als een live zit. Het is echt alsof het niks kost, geen enkele moeite. 2 minuten voor 11:30, zo direct het 105 nieuws met Arthur Meijer.

0: begin van de Garage House periode is dit. Met de zangeres die grote hits heeft gescoord, stuk of drie. Robin S. en Love for Love. Het is 11:52. Je moet je toch zorgen gaan maken als een AI meer dan 20 minuten bezig is om een document van je te analyseren. Waarvan je zelf in bijlage 5.3 hebt gezegd dat je in 2019 hebt besloten dat je het dunner en eenvoudiger moet maken voor de gewone mens om te kunnen lezen. De programmabegroting van de gemeente. We zijn er nog steeds niet uit en ik ben niet aan het liegen. Ik kan het even in de camera laten zien. Maar dit is mijn laptop. Even kijken, kan ik hem laten zien? Ja, en dit is mijn AI-assistent, kijk, en hij is nog steeds aan het nadenken. En als hij er niet uitkomt, dan zetten we er straks nog een tweede tegenaan. Kijk. En anders houden wij ons aan de bijlage 5.3 en aan het actiepunt. We doen wat we gepland hadden, dat we zeiden dat we zouden gaan doen. Dat gaan we uitvoeren.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Er is een nieuwe hangplek voor jongeren in het Reinalda-park. De plek is ontstaan uit project Oost aan Zet, waarbij bewoners zelf ideeën opperden voor een socialere wijk. Jongeren konden lange tijd nergens terecht in Oost en kwamen zelf met dit idee. Een aantal omwonenden vreest overlast. Wethouder Van Leeuwen denkt juist dat de aangewezen plek overlast zal voorkomen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de wethouder terug. Bloemendaal ervaart geruime tijd geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks onderzoek en een actieplan vindt Pro Bloemendaal dat de wethouder nog niet genoeg doet om de overlast terug te dringen. Raadslid Luc Taal schreef daarom zijn eigen omgevingsplan. Met de nadruk op het terugdringen van de geluidsoverlast en samenwerking tussen gemeenten verwacht hij brede steun. Afgelopen donderdag is er 254 kilo vuurwerk ingeleverd, zo meldt NH Nieuws. Naast de ijsbaan kon je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren. Sinds augustus geldt een landelijk verbod op vuurwerk en op het hebben van vuurwerk in huis staat een boete van €250. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
3: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
4: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
2: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximum temperatuur van 20 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui. In de loop van de middag trekt de bewolking weg en wordt het zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Jonas Blue, Girl en daarvoor Keen, The Way I Feel. 105, Haarlem 105. En ik even voor de mensen die me hebben gevolgd bij het analyseren van de 455 pagina's programmabegroting 2027-2031. We zijn eruit.
1: Ja?
0: De chat, de AI-bot heeft na een kwartier denken toch een behoorlijke samenvatting weten te brengen. Ik ga je straks een paar dingen er dus uit laten. Ik ga er een paar dingen voor je uithalen. Nou, ik heb wel even een AI-toolsje nodig gehad. Potverdorie, man. Want ik wil dat niet meteen uit de tabellen halen. Maar we gaan eerst naar Marcel. Marcel, begin met de Formule 1 gewoon. Hoe is het geëindigd, de kwalificatie van Bahrein in Maleisië? Jan Gaus die staat hier al op de banken. Dus
2: ik ga het zo vertellen. Ik heb eerst nog ander autonieuws. Want wie bij een tankstation staat, lezen we bij het AD, merkt er meestal helemaal niets van. Maar toch komt er elk jaar vanaf 1 oktober andere benzine uit de pomp. Winterbenzine. Dat is een ding. Benzine bestaat uit verschillende bestanddelen. Voor winterbenzine wordt de samenstelling aangepast, onder meer zodat brandstof bij lage temperaturen gemakkelijker verdampt. Dat wordt gedaan door het toevoegen van butaan, wat belangrijk is bij het starten van een koude motor. Bij winterdiesel wordt ook een soort antivries toegevoegd om te voorkomen dat deze bij lagere temperaturen gaat vlokken, zoals het heet, met als gevolg dat het brandstoffilter verstopt kan raken. In de zomer wordt juist benzine gebruikt die minder gemakkelijk verdampt, want bij hoge temperaturen zou te vluchtige benzine namelijk te veel damp kunnen vormen. Aan de aangepaste samenstelling zit wel een klein nadeel. In winterbenzine zit per liter iets minder energie, waardoor je met een volle tank een kilometer of 5 minder ver kunt rijden. Dan Formule 1 lezen we bij de NOS over. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Het is de eerste keer dit seizoen dat hij de snelste coureur is in de finale, of in de kwalificatie. Lewis Hamilton was tweede en Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar reed de derde tijd in de kwalificatie. Maar door een gridstraf wegens het vervangen van een motoronderdeel moet de Fransman als achtste beginnen aan de race. En daardoor schuift WK-leider Antonelli, die de vierde tijd reed, door naar de derde startplek. Verstappen maakt een einde aan een reeks van 15 Grand Prix zonder pole. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. Na het afgelasten van de Grand Prix van Bahrein is het hele evenement verplaatst naar het circuit van Sepang in Maleisië, waar onder de naam van Bahrein alsnog een Grand Prix verreden wordt. De laatste keer dat hier een Formule 1 race werd gehouden was in 2017. En die werd gewonnen door Verstappen. De race is morgenochtend om 9 uur.

Somber and My Body Isn't Ready. We hebben nog 11 minuten. En over 11 minuten begint Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Het is vinyl, hè? Haarlems Vinyl Festival. Dus Gaus heeft zijn draaitafel meegenomen. Die gaan we straks live even aansluiten, Jan. Ga je die plaat ook draaien, of niet? Of mag ik hem dan een stukje draaien? Ja, dan draai ik hem een stukje. Ga ik hem wel verschoonvegen zo direct? Er zit nog allemaal stof op, man. Dan kan ik op de radio toch niet maken met al dat gekras? Nou, dat gaan we zo direct doen. Ik had het gezegd, hè. We gingen door die programmabegroting 2027-2031. Nou ja, goed, laat ik zo zeggen. Er staan toch wel interessante dingen in. Vooral over de verduurzaming van de cultuursector. Laat ik me daar dan even toe beperken. Ja, de verduurzaming. Ja, je kijkt moeilijk, maar ook die kan. Het schijnt dat bijvoorbeeld het patronaat bijvoorbeeld de verduurzaming al als vaste bedrijfspraktijk heeft staan. Sinds 2022 verankerd in het jaarsverslag. En het doel is om in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2006 te doen. En dat schijnen ze al gehaald te hebben. Dus we moeten nog even 3 jaar adem inhouden bij het patronaat. Dan komt het met dat doel wel goed. Ze wil ook nog in 2050 lange termijn restafvalvrij zijn bij het patronaat. Nou goed. Er wordt ook wat gezegd over de inhoudelijke programmering. Van de Stad Schouwburg en de Vil wordt gezegd dat ze moeten blijven programmeren als een breed podiumhuis. Dus toneel en dans en cabaret en muziek, theater echt. Hè? Stad Schouwburg en klassiek. Ook een beetje als concerttype. En de podia blijven ze ook beschikbaar als voor amateurverenigingen. Voor repetities en uitvoeringen en voor congressen en evenementen. Nou ja, bijvoorbeeld de Stad Schouwburg en de Vil. Die moeten 120.000 liter water per jaar gaan besparen. En 3000 kilowattuur en 850 kilogram CO2. Dat soort dingen staat allemaal in die programmering. Ja. Nou goed, heel veel inhoudelijke shizzle. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit of ik die 455 pagina's juist heb laten interpreteren door mijn chatbot. Want ze hebben het er vrij moeilijk mee om hier zinnige dingen uit te halen. Laat staan als gewone lezer. Die 455 pagina's zijn gewoon te downloaden van de gemeentelijke website. Dus wat dat betreft doe ik hier helemaal niet wat een normale Haarlems, Heemsteeds, Zandvoortse burger allemaal zelf al kan. Ik wil dat ding aansluiten. Ja, ik wil die pluggen erin. Oké, na Tiger Lewis doen we dat. Met Business Kisses. Money. She coming short again. Boss is trying to tell her.

0: Tiger Lewis.
1: Tiger Lewis, hier is mijn microfoon. we hebben zitten klooien.
0: Want
1: we willen eigenlijk dat ding in beeld hebben. Hè? Die, die vinyl. Mensen, het is vinylfestival. Jan Gauws is hier ook. Jan,
0: ik kan even jou in beeld krijgen. Weet ik niet hoor. Wie ben jij? Even kijken hoor. Daar ben jij. Ah, hier ben jij.
1: Ja. Hier, kijk. Ja, we moeten je ook een beetje in beeld kunnen zetten nu. Want mensen, het wordt nu een audiovisueel spektakel. Jan, vertel. Jij hebt een hele stapel platen meegenomen vanwege het vinylfestival.
2: En jij weet het natuurlijk ook nog van vroeger. Weet je toch?
1: Wat?
2: Dat je dan een breuk sjouwde aan...
1: Ja, ja,
2: aan
1: hele tassen vol. Ik had van die koffers bij me altijd.
2: En dat was altijd... En dan denk je van, ja. Goh, wat is het toch allemaal makkelijk geworden tegenwoordig.
1: Ja, je hoeft niet meer met je tas naar de studio te komen.
2: Mythe, zo, en ook je kratje, geen plaat. Je had nooit genoeg nee. Platen, nee. Vinyl bij je.
1: Nee, dus ik had altijd een 12 inch bij me, omdat dan kon ik de tijd mee vullen.
2: Ja.
1: Ja, en je moest scherp stellen. Hè? Wij kunnen nu echt koffie drinken tijdens de liedjes. Maar dat ging toen eigenlijk helemaal niet. Want nee. Je moest de volgende plaats scherp stellen. En je moest ook weten, goh, hoe lang duurt die? Hoe eindigt die? Want,
2: toerental.
1: Toerental. Oh, dat ging ook wel eens mis. En wat ook mis was, dat die gewoon af en toe gewoon bleef hangen of oversloeg. Daarom hadden ze in Hilversum ook altijd twee exemplaren van dezelfde plaat.
2: Oh,
1: want dan hadden ze altijd een reserve. Dat als die kapot was, dan had je altijd nog een tweede.
2: Ja, ja.
1: Ja, okay. Mensen, we gaan het nu even doen. Want jij hebt je draait. Laat even de mensen gezien wat vond jij allemaal. Zo'n hele stapel van singeltjes die je bij hebt. Dat is leuk.
2: Ja, ja. Dolly Parton.
0: Oh ja, die was.
2: 9 to 5. Ja, Drawing in the Sea of Love van Tex. Came nog.
0: Ja, God, wat
2: Kid,
0: ja.
2: Kid Creole and the Coconuts. Oh. Buddy Holly. Billy Lark, Joel. Steely Dan. S Express, The Romantics, Chaka Tuck, Jesse Green, Fleetwood Mac, Marvin Gaye, Boz Gags, Full House, Ten Sharp.
0: Ja, hij doet het.
2: Marvin Gaye.
1: De draaitafel doet het.
2: Ja.
1: Mensen, ik ga eventjes, laten we dan ook weer voor de hele Gen Z tot en met X, Y, Z, Alpha, even laten hoe dat dan vroeger dan ging. Want dan moest ik eerst de plaats scherp stellen.
0: Ik zal even kijken, heb ik nog een beeld ook? Waar is hij nou? Waar ben je nou gebleven, joh?
1: Gast.
0: Gast.
1: Ja, ik moet hem steeds meer indrukken. Kijk, want als ik praat, dan gaat hij weer terug. Dat is heel vervelend. Ik ga dus even een plaats scherp stellen. Ja, ik ga even niks zeggen, want dan gaat het beeld verkeerd.
0: Dat is wel jammer eigenlijk. Want ik kan dit wil ik even vasthouden.
2: Oh ja. Ik zeg niks.
1: Dan moest je dus scherp stellen. En dat scherp stellen ging als volgt. Ga ik hem eventjes laten zien?
2: Oh ja.
0: Dit was een scherp. We moesten een stukje eerder, hè? Want hij moest een stukje terug, want dat ding moet nog op gang komen. Toen moest een stukje terug, zo. En dan heb ik hem expres even op de verkeerde toerental gezet, denk ik. voor de Gen Z's. Hoe dat dan misging. Dat is op radio vaker misgegaan dan je denkt. Dat hij op het verkeerde toerental.
2: Vooral met zo'n 12 inch.
0: Hè? Ja, dank je. Ja.
2: Okay. Want sommige 12 inches waren op 33 en ja, sommige 12 inches waren op 45.
1: Ja. Deze is op 45 hoor. Dit is het origineel en niet.
2: Ja.
1: Hij moest zo. Dit is de eerste. Nou mensen, dit is dus vinyl. Ik eindig even met een stukje vinyl van jou dan, Jan. Deze mag je niet meer draaien.
2: Klinkt wel lekker in.
1: Ja, ik vind het allemaal prima. Mij krijg je hier wel wakker voor. Voor dit nummer trouwens ook best wel hoor.
2: Ja, precies.
1: Nou mensen, dit was Sherené. In één keer op de zaterdagmorgen. Hier op Haarlem 105.9 en 12. Veel plezier met Jan en Heisa. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
2: Ja, goedemiddag. Het is 3:12. Dit is Heisa. Had strakker gekund. Goed, dit is het eerste. Het is het eerste liedje. Dus, ja. Goedemiddag. Een beetje vinyl ook. Zo nu dan. Billy Joel.

Ja, Billy Joel en My Life. En vanaf vinyl, omdat het dit weekend, gisteren al begonnen, het Haarlem Vinyl Festival is. Ik dacht bij mezelf, nou, dan zet ik ook even hier een draaitafel neer in de studio. Ja. Heel veel vinyle plaatjes meegenomen. Mocht je op het beeld een plaatje zien dat je denkt van, hey, die wil ik even horen, want ik kan ze onmogelijk allemaal draaien, dan moet je me dat gewoon even appen. Ja. En dit is Block and Ground.

Brown. We zijn er dol op. Je hoort het liedje zeer regelmatig langskomen. Het is 11 over 12. Heerlijk, ja. Ja, goedemiddag. Dit is het programma Heisa. Oh, wat is dit toch weer old fashioned.

dan ja. En dan natuurlijk ook het intro volplaten. Kid Creole en de Coconuts en dit. Nou, Annie, I'm not your daddy. Goedemiddag, de zaterdagmiddag.

0: Ja,
1: hoor je het? Het knetteren.
0: Dat is mooi, hè? Ja, dat hoort er wel een beetje bij. En dat is geen sound effect, hè? Dat is niet... Annie, I'm not your daddy. Dat was van Kid Creole en de Coconuts. En die zijn ooit ook nog eens een keer geweest bij... Op Bevrijdingspop, jaren geleden. Ik krijg een reactie van John uit Amsterdam. En John die is lekker aan het luisteren en die zegt... Ach, wat is dat toch weer mooi om dat vinyl te horen. En hij zegt, heb je toevallig het album Rumours bij van Fleetwood Mac? Nee, dat heb ik wel vanochtend even in mijn handen gehad. Maar ik heb wel gelukkig een singeltje. Ik ga hem er even op leggen. Ja. Staat niet op dat album Rumours. Is veel later uitgekomen van Fleetwood Mac. Het was in 1987. Dat is ook handig, hè? Dat staat er gewoon achter op dat singeltje.

kijken of ze al in het etiket zit. Ja, dat was Fleetwood Mac en The Big Love hier bij Haarlem 105. Vanaf vinyl een draaitafel hier in de studio gezet. En ja, dat vond ik mooi. Doe ik natuurlijk altijd, al een paar jaar doe ik dit al, als het Vinyl Festival is. Want dat is losgebarsten gisteren al en vandaag ook. Met een mooie platenbeurs, ook op de Grote Markt. Mijn vrouw die zei altijd tegen mij, kan die rommel niet allemaal weg, die platen? Ja, ik zeg, nou, we gaan er wel een hele hoop weg doen. Ja, niemandalletjes. Maar ik heb er toch ook gelukkig een hele hoop bewaard. En daar ben ik zo blij mee. Want ja, zo nu en dan, komen ze toch weer goed van pas. Ja, over die vrouw gesproken trouwens. Sylvia van Blitterswijk is dat, mijn lieve vrouw al heel lang. Zij is enorm druk bezig in Haarlem met het voorbereiden van de musical. Aankomende woensdag gaat dat in première. En dat is het verhaal over Romeo en Juliet. Maar dan hebben ze er een hele nieuwe twist aan gegeven. Romeo wordt eigenlijk een beetje aan de kant gezet in het begin van de musical. Zijn vrouw gaat het dan een beetje overnemen. En ja, een hele mooie musical met heel veel 80'ers en 90'ers muziek erin. En ja, dat klinkt als een klok daar in dat theater. Ik ben zelf, gelukkig omdat mijn vrouw daarbij werkt, ben ik dan in de gelegenheid om daar ook zo nu en dan eens even naartoe te gaan. En ik heb daar de generale repetitie mogen zien. En mijn vrouw is op dit moment bezig om 1600 man in het theater te krijgen, allemaal op een plekje. En ja, dan moeten natuurlijk de VIP's moeten goed zitten. De pers moet goed verspreid zitten door het hele theater heen. Ze heeft daar inmiddels, vroeger deden ze dat allemaal helemaal handmatig. De meeste theaterproducenten doen dat nog steeds. Maar nu heeft zij een heel mooi systeem en daar doet ze het mee. En is haar bezig, maar dan is toch steeds een hele hoop werk. Ik vroeg toen ik hier weg, toen ik naar de studio ging, hoeveel mensen zitten er nu in? Nou, inmiddels heb ik zo'n 100 mensen geplaceerd, zoals dat dan zo mooi heet. En aankomende woensdag is dus de première in Utrecht.

0: 5.
1: En welk nummer zit er dan in? Onder andere dit nummer van Kelly Clarkson. En de liedjes zijn gewoon in het Engels. En de verbindende teksten zijn in het Nederlands. En dan dit nummer dus ook. In het theater. Here's

0: Kelly Clarkson. En dit nummer komt dus ook voor in de musical Anne Juliet. Helemaal in het begin van de voorstelling Since You Be Gone. En de songs in de musical zijn dus gewoon in het Engels. En woensdag dus een spannend iets dat in première gaat. Eens even kijken, want het is 1:05.
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults. This is what Edith Piaf used to say. Use your faults. Use your defects. Then you're going to be a star.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones. Slave to the rhythm.
3: Harlem. 105.

0: Ja, ja. Ik krijg net een appje van iemand. Kan ik die 12 inch van je overnemen?
1: Helaas.
0: Grace Jones, Slave to the Rhythm. En zo nu en dan moet je hem even gewoon helemaal draaien.

0: ja. Ik zit soms met mijn arm in beeld. Je kunt meekijken via televisie. Dan zie je ook de pick-up, de draaitafel. En zie je dan de platenspeler. Zie je dan hier in de studio staan. En dan hoorde je dus Grace Jansen 12 inch met Slave to the Rhythm. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zeker. Wat een lekker weer is het ook nog buiten. Het is echt nazomerweer. Ik kan daar wel zeer van genieten. Tot 3 uur. Mijn naam is Jan Gauws. Dit is het programma Heisa. We gaan luisteren naar het Haarlem 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. Bloemendaal ervaart geruime tijd geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks onderzoek en een actieplan vindt pro-Bloemendaal dat de wethouder nog niet genoeg doet om de overlast terug te dringen. Raadslid Luc Taal schreef daarom zijn eigen omgevingsplan. Met de nadruk op het terugdringen van geluidsoverlast en samenwerking tussen gemeenten verwacht hij brede steun. Er is een nieuwe hangplek voor jongeren in het Rijnalda-park. De plek is ontstaan uit project Oost aan Zet, waarbij bewoners zelf ideeën opperden voor een socialere wijk. Jongeren konden lange tijd nergens terecht in Oost en kwamen zelf met dit idee. Een aantal omwonenden vreest overlast. Wethouder Van Leeuwen denkt juist dat de aangewezen plek overlast zal voorkomen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de wethouder terug. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de Vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
3: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
4: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
2: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En op onze website haarlem105.nl vind je een hele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximumtemperatuur van 20 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui. In de loop van de middag trekt de bewolking weg en wordt het zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

Ja, de Romantics. En hoor lekker de naald in het etiket. Hè? Noemden we dat dan altijd, de Romantics. What a like about you. Heerlijk. En dit is Douwe Bob. En zijn nieuwe single. En mooi opgenomen ook in Amerika. No to sell. I can still

0: Ja, ja.
1: Dat was Dolly Parton vanaf vinyl en met 9 to 5. Ja. Omdat het zo lekker weer is. Even een klein stukje van Bill Withers met A Lovely Day. En dan zeg je van, nou, waarom nou een klein stukje? Nou, dat kan ik uitleggen. Want er is een nieuwe versie uitgekomen van

eigenlijk al gedraaid. Ja. Eens even kijken. Het is 10 voor 1. Je luistert naar Haarlem 105. En het is Vinyl Haarlem Vinyl Festival. En toen dacht ik vanochtend, nou laat ik de platen spelen. Maar eens even gewoon meenemen hier in de studio. Met Philip Linnet. Hier is Old Town.

0: een mooie stickertje erop op, die, op dat plaatje. Radio West, 4 december 1982. De inlooptijd van 8 seconden. Hoe die ooit bij mij in mijn platenkoffertje is beland, ik heb geen idee. Maar goed, ik heb hem wel. En Philip Lynott was dit. Ja, mooi.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

ja. Nieuwe muziek is dit van Chaka Khan. Misschien heb je dat wel herkend. Het is toch wel mooi dat zij weer een nieuw album uit heeft. En hier is de Curious Subject. Ja. Even kijken. Ah, ik heb er nog wel even tijd voor om deze nog even te draaien. Het is echt een beetje een kermisplaat, is het. Mag hem ook wel... Nou, op een andere manier mag ik hem wel graag draaien. Het is een beetje Italo-disco. Maar dan echt wel van de betere soort, althans, dat vind ik. Er zitten maar twee regeltjes in. Nee, eigenlijk twee woorden. We just, we just, we just. Dat is het ongeveer.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Wat zou jij hebben gedaan, hè? Als je dan die tas vindt, ja, ook maar terugbrengen. Ja.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 4 over 1. Zaterdag.
2: Jan Gaus.
5: Ja, en het is Haarlem Vinyl Festival.
2: Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus.
6: Heisa. Haarlem 105.

0: Ja, Living in a Box.
1: Dit is Haarlem op je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Heisa, het entertainment en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Klaus.
0: Ja, even een plaatje weer terug in het hoesje. Living in a Box van Living in a Box uit 1987. Staat hier gewoon allemaal op het achterkant van het hoesje. En misschien kom je het plaatje ook wel tegen bij de platenbeurs. Het is een grote platenbeurs in samenwerking met Record Planet. Dus op de grote markt, op dit moment is dat bezig in Haarlem. En dat allemaal in het kader van Haarlem Vinyl Festival. Dus van alles is er te doen. Het is veel te veel om op te noemen. Als je naar een site gaat van dat Haarlem Vinyl Festival, dan kun je het hele programma bekijken. Pak er een paar dingetjes uit. Zwarte Liefde, het De Grote Markt, Record Fair. Vinyl Alliance, Education Zone. In de Phil is er ook al van alles te doen met dat Haarlem Vinyl Festival. Ik zag net onze verslaggevers ook naar buiten gaan met de camera. Die gingen daar ook een reportage over maken over deze Haarlem Vinyl Festival. En daar ga je natuurlijk van alles over zien. DJ Boudewijn, die vinylclub, ook in de Phil vanavond of vanmiddag om 12:30 is dat begonnen. Ook allemaal dingen overdag, dat is ook wel mooi. Vinylmarkt in lokaal, in de Central. Oh, dat is een fair, ook mooi. Dus er zijn verschillende markten waar je vinyl kunt scoren in Haarlem. Ja. Mooi is dat, ja. En in dat kader maar een draaitafel hier neergezet in de studio, waar ik zo nu dan een stukje vinyl vanaf draai. Ja.

Ja, Feels Like Home van, dat was Son Milieu natuurlijk. Wat heel mooi is bij dat Haarlem Vinyl Festival, dat je in de Waardepolder ook kunt kijken hoe wordt vinyl eigenlijk gemaakt. In de Waardepolder geven ze bij Record Industry geven ze vandaag rondleidingen. De enige perserij ter wereld die alles zelf doet. Hè, dan maken ze dus echt nog die vinyle platen, maken ze dan daar nog. In het verleden zat daar natuurlijk CBS, CBS Records zat daar. En dat is toen gelukkig overgenomen in de Waardepolder. Ik denk dat dat helemaal chockvol zit, die rondleidingen. Dat je daar niet meer tussen komt, want dat is, daar is een run op natuurlijk. Ja. En ja, dat is dan wel mooi. Allemaal in het kader van Haarlem Vinyl Festival. En ja, op een gegeven moment kwam dit nummer weer uit. Even te kijken, het was in 1972, 1979... hadden we daar opeens weer Timmy Thomas met Why Can't We Live Together. Er was ook een andere artiest die ook dit nummer uitgebracht. Het was de New Version met Mike Anthony. Maar toen kwam, ja, er was een beetje, ja, verwarring over. Maar toen kwam Timmy Thomas kwam ook uit met dit nummer, ja. En Why Can't We Live Together? Nou, vanaf vinyl.

het grappige is dat dan... ik zal hem even omdraaien. Ik ga hem even omdraaien, want op kant B gaat hij dan verder. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit... Hoe gaat hij dan? Even horen hoe hij dan verder gaat. Oh, wauw. Het is gewoon het B-kantje van het singeltje, ja.

0: wel grappig.
1: Ja.
0: Ja, Timmy Thomas. Mooi. Vijf nieuwe platen hebben we hier bij Aardop 105. Almost Monday, French Kiss, Anderson Paak heb ik net al even gedraaid. Lucent en de Superman Lovers. En dan mis je er nog één. En die dame komt uit Amsterdam, Lauren. En Make It A Better Place. Ja. Dat is haar nieuwe single.

0: leuke nieuwe single van Lauren. En ik hoop dat ze ook weer eens een keer hier naar de studio komt. Want dat is vroeger wel eens geweest. En Make It A Better Place was dat, ja. En toch maar weer even een stukje vinyl. Van thuis meegenomen. Draaitafel ook van thuis meegenomen. Hier aangesloten tot de apparatuur. En dat lukt dan allemaal.
1: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
2: Haarlem 105.
0: En dit is dan zo'n 12 inch. 33 toeren. En Cal Gianni heet ze, de zangeres. En Hit and Run Lover. Echt zo'n...
1: De Haarlem 105.

Ja, dat is het nadeel van zo'n 12 inch. Die duurt hartstikke lang. Cal Gianni en Hit and Run Lover. Was dat? Ja. Op 105 nieuws van 2:30 zit er aan te komen. Haarlem Vinyl Festival. Ja. Hey.

0: James Blunt. Taste Like Summer. Nou, en het klopt wel een beetje, hè? Met de nazomer weer wat we hebben. Heerlijk, heerlijk, ja. En mooi weekend nog. Geniet er nog van. Misschien moet de boot al uit het water. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, want dat, ja, je denkt dan wel, ja, waar moet hij eigenlijk uit? Maar ja, dat hoort nou eenmaal met het seizoen. Het Haarlem 105 nieuws van 2:30.
1: 105. Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Artje Meijer. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. Afgelopen donderdag is er 254 kilo vuurwerk ingeleverd, zo meldt NH Nieuws. Naast de ijsbaan kon je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren. Sinds augustus geldt een landelijk verbod en op het hebben van vuurwerk in huis staat een boete van €250. Bloemendaal ervaart geruime tijd geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks onderzoek en een actieplan vindt Pro Bloemendaal dat de wethouder nog niet genoeg doet om de overlast terug te dringen. Raadslid Luc Taal schreef daarom zijn eigen omgevingsplan. Met de nadruk op het terugdringen van geluidsoverlast en samenwerking tussen gemeenten verwacht hij brede steun. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de Vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
3: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
4: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
2: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En op onze website haarlem105.nl vind je een hele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximum temperatuur van 20 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui. In de loop van de middag trekt de bewolking weg en wordt het zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus.
1: Heisa.
6: Haarlem 105.

Sonny James, Rian Marciano en een dikke grote zomerhit en I Wonder. Het is vandaag in Haarlem, Haarlem Vinyl Festival. In de Philharmonie zijn er van allerlei, in de Phil heet dat tegenwoordig, zijn er ook allerlei optredens en ook dingen. Het begin van de Italo Disco bijvoorbeeld. En aan de aanleiding van een drukbezochte lezing van vorig jaar keert DJ Rimini terug om te vertellen over hoe die Italo Disco ontstaan is. Ja, dat is toch wel mooi. En dat is vandaag in de Phil om 2:30. Later heeft deze man ook nog, gaat hij ook nog van alles vertellen over hoe de disco ontstaan is. Italo Disco, maar dan. Ja, dat is toch wel mooi. Dat zijn allemaal dingen die daar dan in de film zijn. Het zijn ook dingen in de filmschuur. Het gaat door de heel Hanna mee vanavond in het patronaat. Dus allemaal, ja, allemaal mooie dingen. Die de House of Vinyl vanavond in Loka Centraal. Ook wel heel gaaf. Dus op allerlei plekken in Haarlem zijn er dingen in het kader van Haarlem Vinyl Festival. Ja. Dat inspireerde mij om vandaag hier maar weer eens een draaikabel in de studio te zetten. Allemaal vinyl meegenomen. Bijvoorbeeld deze, even kijken hoe ik dat in beeld kan brengen. Ja, Jimmy Cliff. We All Are One.

En dan denk je, nou, dat is oude shit, maar dat is hartstikke nieuw dit. Ja. And I need it bad. Het is echt van die oude soul, is het, hè? Ja. Je hoort hem een beetje kraken. En ik weet nog heel goed dat ik het plaatje bij Key Records in de Generaal Cornierstraat aanschafte. Was hij nog helemaal met ironie gedraaid. Ik daarmee naar een radiostation in Heilo, Focus 103. En toen hebben we daar een bepaalde plugplaat van gemaakt. Ik was hem ook gelijk kwijt. Ja. Bruins, Harnsby and the Range and the way it is.

0: is dit mooi.
1: Ja.
0: Ja, dan blijft hij gewoon hangen. Het naaldje blijft in het vinyl hangen.

Barnsby and the Range. En The Way It Is. En dat allemaal vanaf vinyl. En ja, dat is toch wel weer mooi, omdat het dit hele weekend Haarlem Vinyl Festival is. Er is enorm veel georganiseerd. Ik draai er gelijk nog een liedje achteraan. Hè? Kijk, zo gaat dat dan. Hè? Ja. Het is een plaat die hier niet in het systeem zit. En ik moet wel zeggen dat ik het toch altijd wel weer heel grappig vind om deze plaat te draaien. Ja, je hoort hem ook niet zo

0: Ja, Stargard was dat. En Which Way Is Up?
1: Dit is Haarlem 105. Haarlem 105.
0: Ja, met Bruno Mars en Risk It All. For just a

for you. Bruno Mars. Ook een heel mooi videoclipje erbij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, een beetje big band. Was destijds Here's Johnny. En dat nummer, dat heette toen Idlewild. Ja. Vanaf vinyl kwam hem vanochtend tegen in mijn platenkast. Ik dacht, die ga ik maar weer eens even draaien. Ja.

0: singeltje toevallig vandaag in mijn platenkast. Nou, niet helemaal toevallig natuurlijk, want ik was op zoek naar allemaal nummers. Haarlem Vinyl Festival dit weekend. En ik denk bij mezelf, nou laat ik dan ook maar eens even een draaitafel hier neerzetten. Idle Wild hoorde je.
1: Ja.
0: Ik ben er straks nog een uurtje. Tussen 2 en 3 uur.
2: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes
2: op Haarlem 105.
4: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland.

0: voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Dit is het programma Heisa.
2: Jan Gaus.
1: En het programma is dat iedere zaterdag tussen 12.

0: fun tonight, Wang Chang. En dat allemaal in het kader van het Haarlem Vinyl Festival. Vandaag nog de hele dag en morgen ook grotendeels. Dus het is echt mooi op allerlei plekken in de stad. Het is een mooie website daarvoor, Haarlem Vinyl Stad Festival. Daar kun je alles wat er georganiseerd is om terugvinden.
1: Ja.

0: Running Away from Mars, zegt ze dat nou? Ja, Rondé was dit en hun nieuwe single, ja. En ik druk op een knopje van de pick-up, zou mijn vrouw zeggen, de draaitafel. En dan, ja. En dan spelen we dan maar weer eens een beetje vinyl af, want dat is toch wel heel grappig om dat te doen. Ja.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, ik heb er althans heel veel lol in.
1: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, Ijsa.
2: Haarlem 105.
0: Met Barry.

singeltje met op de A-kant de Copacabana en op de B-kant Mandy. Twee grote hits van Barry Manilow. En een heerlijke mix is het, ja. Ik heb er wel eens andere versies van gehoord, maar van deze, volgens mij heb ik hem zelf ook een keer gedigitaliseerd, dat ik hem gewoon in deze versie ook gewoon wel eens draai. Ja. Maar goed, nu dus helemaal vanaf vinyl, omdat het Haarlem Vinyl Festival is. Ja. En de country is ook hartstikke in. Ella Langley heeft een grote hit met Choosing Texas.

Human League, Leaps Inc. Ja, 5 Star. Maar deze, ja, dat kon ik toch niet onderuit, onder dit liedje.

Ja, Tom Brown. Ik weet het nog heel goed. Mijn eerste radiostationnetje was dat. Dat was mijn plaatje nummer 43 wat ik toen had gekocht bij Van Hamerongen in Heemstede. Tom Brown. En dat nummer dat draaide ik dan bij Radio Mendes. Dat was gewoon op mijn eigen slaapkamer. En een zender op het dak. En Funking for Jamaica, Tom Brown. Een enorme hit. En dat moest toen in 1980, maar later. Dat gebeurde toen in Nederland pas veel later trouwens. Ja. In het kader van Haarlem Vinyl Festival dacht ik bij mezelf, laat ik vandaag zelf ook eens een beetje vinyl draaien. Ik heb nog best wel veel van het vinyl. Laatst zag ik trouwens een berichtje van Henny Leeflang. Henny Leeflang heeft vroeger heel veel als DJ ook gedraaid. Die zei van, met pijn in mijn hart heb ik toch al mijn vinyl weggedaan. Ja, dat voel ik wel wat, ja. Deze vind ik ook wel mooi. Are you ready? 1983 was het. Alarmschijf nummer 1 in Nederland. De Rock Steady Crew. Heel vrolijk nummer. Met ook dat street dance erbij. En Hey You, de Rock Steady Crew. Zo ging dat nummer.

Nou, nog één keer dan. Volgens mij komt er al één keer. Hey, New Rocksteady Groove. Ja. Nee. Hij zit bijna in het etiket. Dit was hem. Zo. Ja, ik doe er nog één. Ik heb er zo lol in. Even kijken hoor, deze plaat. Volgend jaar zet ik hier twee draaitafels neer. Maar nu nog niet. Nee. Oh, wacht. Even scherp stellen. Ja, dit is Tim. Tim, niet Tim. Maar Tim Finn was dit.

and a Fraction, Too Much Friction. 1983 was het. En je hoorde hem een beetje kraken, maar dat hoort er dan ook bij. Heb ik het niet expres geen... Nee, dat is het plaatje wat je gewoon hoort. Ik heb straks voor je...

0: Superman Lovers, hartstikke nieuw. En de Midnight Train, dat zo.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. Er is een nieuwe hangplek voor jongeren in het Reinalda-park. De plek is ontstaan uit project Oost aan Zet, waarbij bewoners zelf ideeën opperden voor een socialere wijk. Jongeren konden lange tijd nergens terecht in Oost en kwamen zelf met dit idee. Een aantal omwonenden vreest overlast. Wethouder Van Leeuwen denkt juist dat de aangewezen plek overlast zal voorkomen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de wethouder terug. Afgelopen donderdag is er 254 kilo vuurwerk ingeleverd, zo meldt NH Nieuws. Naast de ijsbaan kon je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren. Sinds augustus geldt een landelijk verbod en op het hebben van vuurwerk in huis staat een boete van €250. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de Vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
3: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
4: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
2: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En op onze website haarlem105.nl vind je een hele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag blijft het droog met een maximum temperatuur van 20 graden. Morgen begint bewolkt met kans op een bui. In de loop van de middag trekt de bewolking weg en wordt het zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. IJsa.
5: Haarlem 105.

één van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. De Superman Lovers en Alexis Perez en de Midnight Train. Heerlijk, ja, absoluut. Morgen is Luc Hasselman hier met het Nationaal Product tussen 12 en 2 uur. En hij heeft een heel vol programma, want hij belt met Romy Montero. Zangeres Romy Montero. Die we natuurlijk ook, misschien kennen we al van onder andere musicals. Het is een musicalster. En ze zingt haar single Spaans Benauwd. Ja, ze gaat het niet zingen. Luc die gaat haar interviewen en dan draait hij daarna de videoclip daarvan. Mike Appelman. Zanger Mike Appelman, daar gaat hij ook mee bellen. Het nieuwe werk heet Helemaal Kwijt. Verder komt zanger Dario langs in de studio om zijn nieuwe single Oh Wat Een Nacht te promoten. Dus dat is allemaal mooi. En natuurlijk ook dubbel spelen, al dat soort dingen. Nationaal Product, morgen is dat weer met Luc Hasselman. En dat ja, wissel ik zo'n beetje af. Ik mag zelf ook wel heel graag dat programma doen, het Nationaal Product. Romy Montero, zal ik er eens even opzoeken. Kijken, had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen. Even kijken of ik dat nummer snel kan vinden. Het zal wel niet. Nee, zo anders ben ik nou ook weer niet. Romy. Nee, forget it. Ga ik een andere keer doen. Kost te veel tijd. Thuis lukt dat nog wel. Wat had ik staan? Oh ja, ik had deze. Ja. Rosala. Echt een Haarlem 105 klassieker dit. Vanaf vinyl.

0: een echte Haarlem 105 klassieker. Ik weet niet meer waar we toen zaten. Volgens mij op de gedempte Oude Gracht zou het zomaar kunnen. Dat was toen een beetje in de transitie van draaitafels, cd's.
1: Welk jaartal is dat, Jan?
0: Ongeveer. Jaartal. Het moet erop staan natuurlijk op dat hoesje. 1991.
1: Toen was ik nog niet geboren. Nee. Dat is echt zo. Nee, ik kom uit 92.
0: 92, wauw. Dus dat hele vinyl, dat ontgaat je helemaal.
1: Nou ja, eigenlijk wel jammer. Want ik mocht van jou even door jouw collectie heen speuren net. Om een liedje uit te zoeken. En het heeft wel wat, toch? Om iets in je handen te hebben. En je ziet die hoes zie je. En je hebt dat vinyl in je handen. Ik vind dat echt fantastisch.
0: Ja, ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Het was moeilijk kiezen, Jan. Ik had echt een hele stapel met liedjes die ik wilde draaien. Maar ik ben toch voor deze gegaan. En dat komt vooral door de platenhoes.
0: Ja. Ja, ik zal hem eventjes laten zien.
1: Ja.
0: Het is deze hoes is het. Het is een iconische plaat was dit echt. En ik vind het wel jammer dat je dat ene nummer niet hebt gekozen. Even kijken of ik daar ook een klein stukje van uit heb vervol.
1: Ja, want het gaat om...
0: Het gaat om dit nummer.
1: Fantastische plaat, Barbra Streisand.
0: Kijk, dit nummer. Ken je helemaal niet. Staat ook op dat album. Never Give Up. Dat vind ik wel jammer dat je deze niet hebt gekozen. Maar ik ga hem... het is best nog wel... valt mee dat hij niet zo kraakt en dat soort
1: dingen. Ja, hij klinkt goed. Barry Gibb.
0: Ja. 1980, hè? Woehoe.

0: ze dat zingt, hè?
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ik, ja, dat is... ik ken dit liedje niet, maar ik geef je groot gelijk, Jan. Het klinkt fantastisch.
0: Dat is echt... ja, en ook de manier waarop dat dan wordt ingezongen, dat is... ja, dat is net of er geen pressure op staat. Hè. Dat is ook als je in het theater bent. Jij ja, komt ook wel regelmatig in het theater.
1: Ja, zeker.
0: Hoe lekker is het dan als je... Je ziet het gelijk. Ja, ik ben een beetje geoefend natuurlijk. Met al die jaren met musicals en dat soort dingen. Maar je ziet gelijk of iemand er heel veel inspanning voor moet doen. Of dat iemand het vrij... Ja, gewoon...
1: Of souplesse, op ervaring.
0: Op ervaring.
1: Dat is net wat mooier om naar te kijken ook. Hè?
0: Ja, ja. He, bijvoorbeeld Albert Verlinde, die was dat is natuurlijk een grote producent nu.
1: Ja.
0: En die kwam er op een gegeven moment achter, het is niks voor mij. Dat op het podium staan.
1: Ah, okay.
0: Ik moet achter de schermen
1: ja,
0: staan.
1: Ja, precies.
0: Want ik ben er nog steeds. Al die artiesten zijn overigens heel gespannen hoor, de meeste. Dat hoort er ook natuurlijk.
1: Tuurlijk, wedstrijdspanning.
0: Plankenkoord, soort daar. Maar je moet toch ook wel, gewoon heel, of het heel natuurlijk is, dat je er geen... Ja, inspanning voor hoe te verrichten. En dat hoor je dus ook met die Barbra Streisand, met dat Never Give Up.
1: Ja,
0: dat
1: zingt ze zo. Ja, leuk.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, nu gaan we dan toch...
1: Ja, ik heb voor een andere gekozen. Misschien wat wel de bekendste van dat album.
0: Ja, precies.
1: Namelijk Guilty. En dat is ook wel echt een guilty mooi, pleasure.
0: Dat is mooi, hè? Dat is zo. Die groef. Die naald in de groef.
1: Ja, daar gaan we. Oh, heerlijk dit.
0: Ja, van het gelijknamige album. Barbra Streisand. Met de Bee Gees toen, wereldalbum is die toen. CBS is daar toen heel rijk mee geworden, kan ik je vertellen, in 1980. Iedereen had deze plaat ongeveer wel. Ja. Hier is het nummer Guilty.

misschien kom je wel tegen op verschillende platenbeurzen die er zijn. Ook op de grote markt. Een wit album is het. Barbra Streisand. Maar de kans op dat je hem tegenkomt is klein. Want hij is wel echt gewild. En Guilty. Mooi nummer. Van het gelijknamige album Guilty. En dit is Blue the Tiger. Dan denk je van, nou, is ook oud. Nee, is niet oud. Hartstikke niet.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105 app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten.

0: Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer staat 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan de A9 richting Alkmaar. Vanaf Bad Hoeverdorp heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A10, de Ring Oost richting Zaanstad, heb je voor Zeeburg 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de N99, Den Oever richting Den Helder. Voor de afrit Annapolona staat 2 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dankjewel.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met zometeen Choose in Texas van Ella Langley. Nu eerst Foreigner.

0: November 1987. Nou, zeker uitgekomen op vinyl, Jan. Dat kan niet anders. Foreigner en Say You Will hier bij Haarlem 105. Aan het begin van een nieuwe editie van Weekendwijzer. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. En Jan, vertel eens, welk woord past bij jouw weekend?
1: And Juliet.
0: Dat klinkt interessant. Ik zat meteen in mijn hoofd na te denken, wat zou dit zijn? Ik heb geen idee.
1: Het is Romeo en Juliet. En dan, het is een nieuwe musical. Die gaat woensdag in première. En mijn vrouw is daar heel druk mee bezig. Dus het hele weekend gaat alleen maar over en Juliet.
0: Ja, en ja. Gaan jullie er ook heen naar de première?
1: Zeker, zeker. Mijn vrouw is daar verantwoordelijk voor dat het de première gewoon helemaal goed loopt. Ja. En die is daar nu... thuis op de laptop is 1600 kaartjes aan het indelen in de zaal.
0: Oh, echt, ja?
1: Ja, wie er allemaal bij wie gaat zitten. En ik weet niet of ik het mag vertellen, maar Max Martin, ken je dat? Max Martin.
0: Dat is een bekende producer, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja, muziekproducer.
1: Uit Zweden. En die staat dus garant voor al die hits. Baby One More Time, Since You've Been Gone. En die zitten Roar. Die zitten allemaal in die musical.
0: Oh, wat goed.
1: En het schijnt dat die Max zelf ook langs gaat komen woensdag. Vliegt in met zijn eigen privévliegtuig.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tevuurlijk.
0: Waarom zou je het niet doen?
1: Ja. 25 Broadway hits. Of de hitparade.
0: Ja, precies.
1: Muziekhits heeft hij.
0: Ja, het is een legend. Nou, leuk. Ik ben benieuwd... Hoe je het vindt, Jan, maar als je
1: ik
0: jouw vrouw betrokken...
1: Oh, je hebt hem al gezien. Ja, ik heb gezien de generale repetitie, heb ik mogen zien. Ik heb hem ook een keer in Duitsland gezien.
0: Oh, waar hebben we het over?
1: Het is een echte aan te raden. Echt aan te raden.
0: Heel goed. Ja. Mijn weekendwoord is Georgië.
1: Oh.
0: Ik ga er niet naartoe op vakantie. Maar één keer in de zoveel tijd ga ik met twee goede vrienden van mij internationaal eten. Zo noemen we het dan. En dan gaan we naar een restaurant... Een andere keuken. We zijn bijvoorbeeld naar Afghaanse keuken geweest. We zijn naar een Syrische keuken geweest. We zijn naar een Ethiopische keuken. En vandaag dus Georgisch.
1: En is dat in Haarlem?
0: In Den Haag. We gaan deze keer naar Den Haag. Dus als ik er volgende week niet meer ben, dan weet je waar het mis is gegaan. Geniet van je weekend,
1: Jan. En wat eet je dan? Weet je dat al? Heb je de menukaart al een beetje gekeken?
0: Ik heb de menukaart. Veel stoofpotten en zo.
1: Ach.
0: Maar Georgiërs zijn ook heel erg sterk in wijn.
1: Ah.
0: Ze maken al langer dan 8000 jaar wijn. Dus dat belooft wat voor vanavond.
1: Ah, mooi.
0: Gelukkig hoef ik niet te rijden. Dat scheelt weer. En welk woord past bij jouw weekend? Kom maar door. Haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En hier is Ella Langley met Tuesday in Texas. Just when

zaterdagmiddag door met Shakedown at Night hier bij Haarlem 105. Dank voor het doorgeven van je 105 weekendwoord. Arjan die is net terug van de platenbeurs op de Grote Markt. Zijn woord, platen, met een tas vol. Hij zegt, ik had me voorgenomen om er maximaal 3 te kopen. Helma die zat vanmiddag in Phil bij de luistersessie met Boudewijn de Groot. Dus haar woord is Boudewijn. Ze is 71 en heeft al zijn platen nog. Hij vertelde hoe die liedjes zijn ontstaan. Ik ben er nog steeds een beetje van slag van, zegt ze. Maarten die zit met een omleiding in zijn hoofd. Hij las dat de Schipholweg volgend weekend weer dicht gaat. En nu zit hij dus te puzzelen hoe hij zijn dochter naar hockey krijgt. Terwijl het pas over een week is. Bij Geert draait het om kluif, want morgen is het dierendag. Dus hij heeft er eentje voor zijn hond gehaald. En Nicole is de laatste van deze ronde. Zij zegt kinderboekenweek. Haar dochter ging vanochtend naar de bieb en kwam terug met 9 boeken. Ze mocht er 5 en ze heeft er nu al 3 uit. Wat een leestalent. En welk woord past bij jouw weekend? Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06-105-105-38. Zometeen hier, over energie gesproken, Jonas Blue met Edge of Desire. Naar Go West.

heerlijke zomerhit van Malif samen met de DJ Jonas Blue. Pas wel op zo'n mooie dag als vandaag, joh. De Edge of Desire hier bij Haarlem 105. Hey, bedankt voor het doorgeven van je weekendwoord. Heel leuk om te horen waarmee je bezig bent deze zaterdag. Annemiek, die stond de hele ochtend langs de lijn in Heemstede. Hockey dus, met koffie uit een kartonnen bekertje. 3-3 werd er. Ze zegt dat vond iedereen terecht, behalve de ouders van de tegenstander. Zoals het altijd volgens mij. Jeanette liep vanochtend over het strand in Zandvoort voor het eerst sinds deze zomer. En er was bijna niemand, alleen een paar honden en een man met een metaaldetector. Inge die appt, kast, in elkaar gezet, duurde 4 uur. Leon houdt het nog korter, hij zegt tuin, meer niet. En Gerben die liep met de kinderen door de Kennemerduinen. Zijn woord, paddenstoelen. Ze hebben er wel 30 geteld. Niks geplukt hoor. Dat hebben we ze wel geleerd. Nou, dank voor het doorgeven en wat je ook gaat doen. Geniet van je weekend. En over een paar minuten praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Onder andere nieuws over de opvanglocaties van asielzoekers in Heemstede. Je hoort het zo naar Peter Gabriel.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. Bloemendaal ervaart geruime tijd geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks onderzoek en een actieplan vindt Pro Bloemendaal dat de wethouder nog niet genoeg doet om de overlast terug te dringen. Raadslid Luc Taal schreef daarom zijn eigen omgevingsplan. Met de nadruk op het terugdringen van geluidsoverlast en samenwerking tussen gemeenten verwacht hij brede steun. Er is een nieuwe hangplek voor jongeren in het Reinalda-park. De plek is ontstaan uit project Oost aan Zet, waarbij bewoners zelf ideeën opperden voor een socialere wijk. Jongeren konden lange tijd nergens terecht in Oost en kwamen zelf met dit idee. Een aantal omwonenden vreest overlast. Wethouder Van Leeuwen denkt juist dat de aangewezen plek overlast zal voorkomen. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de wethouder terug. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de Vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
2: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
3: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
1: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En op onze website haarlem105.nl vind je een hele reportage terug.
4: Yes, Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Prima nazomerdag vandaag. Ik hoop dat je er een beetje van kunt genieten. Vanavond wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde. Een beetje zon, een beetje bewolking en een graad of 18. Dan even snel een blik werpen richting de parkeergarages van Haarlem. Wil je op dit moment naar de binnenstad, ga dan niet naar de Appelaar en de Kamp, want die zitten beide helemaal vol. Ook de Raaks is aan het drukke kalm, maar hier en daar zijn nog wel wat plekken. Je kunt dan beter bijvoorbeeld naar de Dreef of het Houtplein gaan. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds met nieuwe muziek van Jamie Miller. Baby Doll, hoor je zo.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: 14 was hij. Jamie Miller maakte een cover van You Somebody van Kings of Leon. Een vriend van hem die zette dat online. En binnen een dag stond de teller op zo'n 25.000 views.

0: Yeah. Ja, toch wel het begin van zijn carrière. Een paar jaar later stond hij in de Britse The Voice in het team van Jennifer Hudson en werd hij derde. Maar thuis in Cardiff, ja, wisten ze het eigenlijk al lang. Zijn vader vertelde dat Jamie zoveel stond te zingen en te dansen dat de vloerplanken boven er stonden te trillen. En nu mag die vloer weer trillen, want bij zijn nieuwe single Baby Doll hoort inmiddels ook een dansje. En die titel die komt dan weer uit een eerdere relatie. Baby Doll was het koosnaampje dat hij voor de grap gebruikte voor zijn vriendin. En Jamie zegt dat dit de makkelijkste schrijfsessie ooit was. Want na een paar zware jaren wilde hij gewoon weer iets heel vrolijks maken. En dat is volgens mij best wel gelukt. Dit is Jamie Miller dus met Baby Doll.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Best lekker liedje, hè? Nieuwe muziek van Jamie Miller. Je hoorde Baby Doll hier bij 105. En wil je meer nieuwe muziek? Gewoon lekker makkelijk. Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Ja, het is 3 oktober vandaag. Er ligt dus een hele maand voor ons. En over een paar minuten neem ik je mee langs de hoogtepunten. Wat is er allemaal te doen in onze regio? En ben je gek op Halloween? Ja, dan zou ik echt even blijven luisteren. Je hoort er zo meteen meer over naar Alex Warren.

See What Love Can Do van David Guetta hier bij Haarlem 105. Het is 3 oktober vandaag. Ik neem je even mee met wat er speelt de komende tijd in onze regio. Te beginnen met vandaag, want dit weekend staat Haarlem in het teken van vinyl. Het Haarlem Vinyl Festival met concerten, DJ-sets en luistersessies. Onder andere in Phil en het Patronaat met best wel bekende namen zoals Chef Special en Bente. En op de Grote Markt is er een gratis platenbeurs met meer dan 65 verkopers. Dus als je er één wil, neem even een grote tas mee, want er is genoeg. En heb je kinderen, dan wordt de herfstvakantie een stuk makkelijker, want van 10 tot en met 18 oktober is er Cinekit in De Schuur. Niet alleen films, maar ook echt van alles om zelf te doen en te maken. En op zaterdag 17 oktober is de Museumnacht Kids. 18 plekken gaan open, van Tijdelijk Museum tot Molen de Adriaan, van 5 tot 9 en daarna is er ook nog een afterparty. Ja, en ik zei het net al, Halloween komt eraan, dus ben jij meer van griezelen. Van 19 tot en met 25 oktober is het de eerste editie van het Haarlem Horror Film Festival. Een hele week horror, van klassiekers tot een wedstrijd voor korte films en allerlei plekken in de stad. Dus check vooral als je daar fan van bent, het Haarlem Horror Film Festival. En dan het einde van de maand op 31 oktober. Ja, dan is het dan echt officieel Halloween. En dat valt dit jaar op een zaterdag. En in het Roosiepriel maken buurtbewoners dan al een paar jaar een griezelfeest voor kinderen. Met een tent vol bewegende enge poppen die ze ook allemaal zelf daarvoor gaan knutselen. En dat vindt allemaal plaats in en rondom buurthuis De Tulp. Misschien wel leuk dus als je daar in de buurt woont om heen te gaan met je kinderen. Ja, er past er maar één liedje bij dit nieuws en Halloween. Als we het over griezelen hebben. Namelijk the one and only Michael Jackson.

0: Ja, soms moet ik gewoon even mijn collega's een compliment geven. In dit geval René Kind, want hij weet ze wel weer uit te zoeken, hoor. Nieuwe muziek van Lucent hier bij Haarlem 105. Zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je meer over geluidsoverlast in Bloemendaal. En er is nieuws over het Haarlemse uitgaansleven. Want er zijn nieuwe regels bij. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen. En nu eerst ook, daarnaast ook nog Average White Band met Let's Go Round Again. Hoor je waarschijnlijk niet zo heel erg vaak op de radio. Daarom des te lekkerder. Zometeen.
1: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
2: Ach, hoezo niet? Rust staat vast, alle uur.
1: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
2: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
0: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een

0: lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is er een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dankjewel.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
4: Met zometeen Eurythmics, ook One Republic komt eraan naar de Average White Band. Let's go round again. 105.

terug naar 1980 met de Efforts White Band. Hoorde Let's Go Round Again. Hier bij Haarlem 105, de zaterdagmiddag. Je luistert naar Weekendwijzer. Leuk dat je luistert. Neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Ja, als jij in Bloemendaal woont, dan kun je misschien wel eens last hebben van lawaai. Bijvoorbeeld van het verkeer, festivals of het circuit in Zandvoort. Nou, dan ben je niet de enige. Want in de gemeenteraad gaat het er al een tijd over. Raadslid Luc Staal van de partij Pro vindt dat wethouder Tessa van der Wind te weinig doet aan lawaai. Hij wil onder andere dat er langzamer gereden wordt, dat er minder verkeer komt en dat de gemeente meer gaat samenwerken met andere gemeenten. De gemeente Bloemendaal heeft al een actieplan om verkeerslawaai te verminderen. Dat loopt tot 2028. Maar volgens Luc Staal zie je daar nog te weinig van terug. En heb je zelf last van herrie, van bijvoorbeeld motor of van circuit, dan kun je dat gewoon melden bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst Eimond. Ja, dan het Haarlemse uitgaansleven. Er komen twee nieuwe campagnes tegen grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding is onderzoek van Nachtwacht Haarlem onder ruim 200 uitgaanders. En daaruit blijkt dat 94% van de ondervraagde vrouwen en non-binaire personen wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. En daarom zijn er nu 10 gouden uitgaansregels. Dat zie je vanaf nu op borden, posters en stickers in de stad en bij evenementen. En horecazaken krijgen een toolkit waarmee ze duidelijk kunnen maken wat ze wel en niet accepteren. En het doel is natuurlijk dat iedereen zich veilig voelt als ze in Haarlem uitgaan. En doe je wel eens boodschappen in de Cronier? Dan heb je het vast al eens gezien. Het wordt flink gewerkt daar. De Generaal Cronierstraat en Juliana Park worden opgeknapt en krijgen veel meer groen. Er komt een groene strook door de hele straat met nieuwe plantvakken en 2 extra bomen. Bij elkaar zo'n 530 vierkante meter groen. Er komt meer ruimte voor fietsen, bankjes en terrassen. En tijdens het werk kun je er niet overal met de auto of fiets langs, maar de winkels die blijven wel bereikbaar. En half november moet het klaar zijn, op tijd voor de drukte dus in december. En als je dit hoort, ben ik benieuwd. Het nieuws over de Cronierstraat. Welk liedje past hierbij? Schaven door je platenkast, door je Spotify en zoek een liedje wat te maken heeft met dat nieuws, het vergroenen van de Cronierstraat. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06-105-105-38. En dan draai ik hem over een paar minuten hier op de radio. Dus doorgeven via haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. En dit is One Republic.

Ja, zo klinkt dus een ADHD'er met een mondharmonica. Eurythmics, There Must Be Missing an Angel, Playing With My Heart hierbij. 105 en daarvoor ook nog One Republic en I Ain't Worried. Ja, als je wel eens boodschappen doet in de Cognier, dan heb je het waarschijnlijk al gezien. Er wordt flink gewerkt. De Generaal Cognierstraat en het Julianapark worden opgeknapt en krijgen veel meer groen. Er komt een groene strook door de hele straat met nieuwe plantvakken en 2 extra bomen. Er komt ook meer ruimte voor fietsers, bankjes en terrassen. En tijdens het werk kun je niet overal met de auto of fiets langs, maar de winkels blijven bereikbaar. En half november moet het klaar zijn. Op tijd voor de drukte van december. En ik vroeg je net, oké, maar welk liedje past hier dan bij? Wim die kiest voor A Wonderful World van Louis Armstrong vanwege de Trees of Green, zegt hij. Nou ja, 2 dan. Sanne fietst er elke ochtend langs naar haar werk en staat steeds weer voor een hek. Elke dag een andere route. Zij vraagt om Road to Nowhere van Talking Heads. Kees heeft nog even geduld nodig tot november. Zijn keuze Patience van Guns N' Roses. Lotte die denkt aan al die terrassen. Beetje zon erbij, dus ze appt Here Comes the Sun van The Beatles. En Esther is blij, eindelijk wat groen in de collier. Zij wil Big Yellow Taxi van Joni Mitchell horen, want in dat nummer wordt het paradijs juist volgebouwd. En hier gaat het precies andersom. Nou, ik gooi alles in de hoge hoed. En ik pak er blind 1 uit. Welk liedje wordt het deze week? Het is het liedje van Wim, Louis Armstrong.

van een beetje dance classic zijn we niet vies hier bij Haarlem 105. Ultra Naté, zo heet deze dame, Jordan Free. En daarvoor aangevraagd door Wim, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Heeft allemaal te maken met de vergroening van de Cronjestraat. En meer nieuws kun je altijd vinden via onze website www.haarlem105.nl. Ja, bij deze artiest zat de muziek er al heel erg vroeg in. Zijn moeder ging zelfs extra werken in een warenhuis, puur om een tweedehands piano voor hem te kunnen kopen. De piano die hij heeft goed gebruikt. Op zijn 13e leerde hij tekstschrijver Howard Greenfield kennen. En je denkt bij songwriters vaak aan iemand die rustig zit te wachten op inspiratie, op een bankje in het bos, in de zon. Nou, niet bij deze twee, maar bijna 2 jaar lang legden ze zichzelf op om elke dag een liedje te schrijven. Elke dag. En er kwamen ook een aantal hits uit. Stupid Cupid bijvoorbeeld, een hit voor Connie Francis. En een jaar later scoorde hij zelf met Oh Carol een hit. Ik heb het over Neil Sedaka. 5 keer genomineerd voor een Grammy. En hij kreeg een ster op de Hollywood Walk of Fame. En dit jaar overleed hij op 86-jarige leeftijd. En dit is een van zijn meest aanstekelijke liedjes. Laughter in the Rain.

Ja, een beetje cheesy is het wel. Maar goed, wel erg catchy, toch? Jorde, Neil Sedaka, Laughter in the Rain hier bij Haarlem 105. Dit jaar is hij overleden. Hij werd 86 jaar. En zometeen hier op 105 praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Onder andere het nieuws dat de Heemsteedse Raad akkoord is met de opvang bij Krukiusbrug in Heemstede. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zometeen. Na Sabrina Carpenter.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Heemsteedse gemeenteraad gaat akkoord met het weiland bij de Krukjesbrug als locatie voor 160 asielzoekers, zo meldt het HD. Aan het akkoord kleven nog wat voorwaarden. Zo moet er ingezet worden op toezicht en verkeersveiligheid en zou de locatie specifiek bedoeld moeten zijn voor gezinnen. Naar verwachting volgt het definitieve besluit eind november. Afgelopen donderdag is er 254 kilo vuurwerk ingeleverd, zo meldt NH Nieuws. Naast de ijsbaan kon je anoniem en zonder boete je vuurwerk inleveren. Sinds augustus geldt een landelijk verbod en op het hebben van vuurwerk in huis staat een boete van €250. Bloemendaal ervaart geruime tijd geluidsoverlast van verkeer, festivals en circuit Zandvoort. Ondanks onderzoek en een actieplan vindt Pro Bloemendaal dat de wethouder nog niet genoeg doet om de overlast terug te dringen. Raadslid Luc Taal schreef daarom zijn eigen omgevingsplan. Met de nadruk op het terugdringen van geluidsoverlast en samenwerking tussen gemeenten verwacht hij brede steun. En Museum van de Geest heeft een pop-up tentoonstelling in de Vleeshal op de Grote Markt. De expositie Outsider Art gaat over kunstenaars zonder kunstopleiding, maar de term komt uit de psychiatrische zorg.
2: In de 19e eeuw waren psychiaters die erachter kwamen dat op het moment dat patiënten iets tekenden, dat ze daarna dachten dat daar op een goede manier een diagnose uit te halen viel.
3: Een schilderijtje van de Titanic. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd. En er was een dokter, dokter Hutter, en die was ervan overtuigd dat er een link was tussen apocalyptische voorstellingen en de diagnose schizofrenie.
1: De expositie is tot en met september volgend jaar te bezoeken. En op onze website haarlem105.nl vind je een hele reportage terug.
4: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Prima nazomerdag vandaag. En vanavond wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Beetje zon, beetje bewolking en een graad of 18. Dan even snel kijken naar de parkeergarages in Haarlem. Als je naar richting het centrum wil, probeer dan de Appelaar te vermijden. Want daar zijn nog maar heel weinig plekken. Ook de Kamp is druk, maar voor de rest zijn er genoeg plekken beschikbaar. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week komt hij van Rob.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: En deze week komt hij van Rob, liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Nummers waarin iets dit voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En Rob die heeft 20 jaar op de bus gezeten, hier in de regio. Dus deze moest hij wel even insturen, zegt hij. Wassenaar van Ross en Iba, want in dat liedje staat hij bij de bus te wachten met zijn strippenkaart klaar. Hij zegt, wat heb ik er daar wat van afgestempeld? En er was altijd wel die ene die een verfrommeld kaartje uit zijn binnenzak haalde met nog precies één strip erop. Tegenwoordig piept het gewoon. En Rob zegt, het stempelen mis ik niet hoor, maar de praatjes wel.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Financiers niet begrijpen en die strippenkaart natuurlijk. Wassenaar van Ross en Iba. Heb je zelf ook zo'n liedje? Een liedje waar nieuwe generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat. Stuur het door, want wellicht draai ik hem dan volgende week. Het kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of 0600 500 538. Dus haarlem105.nl/studio of via 0600 500 538. Dit is zo'n mooi liedje. Nia Smith heet ze. En hi.

Rond haar 14e leerde ze zichzelf gitaar spelen. Alleen vond ze covers wat lastig, dus ze dacht, weet je wat, ik schrijf gewoon zelf een liedje, want dan weet niemand hoe het eigenlijk hoort. En merkt ook niemand hoe slecht ik eigenlijk speel. En inmiddels zijn we 9 jaar verder en bracht ze deze parel uit. High hoorde je, van Nia Smith. Zometeen horen we even wat er in 023 gaat gebeuren na 5. Onder andere naar Steve Winwood, een Higher Love.

Ja, dit is wel interessant. Dit heb ik zelf ook nog nooit meegehad. En ik hoorde het laatst bij Edwin Evers op een andere radiostation. Die startte namelijk een liedje in. En dat bleek dus een instrumentale versie te zijn. Ja. Nu zit ik al zeker 2 minuten te luisteren naar Steve Winwood en Higher Love. En volgens mij is dit ook gewoon een instrumentale versie. Dus beetje gek. Geen idee wat er misgaat, maar laten we maar de echte versie doen. Dat is veel fijner. Higher Love dus.

0: Ja, ik zit sinds 2013 bij Haarlem 105. En dit is voor het eerst dat ik per ongeluk een instrumentale versie instart. Ik vind het heel erg bijzonder. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt. Dat je een of andere rare file instart.
1: Nou, niet onbewust. Dan denk ik het expres.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Uiteindelijk is het goed gekomen hier. De Steve Winwood en Higher Love hier bij Haarlem 105. Zometeen na 5 een nieuwe editie van 023. En vanavond en vanmiddag Wessel als host. Wessel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag jullie.
0: Vertel eens, wat zit er in de show zometeen?
1: Nou, wat we hebben zometeen natuurlijk weer een heel mooi dilemma.
2: Ik ga nog niet zeggen wat het is, maar okay. Dat hoor je zo meteen.
1: En we hebben onze vaste gast Carné van der Brink. Die trouwens inmiddels aan populariteit wint. Want ik zag hem laatst ook op tv bij Hart van Nederland.
0: Meen je dat nou?
1: Ja. Ja, hij is hier begonnen, hè?
0: Want wat doet Carné precies bij
1: jullie? Carné die is een filmfanaat en die komt zo meteen vertellen welke films er in de bios draaien die je echt nog moet zien. En welke ook vooral niet.
0: Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En krijgt de hond van Barry ook nog een rol in het programma?
2: Ik hoop het niet. Ik kan niet van hem.
0: Ik zag je al heel erg gevaarlijk kijken ook naar die hond. Ik denk, ja. Dit worden geen vrienden van elkaar.
1: Nee, ja, en wat verder nog voorbij komt is Noah. Die is vandaag jarig met allemaal leuke sportnieuwtjes uit de regio. En natuurlijk heel veel dampende hits.
0: Meen je dit nou?
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd welk cadeau jullie voor Noah hebben geregeld. Ik zie nu meer paniek in je ogen dan toen je die hond zag.
2: Cadeau.
0: Cadeau, shit. Trek nog iets uit de voorraadkast, dat komt vast goed. Veel plezier met 023 en ik eindig met Natasha Bedingfield.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging allereerst op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Vanaf Amsterdam Buitenveldert ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A10, de Ring Noord, richting Volendam, voor Durgerdam 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
5: Yes, goedenavond. Het is tijd voor 023 met Spiller en Groove Jet. 105.

0: Killer en Groovejet, If This Ain't Love. Samen nog met, hoe heet ze ook weer? Sophie Alice Baxter. Staat niet officieel op de aftiteling, maar ze heeft toch echt het groot deel meegezongen. Hey, goedenavond. Welkom. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar 023 en we zijn weer compleet. Ja, we zijn elke week eigenlijk compleet. Maar
1: het is lang geleden dat wij met z'n drieën hier hebben gezeten, volgens mij. Dat kan misschien wel minder dan een jaar geleden zijn.
0: Zo lang?
1: Ja, zo lang.
2: Barry is hier al lang niet geweest.
1: Nou ja, ik ben er natuurlijk...
2: Maar mondjesmaat.
1: Mondjesmaat, dat klopt.
2: Mondjesmaat.
1: Maar met de nieuwe herstart en de tijdelijke vormgeving van 023 help ik natuurlijk mijn heerlijke ploegje uit de brand. En ben ik vaste sidekick voor de komende weken zelfs, geloof ik.
2: Ja,
1: hoor.
2: Jij hebt tot en met december. Tot december.
0: Nou, mocht dat kosten.
1: Nou, inderdaad. Ja, ik heb al een salarisverhoging gevraagd aan de hoofd van Haarlem 105. Laat die nou links van mij zitten, Wessel van Opstal.
0: Hey Barry, heb jij iets meegenomen?
1: Ik heb iets meegenomen. Een paar weken geleden heb ik een sleutel meegenomen. Ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan. En nee, dat is geen gemak. Ik heb een nieuwe auto gekocht een paar weken geleden. Heel erg blij mee. Eindelijk mijn eerste nieuwe auto. Eerste auto na mijn eerste wagentje die ik ooit heb gekocht. Van 5 jaar geleden. Maar ik ga nu een andere sleutel laten zien. Want het leven loopt heel gek. En ik ga je proberen kort te vertellen hoe dit gegaan is.
2: Oh jee.
1: Wij waren naar Schotland. Ik ben gisterochtend met de boot om 11 uur aangekomen. En in die 2 weken daarvoor heb ik met mijn partner overlegd. Moeten wij dan nu toch niet maar eens gaan kopen? We hebben eerder wat gekeken, maar dat ging om redenen niet door. En toen hadden we besloten, ja, weet je, fuck it, we gaan het gewoon doen. Dus samen met schoonouders hebben we een beetje op Funda zitten kijken. Binnen onze prijsklasse. En er werd een huis gezien door mijn schoonvader. En die zei, joh, ga daar eens kijken. Nou, 11 uur kwamen wij gisteren terug met de boot. En om 2:30 hadden we de bezichtiging. Oh. We kwamen binnen. Wat een crackpand was dat. Holy shit. €350.000 stond er op Funda. Het is in Velsen Noord. En het was echt verschrikkelijk. De foto's leken zo mooi, maar niks was minder waar. Het leek, stel je maar voor, een tijdelijke huurwoning. Maar dan met slecht de huurders daarvoor. Nou, zo zag het eruit. Ongelooflijk. Die hebben er niet voor gezorgd. Ik denk echt, zo verkoop je je huis niet. Maar het toeval wil dat voordat wij naar binnen liepen, wij een vrouw tegenkwamen. En daar wilden we even wat van weten. Die leek daar uit die buurt te komen. En dan vroegen we iets over het nachtelijke parkeren. Of er dan nog plek zou zijn omdat mijn partner 's nachts thuis komt met een vrachtwagen. Dat verhaal dat ging zo. Dus ik stel me eigenlijk voor de grap, stel ik me zo voor. Ik zeg, hoi trouwens, mijn naam is Barry. Is misschien wel even leuk, want we worden misschien wel je nieuwe buren. Dat was voordat we het huis hebben gezien, hè. Toen zei ze, nou, dat lijkt me sterk, want ons huis gaat ook te koop. Het is net de fotograaf geweest en die gaat hopelijk volgende week op Funda en op de makelaarswebsite. Ik zeg, oh ja, joh, jij verkoopt je huis.
2: Oh ja, joh.
1: Ik zeg, vertel eens even mop. Ik zeg, wat moet dat kosten dan? Nou, zodoende. En... nou ja, wij hebben die bezichtiging gehad, verschrikkelijk. En die vrouw die zegt, ja, maar mijn man staat nu te douchen. Dus we kunnen niet echt rondleiden door het huis. Ik zeg, joh, zeg maar tegen je man die zich moet afdrogen. Wij komen met 20 minuten jouw kant op. Wij hebben een rondleiding gekregen. Superleuke mensen trouwens. Ze gaan gelijkvloers wonen. Dus, mooie reden. Ze hebben het huis al aangekocht. Dus er was ook wat snelheid bij gebaat, als het aan hun lag. We hebben een rondleiding gedaan. En dat huis, elke wens die wij hadden, zit er op dat huis. Dus we zijn naar buiten gegaan, naar de rondleiding. We hebben even overlegd. En we bellen weer bij die mensen aan. Die hadden dat nooit verwacht. Die denken, nou, daar horen we misschien later wat van.
2: Nee, en we
1: gingen zitten. Ik zeg, joh, ik ga gelijk even zitten. Ik zeg, want de zweet staat in mijn bilnaad. Ik zeg, we hebben besloten dat we het gaan doen. En wij willen graag dit en dit bedrag bieden. En die mensen kijken elkaar aan. En naar mijn smaak net iets te snel. Nou ja, oké, bij deze is dat akkoord. En ik heb gewoon een huis gekocht binnen het idee stond een week geleden. Eerste bezichtiging raak.
0: Nou, wat lekker,
1: zeg. Dus ik heb gistermiddag een huis gekocht.
0: Nou, wat leuk. Gefeliciteerd.
2: Ah, dankjewel. Een normale vrijdagmiddag voor jou.
1: Krankzinnig. Ja, een eigen koophuis in Velsen Noord dus. Onder het rook van Tata Steel. Maar kan mij uitschelen. Dat zien we over 20 jaar wel weer.
0: Nou, wat tof. Wat leuk, man.
1: Drie verdiepingen, 100 vierkante meter. Het is echt ongelooflijk.
2: Vet.
1: Met tuin.
2: Gefeliciteerd.
1: Vloerverwarming, zonnebril op het dak.
0: Alles erop en
1: de hele mik en een mak aircootje. Aircootje verwarmt ook. Het is ongelooflijk, jongens. Dus lang verhaal, maar dit is wel echt een
0: Maar je hebt de sleutel al dus?
1: Nee, dat is bullshit. Nee, oh. Nee. Misschien gaat het hele verhaal niet door. Aankomende dinsdag hebben we een gesprek met hypotheekadviseur.
0: Oh, dus het kan nog alle kanten op.
1: Ja, nee, het komt helemaal goed. We hebben het eerder gedaan. We kunnen veel meer lenen dan de vraagprijs. Anders willen mijn schoonoudertjes ook nog wel garant staan. Dus het komt helemaal goed.
0: Oké, nou, tof.
2: Leuk.
0: En jij, Morena?
2: Ja, nou, ik heb vooral een leuk filmpje. Ook een mooie aanleiding voor een ander verhaal. Mijn telefoon is weer gevallen.
0: Het is
2: weer
0: een mooie witte streep.
2: Mooie LED-streep. Ja. Dus tijd voor een nieuwe. Maar misschien herken je de stem. Oh, is dat mijn stem?
0: Het klinkt als special.
2: Dat klopt.
1: Holy shit.
2: Ik stond afgelopen zaterdag met onze lieve collega Jay in de karaokebar in Haarlem hier.
1: Nou, ja.
2: En er kwam iemand naar binnen gelopen en ik dacht, gewoon meteen, deze persoon herken ik. Gewoon direct. Maar ik kon het er niet op leggen. Ik had ook lekker drankje gedronken. Dus ik kon het niet opleggen. En op een gegeven moment, hij loopt voorbij en hij loopt terug. En ik zeg tegen Jay, dit moet niet anders zijn dan de zanger van Chef Special.
1: Ja.
2: Opeens komt dus een nummer op van hem. Ik weet niet, Jay had die microfoon vast. Hij gaat in een of andere vage beweging via een paar andere mensen naar hem toe. En hij komt naar ons toe gelopen en begint met ons dat nummer te zingen.
1: Ja, nou, wat vet.
2: Heel vet. Daarna ging je meteen de deur uit, wel.
1: Dus jij kan gewoon zeggen dat je met Chef Special even een nummertje hebt mogen zingen?
2: Ja, ik heb daarna ook nog even met hem staan praten. Want ik wilde nog een foto hebben, maar hij zei nee, ik ben te dronken. Toen dacht ik, oké, snap ik wel.
1: Goeie keuze, denk ik. Voor hem, ja.
2: En daarna ging hij er vandoor.
1: Lijp, hoor.
2: Hij zei tot de volgende keer. Ik dacht, nou ja, er zal vast nooit een volgende keer zijn, maar tot de volgende keer.
0: Misschien is hij hier wel elke zaterdag.
2: Je weet het niet,
1: Nou, zullen wij kijken naar het bowlen? Ja. Aankomende zaterdag.
2: Ja. Kijk of hij er is. Leuk, ja. Ben benieuwd.
1: Leuk. Hey. En Wes, ik zie jou al eigenlijk een klein beetje onder de tafel kruipen. Dat ben ik van je gewend, maar niet tijdens de show.
0: Ik heb een wekker meegenomen.
1: Holy, wat is dit nou voor een wekker? Heb je geen telefoon meer?
0: Nee, dit is mijn wekker. Die kan ik aanzetten. En dan bepaal ik zelf hoe laat die afgaat. En dan...
1: Zo, wat een luxe.
2: Wauw.
3: Het was 1955. En de wekkers zijn er naar eigen inzicht in te stellen.
1: Was je vergeten iets mee te nemen?
0: Oh. Nee. Er zit heel veel op. Normaal gesproken zet ik dat ding... Zet ik dat ding aan.
1: Ja.
0: Op het moment dat ik zelf bepaal hoe laat hij afgaat. En dan word ik wakker. En dan begint de dag. Maar
1: you may self
0: binnenkort gaat die vlieger niet helemaal meer op.
1: Want?
0: Dan word ik mogelijk eerder wakker.
1: Oh, nee! Word je vader?
0: Ik word vader,
2: oh,
0: ja.
2: Oh, wat leuk!
1: Wauw, best wat goed.
0: Ja.
2: Gefeliciteerd.
1: Dus jij hebt wel seks. Nee, wat goed. Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoe lang weet je dan?
0: Ja, al een tijdje. Een week of 20.
1: Dus
0: eigenlijk volgende week dan...
1: Holy shit. Maar, nou, wat goed. En we hebben elkaar natuurlijk een tijdje even langs elkaar heen gelopen.
0: Ja.
1: Maar wat goed. En, een meisje, een jongetje?
0: Het wordt een jongen.
1: Het wordt een jongen?
0: Ja.
1: Vet,
0: ja.
1: Zeg.
2: Ach, ja. Leuk.
0: Ik had gehoopt op een meisje, maar dan wordt het toch een jongen.
1: Ja, echt waar? Had je gehoopt op een meisje?
0: Ja, ik wel leuk gevonden.
1: Ja.
0: Maar goed, misschien komt er nog wel een tweede erbij.
1: Je weet het nooit, hè? Een kind is net als een tatoeage. Voordat je het weet, heb je er nog 5 bij.
0: Als je begint, dan wil je er nog meer. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Voor een kind om er een broertje of zusje bij te hebben. Maar goed, dat is allemaal de toekomst. Dus ik eerst die eerste maar levend houden.
1: Ik denk met groot nieuws te komen. Een nieuwe huis is natuurlijk... Eerst koophuis is natuurlijk doodeng. Maar een kind is misschien nog wel veel enger. Maar kan je blijven wonen waar je woont? Of moet je ook gaan verhuizen?
0: Op termijn wel, maar eerst anderhalf jaar denk ik dat
1: we Amsterdam,
0: wel,
1: hè?
0: Ja, Amsterdam. Steeds, ja. Ja, kunnen we wel blijven wonen. We hebben op zich een prima huis, alleen geen eigen kinderkamer. Wel een kamertje wat we nu gebruiken en dat kunnen we een beetje leegruimen. Dan als het echt moet, kan
1: voor
0: daar
1: de eerste paar jaar kan het prima.
0: Ja, hoeft dat echt niet. Dat is natuurlijk heel mooi als je een kinderkamer hebt meteen bij de start. Maar,
1: en gepland?
0: Ja.
1: Oké, okay, en ja. Lang bezig geweest? Of ging het rapper dan je had verwacht?
0: Het ging iets sneller dan gedaan.
1: Je wilde het eigenlijk al, je denkt we gaan oefenen, maar het was al zo.
0: Precies, over een half jaar of zo, dan komt het wel. Dan was het bijna meteen, ja.
1: Ja, ik denk dat je nooit echt klaar kan zijn. Naam, ben je daar al over uit?
0: Daar zijn we nog over in discussie.
1: Ik neem aan dat zij de discussie gaat winnen.
0: Daar hebben we het later over. Dit is Haarlem 105 met Shakira en Burna Boy.

0: Flair en Door het oog van de nacht. En daarvoor hoorde je de nummer 1 in de top 40. Shakira en Burna Boy en Die. Dit is 105, het is 023 en het is de hoogste tijd om eens te gaan kijken wat er allemaal in her en der verspreid over de regio gebeurt. Mocht je vanavond nou geen plannen hebben en je wil nog iets leuks doen, een concert, een festival, een braderietje, een dingetje, een datje, kan. Want er is toch een hoop leuks te doen. Zo is het vanavond. Dat is mijn tip. Stefan Pop is vanavond in de stad Schouwburg. En daar zijn nog kaarten voor. Dat vind ik eigenlijk... ergens begrijp ik het ook wel. Want het is ook niet een mega bekende. Maar ik vind het wel erg grappig. Dus ga daarheen. Zijn show heet Over Mij. Genoeg over mij, sorry. Genoeg over mij.
1: Ja, en dan hadden we het net... Ik was helemaal de memo vergeten dat wij iets in de uitgaansagenda moesten meenemen. Nou heb ik dus last minute nog even gekeken wie zou ik meenemen. En ik zat ook op Stefan Pop.
0: Nou.
1: Ja, want Stefan Pop heeft inderdaad zijn nieuwe show met, wat je net zei, hè, genoeg over... We kennen hem van de Comedy Train,
0: ja.
1: Maar ook van Sluipschutters.
2: Van Sluipschutters?
1: Nee, ben in de warm.
0: Van een ander programma,
1: Clickbait,
0: ja.
1: Sorry.
0: Ja, Clickbait. Ja.
1: Dus ja... Ook ik heb dan misschien wel heel saai dezelfde meegenomen. Maar er zijn lovende kritieken over geweest. Dus ga vooral kijken. De laatste kaarten kun je nog bestellen bij de Schouwburg op dit moment. Dus wie weet kun je nog een plekje krijgen. Of ga er gewoon heen en op goed geluk.
2: Nou, wat leuk. Ja, ik heb wel wat anders voor jullie. Want dit weekend is namelijk Haarlem Vernieuw Festival bezig. Zo zijn er verschillende dingen dus in de stad dit hele weekend.
1: Leuk.
2: Zo ook dus Hanna Medi in het patronaat staat. Samen met Janne Schra. Geen idee wie de laatste is, als ik heel eerlijk ben. Maar Hanna Mee ken ik wel. En zo zijn er nog meer dingen. Ook Spinvis staat in Café Trouw. Daar kan je dus ook nog naar binnen toe.
0: Café Trouw?
2: Trouw, ja.
0: Is dat nieuw? Of heb ik onder een steen gelegen?
1: Ik ken het ook niet eigenlijk, Café Trouw. Ik ga eens kijken waar dat zit.
2: Nou ja, daar staat in ieder geval Spinvis.
0: Ja, wel leuk. Dat is wel heel vet hoor, Spinvis.
2: Ja, dus ik vind Spinvis heel leuk. Dus daarom. Zo zijn er dus nog heel veel meer dingen. Je kan op Haarlem Vernieuw Festival kijken voor verschillende evenementen in dus heel Haarlem. Dat.
1: Koningsstraat 58.
0: Oké. Okay. En voor Spinvis. De mensen die Stefan Pop niet kennen, zo een heel klein stukje Stefan Pop doen.
1: Ja, dat is goed.
3: Zei die, ik heb diervriendelijke vallen. En die heb ik nog nooit van gehoord. Een diervriendelijke val bij een muis. Dan vang je hem in een soort van kistje. En dan laat je weer los. Want dat is wat je wil natuurlijk. Dit is een soort van sportvissen met muizen. Ik had het gevoel dat ik zo met een muis om een foto moest. Weer los moet laten. Toen zei hij, ik heb diervriendelijk
0: val. Nou goed, op dat zijn beste stukjes weet ik niet. Maar dit is hem.
1: Nou,
0: Stefan Pop.
1: Een kleine tip van mij. Beste stukje, ga even kijken. Zijn indrukken over de relativiteitstheorie. Heel oud stukje, briljant.
0: Stefan Pop dus vanavond in Stad Schouwburg. Of een vinylfestival. Dat zijn onze tips. Daar moet je het mee doen. Nu muziek van Wax. Right Beats.

0: Black Sand, Right Between the Eyes. Zo is het tijd voor het 105 weekend weerbericht met Morena Klok.
1: Ja, want vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft ook de hele avond bewolkt. En zo ligt de temperatuur zo rond de 15 graden. Zondagochtend begint het ook bewolkt, maar later kan het zonnetje wat meer door gaan komen en ligt de temperatuur zo rond de 18 graden.
2: Nou, prima toch voor de herfst?
1: Nou, ik vind het sowieso dat het bizar warm is geweest eind september. Dat ik gewoon nog met 25 graden in de zon heb kunnen zitten.
3: Terwijl in Schotland, ik heb er niks van meegekregen. Nee, maar ja, ik heb het wel gezien.
0: Ik vond het wel verwarrend, want dan begint de dag bewolkt. En dan denk je, ja, het is september. Het zal wel gaan regenen straks. En dan ineens in de middag breekt alles open. En dan kan je terras op eigenlijk.
1: En dat heb ik ook zeker gedaan.
3: Dat is heerlijk, mooi van de opwarming van de aarde. Hè? Dat je gewoon lekker rond een december, januari gewoon een terrasje kan doen.
0: Heerlijk.
3: Ja.
1: Heerlijk.
0: Kijken we ook nog even naar de situatie hier op de weg. Want bij de A4 van knooppunt Battenverdorp richting knooppunt de Nieuwemeer sta je 13 minuten langer onderweg. Op de A9 van knooppunt Battenverdorp richting knooppunt de Nieuwemeer 6 minuten langer overweg. En op de A10 staat het ook vast. Want daar zijn weer wegwerkzaamheden. De treinen die rijden allemaal volgens dienstregeling. En ook goed nieuws. Er zijn geen bruggen open.
1: Wow.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105 Radio en dat op de zaterdagavond. Ik heb helemaal geen tijd voor jullie. Ga lekker naar buiten. Dag.
1: Haarlem 105.
2: Ik dacht even lekker te gaan wissen.

0: Purple Disco Machine hoorde je op Hangam 105 samen met Sophie and the Giants. Hypnotized. Je luistert naar 023. Jouw zaterdagavondfeestje.
1: Ik weet
0: niet dat ik het over jou heb, Barry, maar ik bedoel als de luisteraar.
1: Oh ja, ik denk altijd dat het om mij gaat, maar dat valt altijd tegen.
0: Hey, zometeen gaan we het over sport hebben. Wat heb jij met sport, Barry?
1: Lang of kort antwoord?
0: Kort.
1: Weinig.
0: Ik ook niet zoveel hoor.
1: Nee, dat zeg ik. Zoals Noah vertelt, het supergoed en houdt het echt boeiend. Maar toch zoom ik altijd uit. Oh. En dat heeft puur te maken omdat alles wat je hoort, dat gaat zo langs mij. Ja, ik Telegriekspoor. Ik ken wel nu Telegriekspoor heel erg goed, volgens mijn gevoel. Ik ben altijd wel benieuwd wat daar de update van is.
0: Ik denk dat hij weer heeft verloren.
1: Ongetwijfeld. Onze haling.
0: Hij doet het heel goed, maar net niet goed genoeg. Goed, zo meteen de Noah Sport Update. Eerst nog flinke namen. Dit is Volken.

wonderlijk en ik lig te slapen. Alles kan hier en ik vind het maast. Om me heen is niks, centrum van het universum.

0: flinke namen.
1: En wolken hier op 105. Het is, er zijn veel namen uiteindelijk uitgekomen trouwens, hè, uit die flinke namen.
2: Vertel.
1: Ken jij ze, flinke namen?
2: Toen ze
1: begonnen met onder flinke namen waren ze volgens mij niet zo mega bekend allemaal. Maar toch, Sef.
2: Sef, ja, tuurlijk.
1: Flexicon.
2: Ja.
1: Fit.
2: Mur. Ja, en ook die gast van het duurt te lang, ik sta hier dan een tijdje, die dat heeft bedacht.
1: Ja, precies.
2: Hoe heet hij? Glenfaria.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is.
2: Ja, best wel bekend. Maar ik wist helemaal niet dat zij hier vandaan kwamen, dat hoor ik nu eigenlijk ook voor het eerst.
1: Je hebt allemaal in flinke namen gezeten. Goed, het is de hoogste tijd voor Noah Sport Update. Maar voor we daar aan beginnen, moeten we toch even iets doen. Want het is namelijk een bijzondere dag. Hij is namelijk jarig, Noah.
2: Gefeliciteerd, Noah.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Ja, nou, hoe oud ben je geworden?
4: 24.
2: Kijk eens.
1: Ja, dat kan ik niet zeggen.
2: Feliciteer.
1: Nee, dankjewel.
2: Ja. 25 zoiets?
1: Ja,
2: toch?
1: Ja, dankjewel.
2: Nee, dat is erg, hè. Ik heb nu ook heel erg de behoefte om oude mannenuitspraken te doen. Zoals, god, wat een broekje nog. Of, wat ben je nog jong? Of
1: ja, ach, dit man. Is de leeftijd, hè.
2: Het is de Nee, echt. Dus ik voel me eigenlijk alleen maar ouder als ik hoor dat mensen veel jonger zijn dan ik. Het is echt verschrikkelijk. En dan besef ik weer hoe lang ik meedoe. Maar leuk, man. Ga je er wat doen vanavond?
4: Nee, vanavond niet. Nee, ik heb gisteren ben ik uit eten geweest. En morgen komt familie. Punt.
2: En is het dan ook heel volwassen om te zeggen, heb je nog wat gehad voor je verjaardag?
4: Ja, nee, ik heb nog wel wat gehad. Onder andere een nieuwe Garmin, of een nieuw Garmin. Mijn eerste Garmin horloge, moet ik eerlijk zeggen.
2: Sporthorloge is dat, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Dat is een sporthorloge. Die heb ik nu ook om. En bevalt me goed. Ik ga golflessen nemen.
2: Oh, wat vet.
4: Ja.
2: Waar?
4: Gewoon in Spangenwoud.
2: Oh ja.
4: Ja, je hebt heel veel golfbanen waar je dan heel goed moet zijn. Maar bij Spangenwouden kun je gewoon lekker gaan golven. Ook als je wat minder goed bent.
2: Ja, nee, dus, nou,
1: ik merkte nu dus dat ik echt oud ben. Want ik stond dus niet in golflessen, maar kolflessen.
2: Ja, jij zit best wel gewired in het krijgen van een kind. Maar je weet dat jij niet kan golven, hè?
1: Niet
2: dat jij
1: niet kan golven.
2: Nee, dat scheelt wel een hoofd. Nee, leuk.
5: Hey, nou, wij hebben nog wel wat voor jou. Oh. Mooi dat jij begint over golf, want daar hebben we wat voor.
1: Oh, spannend.
2: Nou joh, als je meekijkt, kan je dat ook zien. Wil je nou meekijken, kijk dan even haarlem105.nl/kijklive. Of ga even kijken op de televisie. Zet je tv gewoon even aan.
5: Dan gaan we hem nog een keer doen.
1: Ja, dan kan jij lekker het cadeautje geven. En dan,
5: ja, maar het zijn allemaal verschillende dingen. Het heeft wel een verhaal ook een beetje, toch?
1: Oké.
5: Heel leuk, dankjewel. Omdat je gaat golven hier. Hele goede, sterke proteïnekwark. En een proteïnereep.
4: Oh, ja. Die kan ik wel gebruiken.
5: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
5: En deze kwam van Barry. Quinoa.
2: Hey, hartstikke gezond. En het what's in the name, zeggen ze dan, hè. Ja. Gezonder dan rijst, heb ik gelezen.
4: Oh, dat wist ik.
5: Gezonder dan witte rijst.
2: Ja.
4: Oh.
2: Dus
5: dat.
4: Nou, dankjewel.
2: Veel plezier mee. Oh, en nog iets? Nee, toch?
5: Jawel, ik heb ook nog een echt dingetje. Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
1: Een doosje met snoepjes.
4: Ja, dat is wel lekker. Ja,
2: en het factuurtje is makkelijk door te geven deze week.
5: Nou, dat is ook niet aardig.

0: Hallo Noah.
1: Ja.
0: Welkom.
1: Ik ben er weer. Ja. Ja, leuk. Ik stond vanochtend op en ik dacht, ik ben jarig vandaag. En dan bedenk je altijd, nou, wat zou je gaan doen? Ik heb vandaag gewoon gewerkt eerst.
0: Ja.
1: En daarna hierdoor naar Haarlem 105. Dus ideale verjaardag, kun je wel, wel zeggen.
2: Zo. Ja. Nou. Ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat snap ik dat je dat kan voorstellen. Ja,
3: heb je nog tijd gehad om ook even rond te speuren met wat er allemaal gebeurd is in de sportwereld?
1: Absoluut, ja. Ja, het is heel veel gebeurd. Tellen Griekspoor heeft getennist. Hè.
2: Kijk,
1: ik hoorde dat Barry die weer was, dus ik moest even diep graven. Maar hij speelde in China, in Peking. En daar is hij uitgeschakeld in de tweede ronde door André Rublev.
2: We hadden al zo'n vermoeden,
1: ja, dat dacht ik al. En het nadeel is wel, hij heeft het echt goed gedaan. De laatste set was een tiebreak en toen verloor hij met 8-6 in de tiebreak van André Rublev. Dat geen schande is, maar wel gewoon weer net niet goed genoeg.
2: Maar verdient hij er nog wel goed aan? Of wordt het nou niet, is het nou inmiddels niet meer zo lucratief, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat hij er nog wel goed aan verdient. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Maar dat hij weer verliest is gewoon vervelend, ja, voor hem. Ja, ik lig er niet per se minder wakker van. Maar het is wel jammer. Want hij heeft echt wel een goede periode gehad. Maar het komt er gewoon niet meer uit.
0: Ja, zonde.
1: Weet je wie er wel uit komt? Max Verstappen. Die komt er wel uit. Die heeft vandaag pole position gepakt in Maleisië. Het is de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
0: Ja.
1: Dat is interessant.
2: Dat is interessant, ja.
1: Dat komt omdat Bahrein veel eerder op de kalender stond. Toen was het onveilig. En vandaar dat ze dus nu in Maleisië nog steeds is het. Nee, nog steeds is het onveilig.
0: Ze zijn nu toch aan het kijken om december, zeg maar, de laatste race van Abu Dhabi, om die ook naar een andere circuit te gaan. Volgens mij naar Italië.
1: Ja,
0: maar ik had gelezen.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zootje naar het Midden-Oosten gaat. En als het volgend seizoen gaat starten, of het dan überhaupt ook weer lukt.
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. En daar maken we ons volgend jaar druk over.
3: De Grand Prix van Bahrein in Zandvoort.
1: Ja, nou ja, wie weet. Ja. Zandvoort staat er wel open voor, heb ik begrepen, om volgend jaar in ieder geval als invalcircuit te zijn. Ja. En de sfeer is altijd goed.
2: Een kleine teaser naar zometeen. Maar Bloemendaal staat daar niet open voor, heb ik het idee.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
2: Nee.
1: Nee. Ik heb nog meer te vertellen. Want Koninklijke HFC die heeft vandaag ook gespeeld. Maar ook verloren. Dus het wordt wel een sombere sportupdate op deze manier. Maar zij hebben verloren met 3-2 van Quick Boys. Dat op zich ook niet per se een schande is. Want Quick Boys is gewoon een goede ploeg. Maar ook dat is het eigenlijk al het hele seizoen net niet. Dus daar baal ik ook wel van. En dan hebben we nog het EK wielrennen. Want dat gaat morgen van start. Althans de mannenwedstrijd. Ik weet niet of je daar een beetje hebt ingelezen, Barry.
2: Ja, een klein beetje. Vluchtig.
1: Okay. Weet je ook wie de grootste favoriet is van morgen?
2: Lance Armstrong.
1: Ja, precies. Ik vind het wel leuk dat je dan ook een wielrennaam noemt.
2: Ja, dat wist ik. Nee,
1: je had ook van Persie kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Dat was ook wel komisch geweest. Nee, Remco Evenepoel is morgen de grote topfavoriet. Die moet het morgen gaan doen. Hij had in het WK een week geleden in Montreal slechte benen. Toen won overigens McNulty. Won toen de wegrit daar. Dus dat blijft een mooie momenten voor zo'n jonge jongen. Die had al de hele week met zijn vrouw gegrapt. Ik ga wereldkampioen worden. En dan kon hij het ook echt zijn. Dus dat is heel erg leuk voor McNulty.
2: Spannend.
1: Het is ontzettend spannend. Het schiet ook in je ogen. Je glundert helemaal.
2: Ik heb zweethandjes in helemaal. Man.
1: Ja, dan anders ik wel. Dit was hem weer voor deze week.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel. En een hele fijne verjaardag. Hè?
1: Ja. Dankjewel. Dat moet lukken.
3: We gaan even de slingers nog ophangen hier. En een klein feestje bouwen hier.
2: Zeker.
1: Het klinkt goed.
3: Ja. We zijn de Cool in the Gang. Met iets wat daar op jouw cadeautje staat.
1: Oh,
3: dit is Celebration.

0: Haven en I Run hier op 105 bij 023 op de zaterdagmiddag. De nieuwe opzet, dat is eigenlijk moet je daar niet mee vervelen, maar ik heb het nu al gezegd. Dus nu moet ik het ook uitleggen. We hebben het even een nieuw jasje gegoten. Weet je, her en der zullen er waarschijnlijk de komende maanden misschien ook wel wat dingetjes bij komen. Misschien wat dingetjes weggaan naar dit is het nieuwe 023. Met ook een heel groot dilemma.
1: Ja, en wij dachten, laten we eens de luisteraar een dilemma voorleggen aan de hand van het lokale nieuws. En dat betekent, het is nu vandaag 17:55, dus je wordt nu ook weer geconfronteerd met een lokaal dilemma. Vandaag moet je kiezen tussen twee soorten overlast in de regio, die in de regio de afgelopen dagen flink bezig hielden. Deze week stonden de kranten en uit onze eigen regio, zoals onze eigen website van Haarlem 105, gaan we al even kijken, vol met discussie over rust en ruimte in de regio. Uh-huh. Want aan de ene kant rommelt het namelijk flink in Bloemendaal. Inwoners zijn daar de structurele geluidsoverlast van circuit Zandvoort helemaal spuug en spuug zat. Het gaat de buurt al lang niet meer alleen om grote evenementen, maar juist om het constante lawaai van ronkende motoren, piepende banden op gewone circuitdagen en de enorme stroom aan sluipverkeer. De maat is vol en er wordt hardop actie geroepen. En aan de andere kant, in Haarlem-Oost, was de rust ook ver te zoeken. In het Rijnaldenpark komt namelijk definitief een gloednieuwe hangplek voor jongeren. De wethouder heeft de knoop doorgehakt en ondanks dat een deel van de buurt flink wat leeuwen en beren op de weg zag. Omwonenden houden hun hart vast en vrezen voor zwerfafval, harde muziek en overlast in de late uurtjes. De gemeente stelt daar tegenover: die gasten moeten wel gewoon een eigen veilige plek hebben, want anders gaan ze zwerven door de straat. Kortom, twee compleet verschillende buren die allebei garant staan voor een flinke portie extra decibellen. En dat brengt ons bij de prangende vraag van vandaag. Wat heb jij liever? Woon je liever pal naast de Formule 1 circuit? Of woon je liever pal naast een kersverse jongerenhangplek? Kies je voor dus de geur van brandend rubber en brullende uitlaten, of toch voor fatbikes en overstuurde JBL speakers onder je slaapkamerraam? Wij zijn heel benieuwd, dus stuur jouw keuze vooral even in en doe

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbal

0: sportclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: daar.
1: Chef Special on Shoulder stond onlangs nog gewoon in een karaokebar.
2: Ja.
1: Deze man.
2: Met zijn dronken smoel.
1: Ja. En daarvoor de Bauza Magnetic. Het is Haarlem 105, wat jij naam staan. Je luistert naar 023. Ik ben Bessel. Naast mij Barry Huis. En aan de andere kant naast mij Morena Klok. En samen gaan we je een beetje helpen richting 8 uur.
3: Ja, zeker. En dat gaan we doen. Met zometeen gaan we de Dilemma Zaterdag gaan wij afronden. Wil je nog steeds je antwoord insturen? Dat kan nu nog net. Doe het naar 06-105-105-38. En laat daar weten wat jij dus liever hebt. Want het dilemma was namelijk... Woon je liever pal naast een Formule 1 circuit? Of woon je liever pal naast een kersverse jongerenhangplek? Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Morena, welke van de twee zou jij kiezen?
2: Ja, maar deze is zo makkelijk voor mij. Want ik woon al naast de racebaan. En ik vind het geweldig. Ik hou van het geluid. En vooral de oude auto's. Al het nieuwe meuk, dat moet weg. Dat is, klinkt allemaal als stofzuigers. Weg ermee, weg ermee. Geef mij die V8, V10, V12 motoren.
3: Ja, maar het gaat niet alleen daar. Het gaat er ook nog om natuurlijk de overlast die het veroorzaakt. Hè.
2: Welke overlast? Ik weet niet waar iedereen over shirt.
3: Auto's die, die staan. Dat is,
2: nou, maar op een gemiddelde zomerdag is het in Zandvoort niet anders. En het is dan ook niet anders in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en alles hier in de regio.
3: Enorme stroom- en sluipverkeer.
2: Ja, nou, dat heb je als het druk is op de weg nu ook, als er wegen zijn afgesloten. Het is spits. Mensen moeten gewoon stoppen met zeuren.
3: En waarom nog geen hangjongeren?
2: Ja, maar die zijn gewoon vervelend. Gewoon irritant.
3: Jouw mening is duidelijk.
2: Die gaan net een jointjes roken en zo en harde muziek afspelen. Ja, dat is vind ik dan wel weer terror. Ja,
3: Wessel woont in Almere, toch? Oh, nee. Jij bent ook niet beter gewend. Nee, jij Wes, waar zou jij voor gaan?
1: Ik zou denk ik gaan voor de jongeren.
2: Oh?
3: Ja, vertel eens
1: niet
3: waarom.
1: Naast mijn huis, maar
3: Pal
1: ernaast. Moet Pal ernaast?
3: Ja, dat wat Pal ernaast.
1: Ja, dan denk ik toch de jongeren.
3: Ja, waarom?
1: Nou... Dan kan je nog gaan schreeuwen. En dan gaan ze misschien weg.
3: Je ziet het als een hobby.
1: Bij de politie. Want dan ga je met heet water gooien. Dat werkt toch? Of is dat alleen bij katten?
3: Nee hoor, dat kan ook. Kokend water het liefst. Nou, ik zie hier een paar ingestuurde reacties. Bianca die zegt, doe mij maar die hangplek. Ik begin gewoon een loket vanuit mijn keukenraam. Frikandellenbroodjes in de aanbieding halen bij de FOMAR. En dan voor de hoofdprijs doorverkopen aan die gasten. Ben ik zo binnen. Koop ik daarna wel een vrijstaand huis. Ver weg van allebei. Haha. Ja, dat is ook een optie, Bianca. Ja.
1: Ja.
3: En zijn er nog meer, hoor? Ik zie er wel een paar staan. Hier, Jeroen. Zeker weten, het circuit. Als je in Bloemendaal maar hard genoeg klaagt, krijg je op een gegeven moment vast een keer gratis VIP-tickets om je stil te houden. En als je in het Rijnalda-park klaagt, gooi je ze hooguit een lege blik Red Bull in je voortuin. Makkelijke keuze. En dan heb ik hier nog Sandra die zegt, ik kies de hangplek. Ik heb twee pubers thuis, dus ik ben wat gewend. En anders ga ik gewoon heel gênant in mijn ochtendjas in de tuin staan meedansen op hun muziek. Geloof me, met mijn moves zijn ze zo gevlucht naar Heemstede.
1: Goed. Dat was hem, hè, de dilemma's.
3: Dat was het dilemma.
1: Mocht je nog een reactie willen geven, is het nu te laat.
0: Mag
1: niet meer,
0: hoor.
1: Mag niet meer.
3: Ja, WhatsApp mag wel, maar we doen er niks meer mee.
1: 0600 505 38. Bijvoorbeeld je mening over deze nieuwe hit.

0: Nieuwe muziek van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En als je mee hebt kunnen kijken via harm105.nl tv of slash live. Dan had je Barry helemaal los kunnen zien gaan.
1: Ja, een heerlijk nummer is dit toch.
0: Je bent wel fan hè, van deze man.
1: Mart Hoogkamer is fantastisch. En ik heb hem voor Harm 105 ook bij Dutch Valleys mogen interviewen. Sympathiekeling ook. En dat doet het ook altijd goed voor mijn gevoel richting de muziek later.
0: Oké.
1: Ja. I see Danny.

0: Ja, aan de lijn. Niemand minder dan Carné. Goedenavond.
1: Goedenavond, Wessel en Barry en de rest.
2: Goedenavond.
1: Ja, Morena natuurlijk, maar ook de luisteraars wel zo netjes.
3: Dat klopt.
2: Ja, wij horen jou inderdaad alleen wel dubbel. Staan we op de speaker bij jou?
1: Oh, wacht. Dit gaat helemaal fout, mensen.
0: Nou, dan kan ik, terwijl jij even iets van de oortjes pakt, kan ik wel even vertellen dat Carné afgelopen week door het dak ging, want hij was gewoon op tv te zien.
4: Dat meen je niet.
0: Ja.
4: Niet op lokale televisie.
0: Nee, bij Hart van Nederland.
4: Nou ja.
0: Dat zou ik niet zomaar ergens,
4: wat goed. Ja. En wat moest hij daar doen, Wes? Of kan Carné het zelf vertellen inmiddels?
1: Ik hoorde iets van tv, vertel.
0: Ja, je was bij Hart van Nederland deze week.
1: Ja, klopt. Ja, het is, soms word ik gevraagd om even wat te ouwenelen over films. En dat doe ik dan graag. En niet alleen voor Haarlem 105, mijn oude vrienden. Maar ook inderdaad voor nu inmiddels Jeugdjournaal gehad. Editie NL, Hart van Nederland. Ja, het is leuk. Het
0: zijn leuke dingen. Uitgegroeid tot landelijke filmexpert.
1: Nee, gewoon iemand die heel veel tijd heeft en denk ik makkelijk kan praten. Ja.
0: Hey, vertel, welke films moeten wij gaan kijken? Welke film kan je ons aanraden?
1: Nou, dat is denk ik op dit moment wel een film die heel controversieel is. Die zou ik iedereen aanraden om in die bioscoop te zien. Je zou misschien denken, controversieel, misschien een hele moeilijke Deense film of iets. Nee, het is gewoon een film uit Hollywood. Namelijk van een nogal onbekende acteur. Misschien zegt de naam je iets. Tom Cruise.
4: Wel eens van
1: zijn
4: gehoord.
1: Nieuwe film. Ja, het is een toptalent hoor. Het wordt nog wel wat met hem. Maar zijn nieuwe film Digger is van alle kanten misschien een meestelijke film. Maar ook echt een shitzooi. Het gaat alle kanten op. Het zal heel kort duiden waar het over gaat. Het gaat eigenlijk in de basis over... Tom Cruise speelt een man... die eigenlijk alles in de wereld heeft wat zijn hartje begeert. Hij is echt de rijkste man op aarde. Presidenten luisteren naar hem. Heel Europa kijkt met hoge ogen naar hem. Tot op een gegeven moment, hij heeft een oliebedrijf en hij boort op Alaska. Daar gaat iets mis. Explosie en eigenlijk een stuk ijsschots gaat richting Europa. Ook richting Nederland. En is gewoon een groot probleem. Kan mogelijk de hele wereld doen laten opstaan. Kan de hele wereld eigenlijk in de verdoemenis laten raken. En dan is de vraag, ja, wat kan deze man, de digger, wat kan hij doen om dit probleem op te lossen? Maar dat is het lastige aan deze film, is maar 20% van Digger, van de film. Want 80% van de film is heel iets anders en kan je het eigenlijk niet over hebben. Dus ja,
0: zonder te spoilen bedoel je? En daarom is het controversieel ook? Dat andere gedeelte?
1: Ja, omdat de film, de trailers, de marketing, verkoop je gewoon één beeld van de film. Je hebt het idee, dit wordt een soort politieke thriller, heel interessant. Maar het is bijna alsof je naar een theatraal kunstwerk gaat. Je denkt, wat is dit? Dit had ik nooit verwacht. Dus je kan er heel erg uitkomen van... waanzinnig. Dit had ik nooit verwacht. Wat heerlijk heb genoten van deze reis. Of je kan ook de bioscoop uitlopen. Dat je denkt, nou, dit waren echt 2,5 uur weggegooid. Wat heb ik in godsnaam gedaan met mijn leven? Dus het is ook een beetje, hoe open sta je voor iets lekker geks? Ja.
4: Er is ook wat verdeeldheid, hè, over deze film. Want Rotten Tomatoes scoort hij de helft van de punten. Ik geloof 51%. Ja. IMDb heeft hem wat hoger gezet. Als jij zou moeten kiezen op een schaal van 0 tot 100. Dus eigenlijk de Rotten Tomatoes scores.
1: Dan zit ik rond de 7,5 tussen 8. Dus dan als je uit 180, weet je wel, zoiets. Want ik vind, wat ik denk het lastige aan deze film is... Ja, je bent misschien een beetje voorgelogen in wat de film is. Er werd ook heel veel gesproken. Is het een musical? Ook interessant, omdat in de trailer zie je heel veel stukjes waarin het personage van Tom Cruise aan het dansen is op ritmische muziek. Die zijn dus echt alleen geschoten voor de trailer. Die zitten totaal niet in de film. Dus je bent ook meerdere malen echt gewoon keihard voorgelogen. Dat doen ze gewoon omdat het werkte op set. Het was leuk. En de marketingteam, dat is dan net even iets anders dan de mensen die de film echt maken. Die zagen de shots en dachten, dit werkt eigenlijk weer hartstikke mooi in de trailer. We stoppen het erin. Maar ja, dat is dus niet de film. En wat ik denk ook, wat deze film heel goed is... Het is een hele super actuele film. Thema's zoals klimaatverandering. Hoe Europa in sommige zaken staat. Weet je, dat ze vleugellam zijn. Dat ze eigenlijk niet helemaal één lijn hebben. En dat eigenlijk al die lidstaten maar door elkaar heen aan het lullen zijn. Maar ook over gewoon hoeveel macht hebben sommige mensen. Weet je, de oligarchen, de tech-mensen. En gewoon ook... Ja, toch het verschil tussen arm en rijk. Het gaat letterlijk op een gegeven moment over de prijs van de boodschappen. De prijs van aan de pomp. Ik heb gisteren weer getankt. Ik ben er nog van aan het bijkomen.
4: Ja. Ja, vind je het niet te prekerig? Dat het iets te dik bovenop ligt? Ik heb hem nog niet gezien hoor, maar...
1: Nee. Dat kan je zeker. Je kan zeker zeggen van oké, okay, is het niet te moralistisch, de film? Ja, misschien in sommige zekere zin wel. Alleen, het is ons zo erg ook een comedy, dat ik denk oké, okay, ze nemen zichzelf ook niet te serieus. Okay. Soms heb je wel eens een keer van die films dat je denkt, oh ja, dit vond je een hele goede boodschap. Je ruikt iets te veel aan je eigen scheetjes. laat dat los. Dat doet deze film wat mij betreft iets minder. Hij is wel wat rommelig. Dus je moet echt even inkomen. En als je eenmaal de big twist krijgt, en die krijg je echt binnen 20, 30 minuten. Dus loop nog niet weg. Als je denkt, wat is dit? Waar kijk ik naar? Want sommige mensen vinden het ook een lelijke film. Dat is ook heel bewust. Heel erg, de kleuren zijn een beetje flats. Een beetje vervaagd. Dat je denkt, nou, maar dit is 2026. Waar zit ik naar te kijken? Maar ja, dat is allemaal het doel van de film. Om je ook een beetje on-edge te brengen.
4: Ik moest gelijk denken aan jouw uitleg over de film. Aan de andere film Birdman. Nou zie ik ook dat de regisseur hetzelfde is. Dus dat is niet toevallig, denk ik. Kan je zeggen dat als je de Birdman gezien hebt en tof vond... dat je deze ook leuk gaat vinden en vice versa? Of moet ik het niet zo strak nemen?
1: Ja, nee, zeker. Ik denk wel echt dat het twee compleet andere films zijn. Maar wat Birdman, voor de mensen die het weten, is Michael Keaton. Hij speelt een soort gerenommeerde acteur die weer terugkomt in het theater. En hij is een beetje in een soort crisis met zichzelf. Want hij speelde vroeger Birdman, een soort superheldenrol. En daar wordt hij de hele tijd ook mee geteisterd. Wordt hij de hele tijd op terug... Wordt hij terug naar gehaald. En hij heeft een soort van alter ego. En dat is ook Birdman. Die ziet hij de hele tijd. Alleen die film is één groot shot. Dus het is één lopend verhaal. En van één camerapositie opgenomen. Die film vraagt ook al heel veel van je als kijker. Nou, als je dat al aan kan. Dan kan je Digger helemaal aan. Want ik denk dat Birdman nog wel eens een keer een moeilijkere film is dan deze. Maar ja, beide inderdaad... lekkere films om bij de filmkoepel, bij de schuur daarna nog, of Pathé natuurlijk, Kinopolis, om nog lekker even een half uurtje met een kleine versnapering nog na te praten. Want dat wil je. Je wil hierover praten.
4: En heb je ook nog iets voor ons in petto, voor mensen die misschien niet van moeilijk gedoe houden, om het me even heel onerbiedig te zeggen. Ik ben in ieder geval enthousiast. Maar het draait er ook nog iets in de bioscopen waar we heen kunnen. Gewoon even een lekkere, makkelijke film.
1: Oh, een makkelijkere film. Nou ja, mag ik dan... Ik denk dat het gewoon niet zozeer een makkelijk thema is. Maar ik denk dat het een hele goede film is die iedereen moet zien. Is Downtown, die sinds donderdag draait. Het is een Nederlandse film. Het is de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Makkelijk in zekere zin, omdat het gewoon een logisch verhaal is.
4: Zo bedoel ik, mooi,
1: heel makkelijk kan gaan volgen. Maar wat het zo belangrijk maakt is dat het een film gaat over de jaren 80. Amsterdam, over een groep vrienden... midden in de AIDS-epidemie. Ondertussen zagen zij mensen doodgaan aan HIV. De nachtclub waar ze werkte, die wordt langzaam leger. En de film is ook de ene helft, de groep vrienden die weer in 2021... midden in de coronacrisis samen weer een gesprek voeren over die tijd. Dus dat aspect van de AIDS-crisis en de coronacrisis door elkaar heen. En hoe was dat? En waarom ik het een belangrijke film vind, is omdat het gewoon heel belangrijk is in de tijd dat je dat onderzoek laatst dat jongeren steeds negatiever aankijken tegenover homoseksualiteit. Dan mag je vinden van wat je wil. Alleen gewoon elkaar leren begrijpen in sommige situaties. In de film gaat het ook heel duidelijk over wij vallen buiten de norm. Maar daar zijn we ook trots op dat we buiten de norm vallen. Ik vond dat een hele actuele film ook weer. En ik denk dat iedereen ook een stukje opvoeding gewoon gezien moet hebben.
0: Nou, dan hebben we twee films waar we heen gaan, moeten gaan. En Carné, nog even heel kort, wat vond je van de Gouden Kalveren?
1: Ja. Nou ja, ik vind het een dappere keuze. Uiteindelijk de grote winnaar is de film Truly Naked. 6 van de 7 nominaties hebben ze binnengesleept. Nou, dat is, dan ben je gewoon echt de MVP, de man, de vrouw van de avond. En de film, voor de mensen die hem niet hebben gezien, en jammer genoeg zijn dat er heel weinig geweest. Is een, eigenlijk een Nederlandse productie, maar met alleen maar Engelse acteurs. Het gaat over een tiener die opgroeit bij zijn vader, die runt een low-budget porno studio, filmbedrijf. En hij is ook degene die alle filmpjes filmt en monteert. Dus hij ziet zijn vader met pornoactrices een kunstje doen. En de jongen zit in de bloei van zijn leven. En hij krijgt dus ook een vriendinnetje en moet dus ook zichzelf vinden in de intimiteit van het leven. Ik vond het een hele schurende, sterke film. Maar ja, hij heeft heel weinig mensen naar de bioscoop hier gebracht. Dus misschien krijgt hij een tweede leven hierdoor. Want het is wel echt een hele, hele goede film. En ik vind het ook wel dapper dat de Nederlandse kalveren gewoon hebben gekozen, de commissie, voor deze film. Want het zegt wel iets. Wij vinden het gewoon een prachtige film. Het is de debuutfilm van de regisseur die hierachter zit. Dus ja, ik vind het een mooi statement voor zo'n dappere film. Ja, dat. Maar ja, je moet hem wel gaan zien.
4: Kunnen we even één keer de namen opzommen voor mijn luisteraar? Dus we hebben Digger.
1: Digger. Nou ja, als je toch bezig bent en je denkt, ik wil nog even zien, dan pak je ook even Birdman erbij als bonus tip. Dan heb je die avond heb je erop zitten. Dan denk je, nou oké, dit was zo gezellig. We doen er nog eentje. Dan ga je naar Downtown. Die in de bioscoop. En dan denk je, wat moet ik nu nog kijken? Dan pak je ook nog even Truly Naked erbij.
4: We hebben meegeschreven.
0: Ja,
4: dit is fantastisch.
0: Super, dankjewel Carné. En we spreken jou de volgende keer weer. Heel goed weekend.
1: Heel leuk. Jullie hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Mark Ronson en Valerie. Tijd voor het Haarlem 105 weer, Morena.
1: Ja, vanavond en vannacht is het bewolkt en dat blijft het ook voor de hele avond en nacht. En ligt de temperatuur zo rond de 14 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag zal ondertussen een beetje het zonnetje te gaan doorbreken. En ligt de temperatuur zo rond de 18 graden.
0: Lekker.
1: Ja, het is helemaal. Het voelt voor mij echt geen herfst. Het is gewoon te warm nog voor mij voor herfst, voor het gevoel. Het klopt niet.
2: Misschien kun je de herfst overslaan.
1: Ik heb
0: de pumpkin spice ingeslagen, hoor.
2: Nou, dan doen we hem toch.
0: Pepernoten.
2: Ja, je zin.
0: Pepernoten en die bolletje koeken van Sinterklaas met dat witte eroverheen.
3: Heerlijk.
2: Bolletjes, nee. Maar laten we vooral zien.
0: Heerlijk. Goed. Kijk nog even naar de situatie op de weg. Want op de A9 van knooppunt Badhoevedorp richting knooppunt de Nieuwe Meer. Langzaam rijdend verkeer. Je bent daar 5 minuten langer onderweg. De A10 tussen afrit Amsterdam Oud-Zuid en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dus dat is gewoon helemaal afgesloten. En op de N200 van knooppunt Amstel richting knooppunt de Nieuwe Meer ook 8 minuten langer onderweg. De treinen rijden gewoon nog. Dus ik zou gewoon lekker de trein pakken.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Adventures of Stevie V. Dirty Talk, Money, Cash Talk, Money. Zometeen.
1: Cash, gaan we, Talk.
0: Ja, iets met Money and Talk en Cash en Dirty. Barry, zometeen gaan we een leuk spelletje spelen. De Haarlemse recensie.
2: Ja, de Haarlemse recensie. We zijn erachter gekomen dat er zijn zoveel organisaties, bedrijven, noem maar op, te vinden. Gewoon op Google Maps. En je kan ze allemaal eens langs gaan en je lacht je soms helemaal de ballen uit je broek over wat daar recensies onder staan. Wat mensen daarvan vinden, de reviews. Dus wij hebben een spel bedacht. Wij gaan zometeen... Wij gaan zometeen een review oplezen van een willekeurige organisatie, bedrijf, noem het op, in Haarlem. En het is aan jou, de luisteraar, om te raden van welk bedrijf dit is. Je mag er ook een beetje in de buurt bij zitten. Dus bijvoorbeeld een kapperzaak. Je hoeft dus niet te benoemen welke. Dus stel je voor, er staat... Ik heb het hier zo onwijs naar mijn zin gehad. En dat blijkt het ziekenhuis in Noord te zijn. Dan kan je gewoon zeggen ziekenhuis. Nou, heb jij nou het idee om welke organisatie, bedrijf of pand of noem het op het gaat? Stuur dat dan in naar 06-105-105-38. Gemak die de mens. Het kan namelijk gewoon via de app.
0: En kan je ook nog wat winnen?
1: Nee.
2: Het is voor de eer.
1: Ja, dat wel. Maar ja,
2: en je mag appen aaien.
1: Nou, wat leuk.
0: Dat zometeen, na de appen zit.

0: Feestje op mijn graf. Op 105. Dit is 023 en we gaan een nieuw spelletje spelen. De Haarlemse recensie.
1: Zeker. Ik heb er een paar voor jullie uitgezocht en gevonden, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja, dat. Ik ben benieuwd of jullie erachter kunnen komen.
0: Ja, dus voor de duidelijkheid, mocht je het net gemist hebben, de vakkundige uitleg van Barry. Morena, die leest zo 3 recensies op van een bedrijf hier uit de regio. Een locatie, mag ook. Gewoon een Haarlemse locatie. En op basis van die recensies moet je dan achterhalen welke project het is. En,
1: ja. Dus kijk, zo kan het ook, Barry.
2: Ja, ik ga het echt best wel wat. Kun je het even 2 zinnen uitleggen? Ik zeg, tuurlijk best. En we gaan op R en ik zeg ja, dat was 2 woordzinnen toch? Met heel veel komma's wel. Goed, mooi.
1: Zeker, goed. De recensies voor jou. Ja, we waren hier met onze kinderen. Bij de ingang werd ons verteld dat we niet naar binnen mochten met onze dochter. Tussen haakjes, 6 maanden oud. Te klein was. Haar dragen was ook geen optie. Blijkbaar mogen alleen kinderen ouder dan 5 jaar naar binnen.
2: De koffieshop.
0: Oh.
1: Ouder dan 5 jaar. Als u de openingstijden tot 5 uur aangeeft, moet u ook daadwerkelijk tot die tijd open zijn. En niet bezoekers om 4:30 al wegsturen met de mededeling gesloten. Mm-hmm. En dan de derde. Van buiten erg mooi. De vrouw die de gidsen regelde was onbeleefd en beledigend. Niet echt bemoedigend om nog eens terug te komen om alsnog met de tour mee te gaan.
2: Het zijn allemaal dezelfde.
1: Dit is allemaal 1 locatie.
2: Oké.
1: Dus ik ben benieuwd wat jullie denken, waar dit kan zijn.
2: Ja, de Haarlem Dungeon.
1: Bestaat die?
2: Nee, denk ik niet. Maar,
1: bestaat die?
0: Vanaf 5 jaar naar binnen.
2: De escape room? Koepel?
1: Je moet niet op Google gaan zoeken nu. Hè? Een beetje
0: ik
1: bruisen.
0: Ik zou zeggen... De brandweerkazerne. In Schalkwijk.
2: Brandweerkazerne in Schalkwijk. The place to be voor een leuke tour. Dus heb je daar niks te doen morgen? Ga dan even langs bij...
0: Heb je wel eens geprobeerd met iemand van met 3 naar binnen te komen? Dat mag niet, hoor.
2: Nee, je hebt nooit geprobeerd. Nee. Als ik dat zou doen...
1: Op tour.
2: Mensen maken zich echt zorgen.
0: Ja, op een open dag.
2: Dus ik denk dat ik echt gezeik krijg als ik als... als er iemand die geen kind heeft, als volwassen vent met een kind van 3. Ja. Nee, zal het iets zijn? Ik denk dat toch de coffeeshop. Dan geven ze daar tours, weet ik niet. Kijk, marihuana. Hash. Nee, ik ga het niet weten.
1: Iemand die over zijn nek gaat.
2: Zitten wij in de buurt een beetje? Is het een, de Jopenkerk? Dat geven ze ook touren.
1: Jullie zitten totaal niet in de buurt. Zowel op de kaart niet, letterlijk, als... Als wat je denkt. Ook
2: kinderen van 5 mogen wel, maar kinderen van 3 mogen
1: niet.
2: We
1: kunnen namelijk ook nog zo meteen even een nummertje draaien. Je even tijd op
2: over. Ik ga nog even over
1: nadenken. Ja. En dat ik dan terugkom met het antwoord.
0: Ja, mocht je daar zitten luisteren en het gewoon weten. Dat je het naar de radio nu scheelt. Van jongens, ik weet het. 06-105-105-38 kan je naar appen. Op WhatsApp. En dan komt het hier binnen. En wie weet win jij de grote eer.
2: Wat zeg je dus, hip? Winnaar. Zeg dat nog eens.
0: 06-105-105-38 appen. Dit is Kim Carnes.
1: Hippe vader, hè?
0: En Betty Davis Eyes. Op 105.

0: Kim Carnes op 105. Dit is 023 waar je naar luistert. Ik vind het een beetje een saai achtergrondmuziekje, maar goed. Sorry. We zijn bezig met een belangrijk leuk spelletje, namelijk de Haarlemse recensie. Morena die noemde net 3 recensies van een Haarlemse locatie.
1: Zeker.
0: Onder andere dat je er...
1: niet met je kind mag komen.
0: Onder de 5 jaar of zo. Dat stond nergens duidelijk. De rondleidingen waren chagrijnig of zo.
1: Ja, de vrouw die de rondleidingen regelde, die was chagrijnig en onbeleefd. Ja. En als de openingstijden tot 5 uur 's avonds zijn, moet je niet mensen om 4:30 al wegsturen met de mededeling gesloten.
0: Nou, er zijn best wel wat reacties binnengekomen. Onder andere Francine, die denkt dat het kids baloes gebeuren is.
2: Oh, dat is ballonig.
0: Ballonig, ja.
2: Oh ja, zoiets, ja. Oh ja, zo'n monkey town.
0: Het zou wel heel raar zijn als je daar met je kind onder de 5 dan niet naar binnen mag. Maar.
2: Ja. Dat lijkt mij ook. En de tattoos worden gegeven, ja. Kijk, dit is de glijbaan. En kijk, dit is, ja, vreemd.
1: Hey, ik zie hier ook weer...
2: Maar doe vooral mee, Priscilla. Hoe heet Francine?
1: Priscilla.
2: Doe vooral mee. Er zijn geen domme antwoorden.
1: Ik heb van Mike nog de reactie. Dit moet wel in het Tylers Museum zijn. Maar hij denkt ook, iets met 5-jarige kinderen mogen daar dus ook niet naar binnen. Maar voor bepaalde ruimtes mag je inderdaad alleen met een gids komen. Nou ja, als dan de vrouw die de gids regelt onbeleefd is, ja, dan kom je er lastig.
2: Zit hij in de buurt?
1: Nee, ja, in theorie wel. Op de kaart gezien, ja. Dan zit hij warm.
0: Jason denkt nog Museum van de Geest?
1: Nee.
2: Nou ja, nee, dat is niet gek misschien. Ja, want ja, voor je weet gaan de kinderen boven de 5 jaar... die zijn natuurlijk helemaal mentaal stabiel voor dit soort verhalen. Ja. Kinderen onder de 5, ja, die
0: kunnen dat niet aan.
2: Nee, die hebben geen idee. Dat wordt indoctrinatie, noemen ze dat dan. Nee, maar ik geef hem maar weg anders. Ja. Ik heb echt geen idee.
1: Nee, het antwoord is een molen, de Adriaan.
2: Oh, en waarom is dat?
1: Nou ja, blijkbaar mag je nou dus niet met kinderen om de 5, onder de 5 jaar. Waarom, weet ik veel. Weet jij dat toevallig?
2: Ja, ik weet het wel eigenlijk. Ja, want ik ga het jou vertellen. Nee, het is heel logisch. Het is misschien voor heel veel mensen heel vervelend. Maar die trappen zijn zo stijl. Dat ze hebben gezegd, je moet wel geconcentreerd met 2 handen die trappen kunnen beklimmen. En als je een kind om de 5 hebt, die kan dat niet. En die moet je vasthouden. En dat mag dus ook niet. Dus
0: een baby van 6 maanden, die kan je toch zelf vasthouden?
2: Ja.
1: Maar als je bijvoorbeeld zo'n zak hebt waar je ze in doet. Ja. Op de rug hebt of zo.
2: En precies voor deze mensen zoals jij, Moor, hebben ze gewoon 1 regel getrokken. We doen het niet. Ja, maar ja, als ik hem op mijn hoofd zit. En wat als ik dit? Nee, geen geouwe hoer. Mag niet. Klaar, zei ik het.
0: Heeft iemand het geraaien?
1: Ja, we hebben een winnaar.
2: Oh. Echt waar?
1: We hebben iemand die het goed heeft gehad.
2: Adriaan.
1: Nee, Bassie.
2: Flauw.
1: Nee, Joke die heeft het goed gehad.
0: Joke!
1: Nou, dankjewel, Joke.
0: Gefeliciteerd, Joke. Goed. Je wint al die prachtige prijzen, waaronder dus de eeuwige roem en de eer. En als je in de buurt bent hier bij de Zeilweg, dan mag je ook wel een kop koffie komen halen. Joke.
2: 2,50.
0: Goed weekend. Dit is Haarlem 105 met Alice DJ uit de jaren 90. Will I ever...

0: Wat een abrupt einde ineens.
1: Zo! Ik schrik me helemaal. Lipblazen, dus wist je het genoeg.
0: Het zit helemaal lekker in LSDJ. En dan denk je, nou, dan komt er een langzaam einde aan. Maar dan
1: de trip was over.
0: Einde.
2: Pilletje was op.
0: Goed. Zometeen hier.
2: Oh ja, joh.
1: Het blijft de lokale radio. En we zijn natuurlijk nog steeds bezig met het ontwikkelen van dit programma. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar hey, niks is leuker dan live tv en radio. Want dan maak je dit soort dingen mee.
0: Precies. Elke zaterdagavond ben je van harte welkom in de Haarlem 105 Years Tijdmachine Express. En daarmee maken we een mini tijdreis door een bepaald jaar. En dan reizen we in 30 minuten langs de muziek en een aantal gebeurtenissen, films of series van het jaar.
2: Ja, en elke week bepaalt de Haarlem 105 Tijdmachine Computer in welk jaar we deze week weer gaan. En ik vraag nu aan de computer om ons het jaartal te geven.
0: Hallo, computer.
2: Miep, miep. De wasmachine.
3: Vandaag reizen we af naar het jaar 1977.
2: Zo, toen was ik nog lang niet geboren.
0: Dan hoor je de stem van de computer ook in 1977 is blijven hangen.
1: Dat zou heel goed kunnen. We gaan het aan vragen. Ja. Want met een half uur vliegen we naar dat jaar toe. 1977. En heb jij nog suggesties voor een liedje uit het jaar? Laat dit ons dan weer even weten. Via, dat kan best wel heel mooi zeggen.
0: 06 105 105 38.
1: Via
0: app.
1: Heel erg.
4: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Stella Lessie en Boston op Haarlem 105.
1: Nieuws van de sterren.
2: Ja, Nederland die doet weer mee met het Songfestival. Dat zal jullie vast niet ontgaan. En heel veel mensen vinden het nog steeds heel stom, terecht. Alleen, ze hebben nog iets voor hun kiezen gekregen. En voorheen deden ze mee aan de Reference Group, zoals ze dat mooi heet. En daar doen ze nu zijn ze geen onderdeel meer van. Dus zij mogen achter de schermen niks meer zeggen. Doordat zij dus kritiek hebben gehad en het jaar hebben geboycott. Ook wordt dit jaar niet uitgezonden door AfroTros, maar gaat het naar de NOS toe. Dus NOS gaat het uitzenden.
0: Komende jaren ook trouwens. Weet ik uit interne bron. De komende jaren de NOS het ook uitzendt en niet meer de AfroTros.
2: Ah, oké, AfroTros is er.
3: Vrij zeker van ook.
0: Ja.
2: Bedankt voor deze inside info. AfroTros is er dus mee gestopt. Good to know. En ze gaan nu nog kijken wie ze gaan insturen. Ik ben daar eigenlijk ook wel weer een beetje benieuwd naar.
0: Ik heb anders wel een suggestie.
3: Vertel.
0: Maar juist.
3: Nou, dat is... dat is dat jij erover begint, Wes. Want nou, vind ik lief dat je daar... Dat is... Nou, vind ik ook wel.
2: Nou, ik hoor een kandidaat die we kunnen insturen, dus.
3: Nee hoor, dankjewel. Nee, ik hou het liever bij mijn eigen radiocarrière op Haarlem 105, want dat betaalt toch minder goed. Maar er is wel meer gebeurd, want ik denk nu dat we doorgaan. Want Fast and the Furious, we kennen het allemaal wel. Er is een filmreeks, geloof ik, 8 films. Nou, het succes is ongeëvenaard met Vin Diesel. En die hebben gedacht, weet je wat, er zit nog meer geld in het Fast and Furious vat. Want er komt namelijk een tv-serie van. En dat is nou goed nieuws ook voor fans van Vin Diesel. Want hij is er zelf nauw bij betrokken als producent. Dus dat belooft weer een hele hoop familiedrama en hele vette auto's. En als je dan denkt, nou ja, waar gaan we dat dan zo meteen kunnen kijken? Dat is op een vrij onbekende streamingsdienst, dat is Peacock.
2: En dat is misschien dat. Echt wel Amerikaans.
3: Ja, het is echt Amerikaans, hè? Ja. Ja. Misschien dat je met bepaalde IPTV-streamers heel misschien het nog wel kan kijken.
2: Tegenwoordig kan je alles zien.
3: En misschien, als het zo goed werkt, wordt het dan wel overgekocht, hè? En dan gaat het misschien ook wel naar een van de grotere streamingsdiensten. En nou, kan je echt niet wachten, dan heb je echt fucking pech, want 2028 wordt die pas verwacht.
0: Nou, en dan nog Olivia Dean. Die wordt namelijk beschuldigd van plagiaat met haar liedje I've Seen It. Ze zou de melodie van Just the Two of Us van Bill Withers hebben gekopieerd. Of gewoon gejat. Een managementbureau heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Muziekwetenschappers die hebben naar gekeken en noemen de gelijkenissen in de melodie treffend. Of het echt bewust jatwerk is of gewoon dikke pech. Omdat de twee goede melodieën toevallig op elkaar lijken. Dat mag de rechter gaan uitzoeken. Ik moest eerlijk zeggen, ik kende dit nummer niet van haar. Volgens mij is het niet echt een hit geweest. Maar het gaat om dit nummer. Bring

0: rechter...
1: Wauw.
0: Hoor jij het?
1: Ik vind het wel heel mooi.
0: Ja.
2: Het is wel mooi, ja.
0: Dat wel.
2: Hij kan ook wel goed zingen.
0: Maar ik zat te luisteren naar of ik de melodie hoorde, maar dat kon ik niet echt herkennen. Dus ik wens die rechter zoveel succes. Goed, dan muziek van LF Jadien. Eentje die wel een hit is geweest. Ik denk haar grootste hits tot nu toe. Dit is Man I Need op 105.

0: Iedereen huilt, behalve ik. Ik lach, omdat ik snap dat huilen niet meer werkt.
1: Goedemorgen, dit is Haarlem 105.

0: Mauw-Piet.
1: Kan je kennen nog van Drugs from Amsterdam. En dit is een nieuwe hit. Dit is Just a Little op 105. Daar word je Olivia Dean en Man I Need. Ja, welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years mini-tijdreis maken wij een reis naar een bepaald jaar. En ik ben vanavond jullie gezagsvoerder. Wessel van Opstal en mijn co-piloten zijn vandaag Barryhuis en Morena Klok. Tot 8 uur reizen we vanavond door het jaar 1977.
2: En in dat jaar werd een Drents plaatje ineens wereldnieuws.
1: Ja, en gitarist Lindsey Buckingham schreef dit volgende nummer in een periode dat zijn relatie met bandgenoot Stevie Nicks definitief op de klippen liep. De spanningen binnen de band liepen destijds zo hoog op dat Buckingham bewust scherpe en stekelige teksten schreef, zoals de regel "Packing up, shacking up is all you want to do." Die Stevie Nicks vervolgens gewoon op het podium moest meezingen terwijl ze werden aangehoord door de rest van de band die ook ruzie met elkaar hadden. Ja, wat het verhaal nog extra wrang maakt, Nicks haatte de tekst over haar privéleven, maar moest wel toezien hoe het publiek massaal uit zijn dak ging op hun stukgelopen liefdesrelatie. Pure emotie gevangen in een weergaloze gitaarsolo. Dus dit is Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: DJ's en Stayin' Alive op 105. Welkom aan boord van de Harm 105 tijdmachine. Zojuist heeft de Harm 105 tijdreiscomputer bepaald dat we naar het jaar 1977 gaan. En dit gebeurde er toen.
1: Op 14 oktober 1977 reed de eerste metrolijn in Amsterdam. Van Weesperplein naar het Gasperplas. Officieel open voor het publiek.
0: En op 25 mei 1977 verscheen het eerste deel van de Star Wars van George Lucas in de bioscoop. Het groeide direct uit tot een wereldwijd fenomeen dat de popcultuur voorgoed veranderde.
2: Ja, en op 23 mei van dit jaar kaapten 9 Zuid-Molukse jongeren een trein bij het Drentse dorp De Punt. Om de Nederlandse regering onder druk te zetten voor een onafhankelijke Molukse staat. Na 3 weken van onderhandelingen en spanning kwam er op 11 juni van dat jaar een einde aan gijzeling. Toen mariniers de trein bestormden waarbij de actie met geweld werd beëindigd.
0: Ze hebben in ieder geval wel De Punt gemaakt.
2: Ja, De Punt was zeker gemaakt.
1: Kan wij ontslaan zich van elke verdenkingen.
0: En je oren werden in 1977 getrakteerd op talloze hits. Van onder meer ABBA, Al Stewart, Hot Chocolate, Stevie Wonder, Smokey, de Turk BZN. Maar ook deze knaller. Frontman Jeff Lynne, die zat vast in een Zwitserse berghut in de mist en sneeuw. Wanhopig op zoek naar inspiratie voor een nieuw album. En toen de lucht ineens openbrak en de zon door de wolken scheurde, kreeg hij meteen de melodie te pakken. Dit is ELO, oftewel Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.

0: Als het gaat over hoe gaan we burgers verder betrekken, daarvan kan ik zeggen dat we dat via social media doen, via podcast. Ik zou het ook heel leuk vinden om meer jongeren zeg maar, aan te trekken door bijvoorbeeld via social media wat moderner, via Instagram. Ik weet niet of TikTok of TikTok, wat is het? TikTok. Over TikTok wat meer kunnen doen. Maar het is wel goed om altijd te zoeken naar mogelijkheden om de Kamer wat meer te verbinden. Dat realiseer ik me helemaal.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland.

0: Last Summer. En geproduceerd door Giorgio Moroder. Die maakte die... En daardoor is het nummer zo populair geworden.
1: Ja, en dankjewel Robin voor het insturen ervan. Vind ik toch wel even leuk om nog gezegd te hebben.
0: Ja, zeker. Heel leuk. Goed, het is... De JR's mini tijdreis. We maken een reis door het jaar 1977. En dit gebeurde er allemaal dit jaar.
2: Op 18 januari begon de bekende blauwe supermarkt, we kennen hem allemaal wel, met een nieuwe kassabonsysteem. Zo wordt er op de bon een productnaam toegevoegd. Ach, ja. Ja, je kan inmiddels weet je natuurlijk niet beter. Maar dit was om zo sneller en makkelijker om de bon te kunnen controleren. En het systeem werd uitgetest in Heemskerk, kwam al snel naar Haarlem. En daarna werd het verspreid door heel Nederland.
0: Elvis Presley overlijdt op 16 augustus in Memphis, Tennessee. In de badkamer van zijn huis. Officieel door een hartstilstand. Maar later na autopsie blijkt dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. Goed, we weten natuurlijk allemaal dat Elvis Presley gewoon nog ergens op een mooi eiland aan het rondlopen is.
2: Samen met Tupac, 50 Cent, ja. Michael Jackson. André Hazes.
1: Saxon. Goed. Op 27 maart van 1977 vond er op het Spaanse eiland Tenerife het dodelijkste vliegtuigongeluk uit de geschiedenis plaats. Door miscommunicatie van de toren kwamen er op de landingsbaan van het kleine vliegveld twee Boeings tegenover elkaar te staan. Eentje was verkeerd getaxied en die kwam dus op de startbaan. En de kapitein van KLM die zei, nee, we gaan gewoon. Die ging gewoon en daardoor is het fout gegaan. 500 plus man overleden. En het is nog steeds een treurig iets. 583 om precies te zijn. Het is echt een treurige bedoeling.
2: Ja, ja, tragisch.
0: Hoewel het album al eind 1976 verscheen, werd de gelijknamige single begin 77 een wereldwijde mega-hit. Het mysterieke nummer roept al decennia lang speculaties op. Gaat het over een sekte, de duivel of simpelweg de verloedering van de Amerikaanse droom in de muziekindustrie van Los Angeles? Volgens bandlid Don Felder schreven ze toen ze 's avonds laat door de woestijn reden als een muzikale weergave van de donkere kant van rijkdom en succes. Dit zijn de Eagles en Hotel California.

0: Tony M. En Ma Baker was dat op 105. Daar waren de Eagles en Hotel California. Ja, ik moet zeggen hoor. Wat een gave reis door 77. We zijn weer terug op 3 oktober 2026. Tot zover deze years mini-tijdreis met de HR105 tijdmachine. Hopelijk heb je genoten.
1: Ja, en heb je nou zo genoten? Treur niet, want volgende week maken we weer een nieuwe mini-tijdreis. Dus heb jij dan nog een suggestie van een jaartal waar jij graag heen zou willen? Stuur ons dan gewoon even een berichtje via
0: 06.
1: 100. Nee, via
0: WhatsApp.
1: Naar 06 105 105 38. En wie weet, rijden wij wel naar jouw favoriete jaar.
0: WhatsApp. Moet ik het nog een keer zeggen?
1: Ja, heerlijk. Ik ga helemaal goed op.
0: WhatsApp.
1: Ja, yeah, hip hip de hip.
2: Kunnen we deze niet gewoon nu als zo'n soundbeetje gewoon
1: doen? WhatsApp.
0: WhatsApp. Ja. Ik moet wel nog even terugkomen op een liedje wat we net draaiden. Ik kreeg een berichtje binnen. Dat was populair. Ren je dat nog, dat nummer? Toen zat jij aan de radio gekluisterd, Barry.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
0: Van wie dat is? Het origineel, zeg maar.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Kijk, dat is deze nummertje. Oh, ja, nieuwe Papo, hè, Stim?
1: Ja, ik ben hier wel gek op, ja. Maar niet heus.
0: Dat was deze.
2: Ik weet wel hoe het is, ik wil het
1: superstar, ja.
0: Populair. Tot zover.
1: Heerlijk.
0: Het is alweer bijna 8 uur. Betekent dat we zo meteen gaan bellen met Stefan? Of gaan we nu bellen?
2: Ik bel hem wel. Nee, je hebt nog een minuut. Een hele mooie Duitse.
0: Ja, ik dacht dus. Deze week kwam dit ineens voorbij. Mijn afspeellijst. Want ik heb dit nummer in een afspeellijst staan. Dit is eigenlijk een fantastisch nummer. Om een uitzending zo goed als mee af te sluiten. Moet je maar eens luisteren nou, hoor.

0: spel het ei
1: met Stefan!
2: Goedenavond
0: daar
2: in de studio allemaal, jongens.
0: Goedenavond, Stefan. Sluit onze week af met een heerlijke bak.
2: Oké. In Sesamstraat is afgelopen week... Tino heeft namelijk... Puntje, puntje, puntje. Moeten jullie het inmaken?
3: Soa.
2: Nee.
3: Oh.
4: Vogelgriep.
2: Nee.
3: Een blauwtje gelopen.
2: Nee, vogelpest.
0: Vogelpest. Nou... Hessel, je zat in de buurt. Ja, Stefan, hier kunnen wij weer een week tegenaan. Hartstikke bedankt.
2: Oké, fijne week.
3: Tot
2: volgende week.
3: Fijne week. Tot volgende week.
4: Jay.
5: Hallo.
4: Leuk dat je er bent. Wat ga jij zo meteen doen?
5: Ik ga zo meteen, we gaan natuurlijk weer even terug naar de Zero's. En het is de eerste show van oktober. En dat betekent dat we weer even een beetje gaan aftellen naar Halloween. Dus we gaan een beetje Halloween.
3: Hoe, spooky. Hoe.
5: Dus we gaan even een beetje Halloween.
4: Ze hebben niet gedronken, jongens. Ze hebben niet gedronken.
5: We gaan er een beetje Halloween doorheen gooien.
4: Ik heb hier alvast een klein voorproefje.
6: Zo, hier is Johnny.
5: Ja.
0: Goed. Nou, heel veel plezier zo meteen. Ja. Wij zetten lekker Q Music. Nee.
6: Wessel naar huis.
4: Dit was 023. Tot volgende week. Dan zit Herco hier. Heel fijn weekend, veel plezier met Jay.
5: Het is gewoon de deur van Wessel die naar huis gaat.
6: Ja.
7: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
8: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
7: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
8: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
9: Dit is 105. Het is 8 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ja, het is oktober. Dat betekent dat de Halloween-platen weer uit de kast mogen komen.

0: Beach Freaks. En Somebody's Watching Me hoorde hier op Haarlem 105. Ja, ik hoorde deze remix net een paar uurtjes geleden onder de douche. En ik wist gewoon dat ik deze aan jou moest laten horen. Het is zaterdagavond, we zijn er weer. Hoe is het met je? Zit je een beetje lekker in je vel? Zit je er een beetje lekker bij? Je hoort Jay hier op de radio. Het is oktober en dat betekent dat mijn favoriete feestdag weer om de hoek staat. Halloween. Heb je daar wat mee? Dat is mijn vraag. Laat je even horen via de 105 WhatsApp.
1: Late zaterdag. We zijn afgestemd, vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, heb je wat met Halloween? Laat je even horen via de 105 WhatsApp. 06-105-105-38. Muziek van onder andere Adele, Brother Wallace en Teddy Swims komt eraan. Maar eerst heb ik deze voor je. Een nieuwe van Bruno Mars. I Just Might.

met Easy On Me hoorde hier op Haarlem 105. Ja, het is oktober, dus dat betekent dat Halloween eraan komt. En ik was even benieuwd of jij iets met Halloween hebt. Je kunt je laten horen via de 105 WhatsApp 06-105-105-38. Erik die zegt, ja, Halloween vind ik echt top. Ik verkleed me elk jaar weer als heks en ga met mijn neefjes langs de deuren. Dit jaar worden het hopelijk 2 zakken snoep. Geloof me maar gewoon. Mark zegt dan weer, eerlijk, ik haat het. Elke keer als de bel gaat, staat er dan weer zo'n spook met een lege snoepzak. Maar ik haal toch elk jaar wel weer een grote zak Tony Chocoloni in. Ja, Mark, je kan ook gewoon het licht uitdoen, hè. Wij versieren ons hele huis met spinnenwebben en lichtjes. De buren die denken inmiddels dat we een spookhuis runnen, zegt Lotte. Bram die zegt horrorfilm marathon met vrienden. Dat is voor mij Halloween. Dit jaar beginnen we met The Conjuring. Iemand nog een tip voor een goede film? Ja, je kan er geen marathon van maken. Maar wat ik je wel alvast ga vertellen is, ga Weapons een keer kijken. Dat is wel echt een goede film voor Halloween. Fatima die zegt, pompoenen snijden met de kinderen is het leukste wat er is. Die van mij werd dit jaar een beetje scheef, maar het zag er wel gruwelijk uit. Weet je tenminste dat het geen AI is, toch? Heb ik wat met Halloween? Ja, ik ben ermee geboren, zegt Tim. Ik ben jarig op 31 oktober. Nou, alvast gefeliciteerd. Rob die zegt dan weer, mijn buurman die hangt elk jaar een skelet uit zijn dakraam. Het ding heeft inmiddels een naam en hoort gewoon bij de straat. Snoepjes uitdelen is leuker dan snoepjes ontvangen, zegt Eva. En Daan die zegt, die heeft wel echt een heel goed idee. Die zegt namelijk, een beetje laat nu nog voor een kostuum. Maar mijn plan is om als radiopresentator te gaan. Dan hoef ik alleen maar een koptelefoon op te zetten. Hé, dat vind ik een heel goed idee. En Anouk, die is de laatste, die zegt dan weer, ja, dit jaar gaan we naar een Halloweenfeest in Amsterdam. Mijn kostuum is nog geheim, maar het wordt eng. Draai maar iets spookachtigs voor ons. En dat gaan we zeker doen. Voor Anouk en niet zomaar een spookachtige plaat. De plaat die je draait als je aan Halloween denkt. Dit is Michael Jackson en Thriller. It's

Idelli, Ronnie Flex en Frenna worden hier op Haarlem 105. En populair. Heerlijk nummer vind ik dat, om zo de zaterdagavond. Het is zaterdagavond 3 oktober 2026. Het is 8:55. En ik heb zometeen een spel voor je. Een spel voor de echte muziekkenner. Je krijgt van mij namelijk 305 hits te horen. Maar ze zijn allemaal een beetje in toonhoogte verlaagd. Welke planen zijn het? Je hoort het zometeen naar Brothers Wallace. Maar eerst Deepak Mode en Enjoy the Silence.

denk dat deze plaat zo een kerstplaat had kunnen zijn. Je hoorde Brother Wallace en Honey hier op Haarlem 105. En daarbij heet ik je van harte welkom bij Toontje Lager. Het spelletje is heel simpel. Je hoort zometeen van mij 305 hits. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Dus ze zijn allemaal even een stapje naar beneden gegaan. Dus ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of via haarlem105.nl/studio. En dan hoor ik je gelijk al denken. Wat kan ik dan winnen op deze zaterdagavond? Dat ga ik je eens even fijn uitleggen. Je kan namelijk winnen. Eeuwig genoeg bij 105. Als je degene bent met de meeste goede antwoorden vergeleken met alle andere luisteraars. Ready? Here we go. Dit is nummertje 1.

0: plaats nummer 3.
1: Ja, welke zijn dit nou? Welke hits zijn dit?
0: Welke drie hits waren dit? 0600-505-3805 WhatsApp of haarlem105.nl/studio. De antwoorden heb ik zometeen voor je, maar eerst Teddy Swims.

Zaterdagavond, dus we bouwen er even een lekker feestje van hier op deze zaterdagavond op Haarlem 105. Je hoorde Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Ondertussen zitten we nog midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder die ze hadden neergezet. Voor als je het net gemist hebt, zijn ze hier alle drie nog één keer. Dus let goed op, welke drie hits waren dit?

welke drie hits waren dit? Je kon je laten horen via 105 WhatsApp 0605-105-38 of via haarlem105.nl/studio. En dat is ook massaal gedaan. Als ik hier nu even de inbox erbij pak, dan staan er talloze berichten hier al. Maar er is er maar eentje die het echt helemaal goed heeft. Er is één iemand geweest en die heeft alles helemaal goed. Voordat we de winnaar bekendmaken, maak ik eerst de antwoorden bekend. Dit waren de drie hits. Michael Jackson met Thriller. Bobby Boris Pickett en Monster Mash. It was a graveyard smash. Deze man die zingt al wel heel erg diep. Dus als je die dan nog dieper laat zingen, dan is het niet normaal. En de laatste, dat was deze. Een klassieker als het gaat over Halloween nummers als je hem naast Thriller neerlegt. Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Je hoort hem hier op Haarlem 105. En ik wil graag Felicia feliciteren met... Eeuwig

Jonas Blue en JP Cooper, you're the perfect strangers hier op Haarlem 105. Dit brengt mij gewoon weer helemaal terug naar mijn kindertijd, joh. Ja, zometeen ga ik somber voor je draaien met My Body Isn't Ready. Maar ik kwam laatst een andere versie van dit nummer tegen op TikTok. Ik ben namelijk zo'n Gen Z'er die chronisch online is als hij niet iets aan het doen is. Of niks te doen heeft, zeg maar. Dus dan zit ik altijd een beetje op TikTok. En de laatste tijd is mijn For You page vooral veel somber. En toen kwam ik dus deze versie van My Body Isn't Ready tegen. Het is een orkestversie. En ik heb nog nooit gehad dat ik op TikTok zat en dat iets mij zo, dat ik iets zo voelde. En vooral een nummer, luister mee.

Ja, dit is toch geweldig. Dit is... Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van als ik hem hoor. Je hoort hem nu op Adem 105. In het origineel, Zomber en My Body Isn't Ready.

0: We maken ons bezorgd over datgene wat House met die jongeren doet. Omdat we zien dat een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de kloten gewoon.
1: Ja, vind je geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè? En als het maar gezellig is, toch? Feest!

We vieren de zomer nog een klein beetje op de zender. Je hoorde De Bouza en Magnetic hier op Haarlem 105. Het is 8:58. Dat betekent dat ik zo meteen even ga plaatsmaken voor het Haarlem 105 NOS hoogtepunten. Eerst heb ik nog Almost Monday voor je. Dit is French Kids.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn

0: je dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ik neem je zo meteen mee terug naar de Zero's. Maar eerst de nummer 1 in de top 40.

De nummer 1 in de top 40. Volgens mij staat ze daar al een paar maanden. Je hoorde Shakira en Burna Boy, Die Die. Het is zaterdagavond, we gaan er weer even wat van maken. Je hoort Jay hier op de radio. Zit je er een beetje lekker bij? Misschien al een beetje klaar om zometeen de stad in te gaan? Als dat zo is, dan heb ik wat heerlijke platen voor je klaarstaan deze avond. Het is 3 oktober 2026.

muziek van T-Pow, Lauren en Coldplay komt eraan. Maar eerst heb ik even een heerlijke plaat van The Stones. Ja, dit is You Know I'm No Good. Hier op Haarlem 105.

Je hoorde Lauren hier op Haarlem 105 en Make It a Better Place. Ja, je hebt vast wel een goede herinnering uit de Zero's die gewoon in je geheugen gebrand zit op dit moment. Of dat nou een leuke avond in de club was waar je toen dacht de liefde van je leven te vinden. Of dat je een telefoontje kreeg die je leven in de positieve zin helemaal veranderde. Dan gaan we zo meteen terug, 2006.

Wat een heerlijk nummer blijft dit, zeg. Je hoorde Coldplay en A Sky Full of Stars hier op Haarlem 105 op deze zaterdagavond. En dan wil ik eigenlijk zeggen van ja, we gaan naar de Zeros Classics, maar je hebt er eigenlijk al eentje gehoord. Maar nog steeds gaan we erheen.

0: Wat ken jij nog van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? En als dat hetgene is wat je hebt onthouden, dan heb je geluk. Want daar gaan we namelijk even de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten. Ja, Shakira, ken je haar nog? Vast wel, ze staat nu nog steeds op nummer 1, namelijk in de top 40. Ze komt uit Barranquilla in Colombia en was in Latijns-Amerika al jarenlang een gigantische ster. Met haar Engelstalige doorbraak Whenever, Wherever had ze ook de rest van de wereld veroverd. Maar dit nummer, die ik zo meteen voor je ga draaien, die tilde haar naar een heel ander niveau. Want hier zit een heel leuk verhaal achter. Hips Don't Lie stond namelijk oorspronkelijk niet eens op haar album Oral Fixation Volume 2. En werd pas later toegevoegd toen het album opnieuw werd uitgebracht. En dan gebeurt er ineens van alles. Het nummer schiet in 2006 naar de eerste plek in de Amerikaanse... Wow, dat zei ik heel op de Amerikaanse manier. Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was Shakira's allereerste nummer 1 daar. En dat trompetriedeltje, die je nu al exact in je hoofd hebt, die is geïnspireerd op een salsa hit uit 1992. Amores como el nostrono van Jerry Rivera. Ja, zo zie je maar, een goede melodie die gaat soms gewoon jaren mee. Datzelfde jaar stond Shakira er samen met Wyclef Jean mee op het podium tijdens de afsluitende ceremonie van het WK voetbal in Duitsland. Miljoenen mensen die keken mee in een heel stadion, die deinden mee op haar heupen. Ruim 20 jaar later werkt het nog steeds op elke dansvloer, op elke bruiloft en op elke verjaardag en ook op elke radio. Dit is de Zero's Classics van 3 oktober 2026. Shakira en de Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: No fighting, no fighting.
1: Je hoorde Shakira. En de Zero Classic van 3 oktober 2026. Ja, heb je ooit nog een Zero Classic die je nog een keer op de radio wilt horen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio.
2: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
1: Ja, ik hoop dat je er een beetje klaar voor bent. Misschien ga je zo meteen lekker de stad in. Misschien niet. En ik hoop dat je zin in hebt, want dit is 30 minuten lang de lekkerste house en de lekkerste muziek van Haarlem bij jou op de radio. Taking lives is such a

0: Ah, dat was hem dan weer. De 105 Weekend Mix, de allereerste van oktober. Je hoort hem hier op Haarlem 105, live in de studio. 30 minuten lang, de lekkerste mix van Haarlem op jouw radio. Wil je zo'n mix nou eens terugluisteren? Dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105, of nog beter, haarlem105.nl/avonddienst. Scroll even een klein stukje naar beneden, dan vind je ze, de twee nieuwste. Helemaal onderaan de pagina. Voor mij houdt het op deze avond. Het is 9:55. Ik ga jullie doorsturen naar Hongkong vanuit Haarlem. Want daar zit Mark Scholz op jullie te wachten. Mark Scholz die draait soul, funk, hip-hop, jazz, disco, reggae en andersoortige buitennissigheden die binnen deze genres passen. Dus ik zeg heel veel plezier in Hongkong en heel veel plezier met Mark.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland. Maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg.

0: deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

En het is 10 uur geweest hier op zaterdagavond. Fijn dat je ingeschakeld bent. Hongkong Calling is begonnen met deze track. Het is Shaft's Kung Fu Car Chase Music. En zo klonk het ook. The Racing Dogs opende de show. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uur. En ik ga doen soul en funk en hiphop en disco en jazz en reggae. En alles wat ik hier heb staan. Het is weer een mix van alles en nog wat. Bijvoorbeeld deze track. The Gentleman's Dub Club met Good Good.

In de categorie hele fijne trip op de Sneaker Pimps met de Six Underground in die Umbrellas of Ladywell remix. Ik heb wel een staartje achteraan. Goed, nou dat was dat dus. Erg leuk. Wat ik nu heb is een unreleased track van Prince weer, The Bat Dance. Jawel, van de film Batman. Maar dan in een 8 minuut 50 durende remix. De originele extended mixer wordt die genoemd. Het geluid is een fractie aan de doffe kant, maar ik wil het toch even met je delen.

Dit was weer echt nieuwe dingen. Yuko Rade, Sweet Dreams, moderne synthpop, erg cool. Kreeg ook van Chase Farley. Ik kan echt niks vinden over Yuko Rade. Alleen dat er ergens een EP'tje uitgekomen is 2 jaar geleden. Maar daar staat deze track niet op. Dus ja, dit is nieuw. Leuk. Goed. Ugly Duckling. Leuke hip-hop groep. Met z'n drieën zijn ze niet zo heel bekend. Eye on the Gold Chain vind ik leuk. Dit is de Cut Chemist remix hier op 105.

Onbekende hiphop, maar wel hele goede hiphop. AIM, A-I-M, The True to the Hiphop, samen met Andre the Giant, AG. Eergaaf, hier op 105 ga ik verder met deze track van Immortal Technique, Peruvian Cocaine.

Protoje, zo heet ze. P-R-O-T-O-J-E. Op zijn Spaans ga ik dan uit van Protoje. En samen met Damian Marley, weer een van die zonen van. Maar dit is wel een leuke track. Dit At We Feet hier op 105. En dan ga ik nu even terug naar 1988. Een hele kleine hit, maar wel erg geinig vond ik hem. Stop This Crazy Thing. En dit is de band Cold Cut. Wow.

misschien een beetje oneerbiedig, maar ik herken ook wel wat van dat percussiegeluid van Gorcha erin. Dus echt de go-go-funk zat hij misschien hier al een beetje in. Cold Cut, Stamp This Crazy Thing op 105. Dan ga ik nu naar hele onbekende Canadese hip-hop. Michi Me en LA Love. Dit is Jamaican Funk, Canadian Style.

Helaas terug van dit issue, de hongervolging hier, 105. Finger Licking Good van de Fatback Band. Ik ben ik weer bij je terug met een heel uurtje meer van hetzelfde. Blijf gewoon hangen. En ja, ik had die Bad Dance van Prince. Dacht ik, moet ik misschien ook eventjes de originele Batman theme doen uit 1960. Neil Hefti en his orchestra. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar

0: en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Hey, that's a new girl. Bring it in.
1: Ja, dat niet super vaak, die echte drum and bass, maar dit was wel erg gaaf. De Breakbeat Era, zo heette ze, en zo heette de track ook. Tweede uurtje van Hong Kong Calling is daarmee begonnen. Tot middernacht ben ik er nog met soul, funk, old school, hip-hop, jazz, reggae, disco. Eigenlijk alles wat ik hier heb liggen en door elkaar gooien, maar het past allemaal wel gewoon in de show. Er zit een bepaald geluid in, maar hoe het uit te leggen is, dat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij dat je er bent. De Gap Band ga ik doen. You dropped a bomb on me, hier op 105.

0: had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?
3: Up in the earth.

Puffin the earth.

0: in the urn. Tough in the urn.
1: I'm so high right now.

in the Hurry. The Mad Doctor X remix van de track van de Freestylers hier op 105. En ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met blowen en zo. Dat vond ik vroeger niks, nu niks. Ik heb er niks mee. Maar als je dat doet, moet je vooral ik het zelf doen. Muziek daarover boeit me eigenlijk ook nooit zo heel erg. Maar deze track, die klonk gewoon goed. Dus dan mag je hier op de zender in mijn programma. I'm Somebody Else's Guy ga ik nu doen van Jocelyn Brown. En Jocelyn Brown is een van die dames die ontzettend veel dingen heeft ingezongen voor andere bands. Martha Walsh is er ook zo eentje. Weinig succes meegehad dan. Althans succes wel, maar geen geld aan gezien. Ze werden nooit gecredit als het ware. Maar goed, ze kon ze ook gewoon zelf goed zingen. Deze track is leuk.

Rockers Revenge, zo heette ze. De track heet Walking on Sunshine. Dat is al bijna 10 minuten alweer van het programma weg. Maar het is de moeite waard, toch? Het is hartstikke cool. Het is al bijna middernacht. Om een kwartier, 20 minuten te gaan. Dus kijken hoeveel tracks ik nog kan draaien. Ik ga eventjes naar de soul van het fantastische talent Donny Hathaway. Veel te vroeg overleden. Dit is de track Voices Inside, Everything is Everything. Moet ik eigenlijk de live versie draaien, maar die duurt een kwartier of zo. Daar heb ik geen tijd voor, denk ik.

Ik had even zin in deze track van Lou Rawls. Groovy People hier op 105 was de ene laatste track van vanavond. Ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel dat je er weer was. Het is bijna middernacht. Ga slapen of ga uit. Ik weet niet wat je gaat doen. Alles terugluisteren kan op Mixcloud. Mark Scholz, ga even opzoeken. Of gewoon op haarlem105.nl. Uitzending gemist. Daar kan je het ook allemaal zien. Nog één track te gaan. Dat is een lange track. Daar ga ik mee afsluiten. Dat is Piano Tune van Pashai. Erg goed. Fijn dat je er was nogmaals. En tot volgende week.

0: Vibes op Haarlem 105.
1: Aanstaande maandag gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom aanstaande maandag naar de Pletterij in Haarlem.
1: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine.

0: In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
3: Ja, goedenacht. Mannix hier. Mannix in de nacht. We trappen af met Gregory Porter. Holding on.
4: 105. Love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. With the warmth of your kiss, I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

Holding On, Greg Reporter, hier op HLM 105. Zo, goedenacht. Marnix Stalman hier met Marnix in de Nacht. We gaan weer een uur heerlijke radio maken hier op HLM 105. Je kan plaatjes aanvragen natuurlijk. Dat mag altijd op HLM 105.

radio5.nl/studio of op 06-105-105-38. Dat kan sowieso. Het is ook alweer oktober, jongens. Hallo. Gaat het even snel, hè? Het schiet voorbij, jongens. 4 oktober, om precies te zijn. Het is nacht geweest, dus we zitten al op 4 oktober, 6 over 12. En ja, wie weet ga jij dat heel leuk vieren voor jouw dieren. Kom ik later nog op terug. Om half 1 hebben wij nog Rock'n'Roll Reloaded natuurlijk, waar ik 3 platen voor je ga draaien. 3 gitaarplaten uit de 80's, uit de Zero's en uit de 90's. 3 platen na elkaar met elk hun, ja, hun bijzondere verhaal. En zometeen ga ik je vertellen waarom ik mij deze week toch een klein beetje schaamde. Ja, het was wel een beetje gênant. Maar ik heb geen therapie nodig, maar we gaan wel therapie draaien. Armin van Buuren en James Newman.

Therapie Armin van Buren hier op Haarlem 105. Zo, ja, deze week was weer voor mij ook weer een bijzondere week. Ik heb natuurlijk gewoon gewerkt. Ik werk, misschien weet je dat, ik werk op een school als gymdocent. En mij gebeurde het volgende. Want ja, ik had geen therapie nodig hoor, maar het was wel... ik ben blij dat ik hier ben, laat ik het zo zeggen. Er was een moment en misschien heb je dat wel zelf meegemaakt. Zit je in zo'n gymzaal, krijg je wat uitleg. Nou, die uitleg, die gaf ik. En dan zat ik daar op twee dikke matten, je kent ze wel... En ik zat zo lekker uit te leggen aan wat de kinderen moesten horen. Nou, en toen ineens was daar onrust. Ik vraag zo even, hallo, wat is er aan de hand? Nou, meneer. Ja. Nou, meneer. Laten we het zo zeggen. U bent uit uw broek gescheurd, maar wij zeggen niet waar. Nou goed, laat ik het zo zeggen. Het was nogal een gênante plek. En als je zit, kan je dat goed zien. Dus ja, ik had gelukkig een mooie onderbroek aan. Laat ik het daarbij houden. Ik heb het overleefd. Geen therapie nodig hoor, maar dat is het. 4 oktober. Ja, dierendag dus. Wie weet, ga jij je geit verzorgen? Of heb je een heel lief huisdier en geef je die ook nog eens een keer eten? Of heb je een extra lekker speeltje of een mooi botje voor hem? Misschien laat je dat ook weten. Wat je ook kon laten weten is een plaat aanvragen. Dat heeft Marielle gedaan. Marielle die heeft laatst denk ik ook Beste Zangers zitten kijken. Want die dacht, hey, ik heb een vriendin, die heet Anne. En Busy had een mooie remix gemaakt van dat nummer. Anne, Busy, let me go. Here we go, jongens. Hallo. Hey, dat is hem. Als ik jou zie.

On My Soul, Bruno Mars, hier op HLM 105. Hey, zometeen gaan we heerlijke nummers draaien bij Rock'n'Roll Reloaded. Om half, hè, doen we dat. Waaronder deze zit daarin. Die kennen we allemaal wel natuurlijk. Hey, en zometeen vertel ik je ook waarom ik vandaag een beetje een Franse oude mannensport heb gespeeld. Ja, ik weet niet, ik ben pas 41, maar ja, toch was het leuk. Zometeen hoor je wat ik heb gedaan na Astronaut.

Ezra Fierce, Astronaut. Ja, zo, ik heb er even een Franse accordeon bij gepakt, want wat heb ik nou gedaan vandaag? Ik heb een hele leuke vriendengroep en wij dachten, het wordt weer eens tijd dat wij wat gaan doen. Nu is het feit dat voor mijn huis is een heel prachtig kinderspeelplaatsje is daar opnieuw ingericht. En toen dachten ze, blijkbaar door de wijk waar ik in woon en misschien de gemiddelde leeftijd, ik weet het niet. Toen hebben ze bedacht, wij maken daar een jeu de boelbaan. Ja, oké, dat kan natuurlijk. Daar kom ik niet elke dag. Maar ja, goed, als je dan met je vrienden eens heen en weer hebt. Jongens, wat zullen we eens gaan doen de volgende keer als we elkaar wel zien? En toen zei ik, nou ja, ik heb tegenwoordig een jeu de boelbaantje voor mijn huis. Laten we gewoon een toernooitje jeu de boel gaan doen. Nou, dat is gelukt. Ik heb vandaag met mijn vrienden, allemaal veertigers, heb ik staan jeu de boelen voor mijn huis. Met een heerlijk drankje en een heerlijk Frans snackplaatje. Nou jongens, ja, het maakt natuurlijk helemaal niet uit wat je doet met je vrienden, zolang je ze maar af en toe ziet. En wie weet is dat jeu de boel. Misschien als je in de buurt van Haarlem woont, kan je dat ook doen. Dat heet, even kijken, Haarlem Boels heet dat geloof ik. Nee, dat moet ik even heel goed zeggen. Dat heb ik hier staan. Nou, kom ik zo op terug. Dat is toch ook een beetje zonde dat ik dat nou even niet erbij heb. Dat heet Mooie Boels in Haarlem, op de Oerkapkade. Dus als jij denkt in Haarlem en omstreken, ik wil ook wel een potje jeu de boelen bij Mooie Boels op de Oerkapkade, kan je dat ook doen. Nou, genoeg daarover. Hartstikke leuk om te doen. Je kon dus nummertjes aanvragen. Dat kan je doen op 06-105-105-38 of op haarlem105.nl/studio. Bas heeft dat ook gedaan. Die wilde graag I Want to Break Free van Queen horen. Nou, die komt eraan op Bas. Maar eerst Power Snap en daarna staat hij in de rij, jongen.

0: I want to break free, Queen.
1: Ja, dat is ook weer een geit vrijgebroken. Godverdorie.
0: Zo, het is tijd voor... Ja, ja, weg jij. Het is tijd voor Rock'n'Roll Reloaded. Of eigenlijk moet ik zeggen... Rock'n'Roll Reloaded. Drie nummers die ik voor je ga draaien. Uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. En ik heb er één voor je klaarstaan. Ik heb er nu al één voor je klaarstaan natuurlijk. We beginnen met de 80's. En in 1985... Ja, toen was ik één. Misschien toch wel terecht dat ik dat Show de Boel aan het spelen was. Toen was ik één. Nou goed, hoe dan ook... The Cure, In Between Days, van het album The Head on the Door. En dat nummer werd geschreven, Robert Smith, die probeerde die depressieve schaduw van die vorige album, van die vorige platen, Pornography, die probeerde zich van zich af te schudden. En hij dacht, ik schrijf een wat uptempo nummer. En hij wilde ook zo snel mogelijk dat nummer spelen in die live optredens. En in die tijd was het ook in die clips. Hè? Die psychedelische draaiende swirls. En dat kan je ook terugzien in die clip. Nou, die clip heb ik niet voor je. Maar ik heb wel In Between Days van The Cure voor je. Veel plezier. Ja, knopje valt eraf. Hallo, hallo. Jongens, de knoppen vallen van de tafel af hier. Dat is hem.

In Between Days, The Cure. Zo, dat was nummer 1 uit 1985. Schieten wij 10 jaar verder. En daar was daar ineens een band, een Britse band, Oasis. En Oasis heeft 12 weken met dit nummer in de Nederlandse hitlijsten gestaan. En dan ga ik je nu even plagen, want het nummer was origineel Wishing Stone. Dat was hun eerste titel die ze voor het nummer hadden. Het heeft hij geschreven voor zijn toenmalige vrouw. Dat is later, voelde het nummer voor hem heel anders. Dat nummer heet nu trouwens Wonderwall, die ken je natuurlijk wel. Het nummer, dat is nu een heel andere lading heeft dat voor hem. Want hij is gescheiden van diezelfde vrouw waarvoor hij dat schreef. Dus ja, Noel Gallagher heb ik het natuurlijk over. Zolang hij geen ruzie heeft met zijn broer, kan hij nog steeds mooie liedjes schrijven. Nog altijd een klassieker. Speel hem mee op je gitaar als je er zin in hebt. Oasis, Wonderwall.

Ik weet zeker dat je mee hebt gezongen hoor. Kan haast niet anders. Wonderwall, Oasis. Zo, Wonderwall Oasis was hem weer uit de 90's. Hey, en dan schieten wij verder naar 2004. Album Hot Fuzz. Daar spelen The Killers hun nummers op dat album. En in 2001 schreef Brandon Flowers, de frontman van die band, die schreef dat nummer. Ja, in tegenstelling tot Noel Gallagher schreef hij het niet voor zijn vrouw, maar hij schreef nadat het uit was. Ze was vreemd gegaan, maar uiteindelijk bleek het toch een enorme wereldhit te worden. Zo zie je maar weer, liefde kan heel veel mooi zijn, kan ook heel moeilijk zijn. Maar ja, je schrijft er vaak wel hele goede nummers door. Mr. Brightside, The Killers.

Street Spirit Radiohead, aangevraagd door Sebastiaan. Die wil het heel graag horen. Nou, is helemaal gelukt, jongen. Fijne nacht nog. Het is ondertussen dus dierendag. Hè? Dat je het niet vergeet. Als je nog een hond of een kat hebt. Of, ja, of een kat of een geit. Wie weet, moet je nog voor de dieren zorgen. Ja, zorg er nou voor dat je dat een beetje lief doet voor die beestjes. Ze hebben het vandaag extra hard nodig. Hoewel, het is mooi weer, toch? Ja, ik bedoel, we doen altijd lief tegen ze. Zo slecht gaat het ook weer niet, hè? We doen het hartstikke goed. Hey, Robert checkte ook even in. Die wilde graag ook een nummer aanvragen op hlm105.nl/studio of op 06-105-105-38. Hij zegt, ja, ik wil deze nacht wel even wat lekkers horen. Sunset Jesus van Avicii. Nou, dat kunnen we helemaal voor je regelen, Robert. Wij zien elkaar sowieso dinsdag nog. Maar deze is voor jou, Sunset Jesus, Avicii. Avicii, klik nou eens recht, jongen. There we go.

Sunset Jesus, Avicii. Die was voor Robert natuurlijk, heb je aangevraagd. Hey, ik had het net over Dierendag. En je hoeft het niet bij dieren te houden hoor. Uiteindelijk zijn wij ook alleen maar zoogdieren, mammals. Er is ooit een leuk nummer over geschreven door de Bloodhound Gang. The Bad Touch, deze. Ja, wie weet. Dus het is wel Dierendag. Maar ja, wij zijn ook maar gewoon zoogdieren. Wie weet verwen je gewoon je man of je vrouw. Hè? Kijk maar even. Ja, hey, we gaan er alweer bijna uit. We eindigen zometeen met Daft Punk. One More Time. Maar er is nog één nummer aangevraagd voor Joey. Die wilde heel graag horen. Yellow Submarine. Maar ja, dan heb ik wel even een kleine toevoeging. Want ja, ik dacht, ik wil wel de remix-versie daarvan. We zitten middernacht, eind van de avond. Dus ja, die doen we dan even snel. Yellow Submarine, DJ Tom, remix. Here we go.

0: volgende keer weer.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Short.

0: geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die